0: De politie in Zuid-Afrika heeft vrouwen in de omgeving van Johannesburg opgeroepen om extra voorzichtig te zijn, nadat opnieuw een dode vrouw is gevonden. Het is het zevende lichaam dat in 2 maanden tijd in hetzelfde gebied is gevonden. Een aantal slachtoffers werd volledig naakt teruggevonden en een van hen verdween toen ze aan het hardlopen was. De zaken lijken sterk op elkaar, maar volgens de Zuid-Afrikaanse politie is het nog te vroeg om te zeggen of er sprake is van een seriemoordenaar of dat er meerdere daders achter de moorden zitten. In Amsterdam-West is gisteravond een grote brand uitgebroken in een supermarkt. Daarbij kwam ook veel rook vrij. De bewoners van 5 bovengelegen woningen moesten hun huis uit. Ze werden opgevangen in het politiebureau aan de overkant van de straat. Niemand raakte gewond, wel was er veel schade aan de supermarkt in Amsterdam-West. En Lionel Messi komt toch nog een keer in actie voor het Argentijnse voetbalelftal. Tijdens een oefenwedstrijd op 6 oktober draagt hij voor het laatst het shirt van Argentinië. Messi kondigde eind augustus aan dat hij ging stoppen. De verloren WK-finale tegen Spanje was zijn voorlopig laatste wedstrijd. Maar de voorzitter van de Argentijnse voetbalbond vond dat Messi nog een goed afscheid verdient en heeft hem daarom uitgenodigd om mee te spelen in de oefenwedstrijd op 6 oktober. Het weer in het oosten buien, maar later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 en er staat weinig wind. Vandaag ook geregeld een bui overdag, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag daarbij 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl. Autoverhuurbedrijf D-Spec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur D-Spec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
2: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
3: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
4: And for love's sake, each mistake. Oh.

0: Info.
1: Een expositie in Bergambacht. Dag luisteraars, tot en met eind oktober exposeert Ellen Breijden met haar werk in de bibliotheek van Bergambacht. Haar schilderijen, aquarellen en tekeningen zijn geïnspireerd op vogels en de natuur. Tijdens de openingstijden van de bibliotheek in Bergambacht bent u van harte welkom om deze expositie te bezichtigen. Heeft u ook informatie voor deze rubriek? U weet het, stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrimpendewaard.nl.

Info. Een muzikaal bericht. Dag dames en heren, voor de derde maal in de laatste paar jaar starten de muziekverenigingen van Lekkerkerk en Excelsior Oudekerk een muziekproject voor volwassenen. Dit staat gepland op zaterdag 19 september, de eerste bijeenkomst. En dat gebeurt in de muziektent van muziekvereniging Lekkerkerk. Deelname voor het gehele project kost €100 per persoon. Lees alle informatie op de website muziekverenigingLekkerkerk.nl.

Info. Een filmavond in Haastrecht. Op donderdag 24 september is er weer een filmavond in Theater Concordia in Haastrecht. Dit keer met de film Champagne. De aanvang is 7:15. Kaarten à €10 kunt u bestellen via www.theaterconcordia.nl.

thuis of onderweg? Dan gaat de radio natuurlijk aan. Woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Uw presentator, Peter van Pelt, is er echt klaar voor. Met de lekkerste muziek, gezelligheid en verrassingen. Maar vooral heel veel energie. Of je nou op de bank zit of achter het stuur, Peter neemt je gewoon gezellig mee. Thuis en onderweg, woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Zet hem aan en gaan.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 3 uur.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail in Nieuwsuur. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. Er zijn wel aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken, maar zegt daarbij wel dat het hele spoor bewaken wel een lastige klus is. Ze willen daarom meer geld voor bijvoorbeeld camera's. In totaal zijn er gisteren 7 personen ook opgepakt vanwege het in gevaar brengen van het verkeer op de A2 bij Breukelen. Daar werden op Prinsjesdag hooibalen in brand gestoken door boerenactivisten. De rook trok vervolgens over de snelweg, waardoor automobilisten slecht zicht hadden. Volgens de politie zijn de opgepakte personen verhoord en mochten ze daarna naar huis. Het onderzoek loopt nog wel. De politie heeft in Brunsum in Limburg een grote hoeveelheid drugs gevonden in een bestelbus. Die stond geparkeerd bij een loods, waar ook spullen zijn gevonden die gebruikt worden bij het maken van drugs. Het ging onder meer om maatbekers, kannen en persen. De politie kwam die loods in Brunsum op het spoor door tips. De spullen zijn in beslag genomen en er is nog niemand opgepakt. Meerdere artiesten die in het voorprogramma van Ed Sheeran zouden optreden tijdens zijn tour door Amerika hebben daarvoor afgezegd. Ze willen met die stap de Amerikaanse artiest Macklemore steunen, die eerder al uit het voorprogramma werd gezet door de organisatie vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Wat het betekent voor de tour van Ed Sheeran is nog niet bekend. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 en er staat weinig wind. Overdag ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
4: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Zaterdag 19 september opent de gemeente Krimpenerwaard de deuren van het nieuwe gemeentehuis voor inwoners, ondernemers en andere belangstellenden. Van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags is iedereen van harte welkom om een kijkje te nemen in het nieuwe gemeentehuis aan de Provinciale Weg 5A in Bergambacht. Dit gemeentehuis is het meest circulaire gemeentehuis van Nederland, omdat er gekozen is voor duurzame materialen zoals een houten draagconstructie, circulaire bakstenen, houten gevels, biobased materialen en veel groen. Het gemeentehuis is eveneens volledig energie-neutraal, CO2-neutraal en aardgasvrij. De felicitaties nogmaals van RTV Krimpenerwaard aan onze gemeente.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Info.
1: Een berichtje voor de agenda. Op zondag 8 november komen de Amazing Stroopwafels naar Lekkerkerk. En wel 's middags om 2:30 in Ambositia. Noteer het dus op de kalender.

Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets. En ga naar rtvkrimpenneuwaard.nl.

0: regio-info.
1: Open huis van het nieuwe gemeentehuis. Dag luisteraars, niet vergeten. Schrijf het op de kalender en noteer het in de agenda. Zaterdag 19 september is het open dag van het nieuwe gemeentehuis van de gemeente Krimpenerwaard. En wel van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags. U bent van harte welkom aan de Provinciale Weg 5A in Bergambacht. Heeft u ook iets te melden van deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrimpenerwaard.nl.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 4 uur.
2: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft twee Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz. Daarbij zouden ook meerdere mensen zijn omgekomen. Volgens de VS probeerden de twee boten de controle over te nemen van een onbemand vaartuig van het Amerikaanse leger. Volgens Iran klopt dat niet en ging het om twee vissersboten. Het incident is opnieuw een escalatie in de oorlog in het Midden-Oosten, die nu al een half jaar duurt. Volgens een onafhankelijk bureau van het Amerikaanse congres heeft de oorlog de VS tot nu toe 32 miljoen euro gekost. De politie in Zuid-Afrika heeft vrouwen in de omgeving van Johannesburg opgeroepen om extra voorzichtig te zijn, nadat opnieuw een dode vrouw is gevonden. Het is het zevende lichaam dat in 2 maanden tijd in hetzelfde gebied is gevonden. Een aantal slachtoffers werd volledig naakt teruggevonden en een van hen verdween toen ze aan het hardlopen was. De zaken lijken sterk op elkaar, maar volgens de Zuid-Afrikaanse politie is het nog te vroeg om te zeggen of er sprake is van een seriemoordenaar of dat er meerdere daders achter de moorden zitten. Het regime in Teheran probeert met spionagesoftware informatie te krijgen van Iraniërs die in het Westen wonen. De waarschuwing komt van de AIVD, de FBI en het Britse Cybersecurity Center. Iraanse activisten en journalisten wordt gevraagd een bestand te openen. En zodra ze dat doen, heeft het Iraanse regime toegang tot alle informatie op hun apparaat. Spoorbeheerder ProRail zet de komende tijd meer beveiliging in om het spoor te bewaken na de sabotageacties van gisteren. Er werden onder meer buizen gevonden op het spoor, waardoor op bijna 35 plekken sein op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. Er zijn weinig beelden van de acties, waardoor het volgens ProRail lastig is om een dader aan te wijzen. Het weer in het oosten buien, maar later ook in de rest van het land. Het is daarbij momenteel een graad of 13 met weinig wind. Overdag ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Vermeulen Autoschade weet hoe lastig het is als u autoschade heeft. Om u te ontzorgen bieden wij een volledige dienstverlening aan. Van het ophalen van uw auto tot aan vervangend vervoer leveren. Op ons kunt u rekenen, omdat autoschade alleen al lastig genoeg is. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
3: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

info. Een cultuurcafé in Krimpen aan de IJssel. Op 1 oktober aanstaande is er weer een cultuurcafé in de Tuiter in Krimpen aan de IJssel. Dit keer neemt zanger, songwriter, producer en rapper Joel Domings het publiek mee in zijn verhaal in de Tuiter. Het begint allemaal om 19:30, de intree is €11 en dat is inclusief 2 consumpties. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

Info. Een muzikaal bericht. Dag luisteraars, het Polderkoor en de Vlissen Zangers die presenteren gezamenlijk op zaterdag 17 oktober een singalong in de haven van Haastrecht. Begint om 2 uur 's middags, de entree daarvoor is gratis. En ze doen het voor de liefhebbers nog een keertje. En wel op vrijdag 6 november om 2 uur 's middags in het kwartier te Stolwijk. Ook dan daarbij van harte welkom. Heeft u ook informatie voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrippendewaard.nl.

0: regio-info.
1: Een orgelconcert in Oudekerk aan de IJssel. Op zaterdag 19 september zal Gert van Hoef uit Barneveld een concert geven op het historische kamorgel van de Dorpskerk in Oudekerk aan de IJssel. De aanvang is 's avonds om 8 uur, de toegang is gratis, er is wel een collecte. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

Op zaterdag 26 september bruist Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten. Geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 5 uur.
3: City Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen nog wie er achter de actie zit. Er zijn wel aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken sein op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken, maar zegt daarbij wel dat het hele spoor bewaken in Nederland wel een lastige klus is. Ze willen daarom meer geld voor bijvoorbeeld camera's. In totaal zijn er gisteren ook 7 personen aangehouden vanwege het in gevaar brengen van het verkeer op de A2 bij Breukelen. Daar werden op Prinsjesdag hooibalen in brand gestoken door boerenactivisten. De rook trok vervolgens over de snelweg, waardoor automobilisten slecht zicht hadden. Volgens de politie zijn de opgepakte personen verhoord en mochten ze daarna weer naar huis. Het onderzoek loopt nog wel. Het Amerikaanse leger heeft 2 Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz. Daarbij zouden meerdere mensen zijn omgekomen. Volgens de VS probeerden de 2 boten de controle over te nemen van een onbemand vaartuig van het Amerikaanse leger. Volgens Iran klopt het niet en ging het om 2 vissersboten. Het incident is opnieuw een escalatie in de oorlog in het Midden-Oosten, die nu al een half jaar duurt. De artiesten uit het voorprogramma en de begeleidingsband van Ed Sheeran gaan niet met hem mee op tour door Amerika. Ze trekken zich terug nadat de Amerikaanse artiest Macklemore uit het voorprogramma al was gehaald. Dat was vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraak op het podium. Ed Sheeran zegt dat het niet zijn beslissing is dat Macklemore niet meer mee mag met zijn tour, maar dat het een besluit is van de eigenaren van de concertzalen waar hij optreedt. Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen zijn voor de tour van Ed Sheeran. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 momenteel. Overdag ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken en 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
5: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

thuis of onderweg? Dan gaat de radio natuurlijk aan. Woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Uw presentator, Peter van Pelt, is er echt klaar voor. Met de lekkerste muziek, gezelligheid en verrassingen. Maar vooral heel veel energie. Of je nou op de bank zit of achter het stuur, Peter neemt je gewoon gezellig mee. Thuis en onderweg, woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Zet hem aan en gaan.

0: info.
1: Een muzikaal bericht. Dag dames en heren, voor de derde maal in de laatste paar jaar starten de muziekverenigingen van Lekkerkerk en Excelsior Oude Kerk een muziekproject voor volwassenen. Dit staat gepland op zaterdag 19 september, de eerste bijeenkomst. En dat gebeurt in de muziektent van muziekvereniging Lekkerkerk. Deelname voor het gehele project kost €100 per persoon. Lees alle informatie op de website muziekverenigingLekkerkerk.nl.

regio-info. Een cultuurcafé in Krimpen aan de IJssel. Op 1 oktober aanstaande is er weer een cultuurcafé in de Tuiter in Krimpen aan de IJssel. Dit keer neemt zanger, songwriter, producer en rapper Joel Domings het publiek mee in zijn verhaal in de Tuiter. Het begint allemaal om 19:30, de intree is €11 en dat is inclusief 2 consumpties. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

Zaterdag 19 september opent de gemeente Krimpenerwaard de deuren van het nieuwe gemeentehuis voor inwoners, ondernemers en andere belangstellenden. Van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags is iedereen van harte welkom om een kijkje te nemen in het nieuwe gemeentehuis aan de Provincialeweg 5A in Bergambacht. Dit gemeentehuis is het meest circulaire gemeentehuis van Nederland, omdat er gekozen is voor duurzame materialen zoals een houten draagconstructie, circulaire bakstenen, houten gevels, biobased materialen en veel groen. Het gemeentehuis is eveneens volledig energie-neutraal, CO2-neutraal en aardgasvrij. De felicitaties nogmaals van RTV Krimpenerwaard aan onze gemeente.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 6 uur.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail in Nieuwsuur. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. Er zijn wel aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken. Het Amerikaanse leger heeft twee Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz. Daarbij zouden meerdere mensen ook zijn omgekomen. Volgens de VS probeerden de twee boten de controle over te nemen van een onbemand vaartuig van het Amerikaanse leger. Volgens Iran klopt het niet en ging het om twee vissersboten. Het incident is opnieuw een escalatie in de oorlog in het Midden-Oosten, die nu al een half jaar duurt. De familie van Ben Sanders heeft bevestigd dat de zanger is overleden. Gisteren werd al een lichaam gevonden bij een recreatieplas bij Arnhem. En toen waren er al vermoedens dat het om Sanders ging. Zijn broer Dean bevestigt nu dat Ben dood is. Hoe hij om het leven is gekomen is niet bekendgemaakt. De politie liet wel weten dat een misdrijf is uitgesloten. Ben Sanders brak in 2011 door toen hij de winnaar werd van het allereerste seizoen van The Voice of Holland. Daarnaast had hij een tattoo shop in Arnhem, waar hij ook woonde. Ben Sanders was 43 jaar. En Lionel Messi komt toch nog een keer in actie voor het Argentijnse voetbalelftal. Tijdens een oefenwedstrijd op 6 oktober draagt hij voor het laatst het shirt van Argentinië. Messi kondigde eind augustus al aan dat hij ging stoppen. De verloren WK-finale tegen Spanje was voorlopig zijn laatste wedstrijd. Maar de voorzitter van de Argentijnse Voetbalbond vond dat Messi nog een goed afscheid verdient en heeft hem daarom uitgenodigd om mee te spelen in de oefenwedstrijd op 6 oktober dus. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13. Overdag ook nog geregeld een bui, maar er is ook zon met af en toe wolken bij zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Jan, wakker worden.
4: Hè, wat?
3: Is je auto nu al klaar?
4: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud. Bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
3: Oké.
4: Kijk op smitsauto.nl.
5: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval? En voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

info. Een berichtje voor de agenda. Op zondag 8 november komen de Amazing Stroopwafels naar Lekkerkerk. En wel 's middags om 2:30 in Amazitia. Noteer het dus op de kalender.

info. Rondom de kerken. Rondom de kerken, het religieuze programma van RTV Krimperwaard. Op de zondagmorgen wordt op zondag 20 september aanstaande verzorgd door dominee Joas van der Schoot van de protestantse gemeente in Haastrecht. Het programma begint om 9 uur en is terug te beluisteren via Uitzending Gemist.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Rommelmarkt in Haastrecht. Dag luisteraars, op zaterdag 19 september organiseert de protestantse gemeente Haastrecht van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags weer een rommelmarkt. Ditmaal weer gehouden op de Amaliahof in Haastrecht. Antiek, Rad van Fortuin, verse oliebollen, een gezellig terras en nog veel en veel meer. Voor iedereen wat wils. Zaterdag 19 september van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags, rommelmarkt in Haastrecht.

Adriaan Oudenes, Nico De Laert en Gerrit Boudestein. De politieberichten worden verzorgd door Eswin Otte. En het actuele weerbericht door Gerald van der Stelt.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 7 uur.
2: Het zijn Verschuren met het NOS-journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren. Dat zegt de baas van ProRail. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. Er zijn wel aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken, maar zegt daarbij wel dat het hele spoor bewaken een lastige klus is. Ze willen daarom meer geld voor bijvoorbeeld camera's. In totaal zijn er gisteren 7 personen aangehouden vanwege het in gevaar brengen van het verkeer op de A2 bij Breukelen. Daar werden op Prinsjesdag hooibalen in brand gestoken door boerenactivisten. De rook trok vervolgens over de snelweg, waardoor automobilisten slecht zicht hadden. Volgens de politie zijn de opgepakte personen verhoord en mochten ze daarna naar huis. Het onderzoek loopt nog. Het Amerikaanse leger heeft 2 Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz. Daarbij zouden meerdere mensen zijn omgekomen. Volgens de VS probeerden de 2 boten de controle over te nemen van een onbemand vaartuig van het Amerikaanse leger. Volgens Iran klopt dat niet en ging het om 2 vissersboten. Het incident is opnieuw een escalatie in de oorlog in het Midden-Oosten, die nu al een half jaar duurt. Volgens een onafhankelijk bureau van het Amerikaanse congres heeft de oorlog de VS tot nu toe 32 miljard euro gekost. Sportkoepel NOC-NSF is voorzichtig optimistisch over de miljoenennota. Het woord sport staat niet in de troonrede, maar de koepel benadrukt dat de koning wel de woorden uitsprak als gezondheid, preventie en verbinding in de samenleving. Het kabinet maakt voor volgend jaar 26 miljoen euro vrij voor sport en bewegen. Het weer nog, af en toe een bui. Het is een graad of 13 en er staat weinig wind. Overdag ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken bij 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een expositie in Lekkerkerk. Fotografe Lide Houkers die exposeert op dit moment haar straatfotografie in de bibliotheek van Lekkerkerk. De zwart-wit foto's zijn te zien tot eind november. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

Op zaterdag 26 september bruist Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten. Geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

0: info.
1: Open huis van het nieuwe gemeentehuis. Dag luisteraars, niet vergeten. Schrijf het op de kalender en noteer het in de agenda. Zaterdag 19 september is het open dag van het nieuwe gemeentehuis van de gemeente Krimpenerwaard. En wel van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags. U bent van harte welkom aan de Provinciale Weg 5A in Bergambacht. Heeft u ook iets te melden van deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrimpenerwaard.nl.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

info. Een orgelconcert in Oudekerk aan de IJssel. Op zaterdag 19 september zal Gert van Hoef uit Barneveld een concert geven op het historische kamorgel van de Dorpskerk in Oudekerk aan de IJssel. De aanvang is 's avonds om 8 uur, de toegang is gratis, er is wel een collecte. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 8 uur.
2: Het zijn Verschuren met het NOS-journaal. Na Prinsjesdag beginnen vandaag in Den Haag de algemene politieke beschouwingen. Dat twee dagen durende debat gaat over de kabinetsplannen voor het komende jaar. In de Tweede Kamer zullen Kamerleden praten over wat ze missen in de plannen van het minderheidskabinet. Anders dan bij meerderheidskabinetten moet de coalitie van D66, VVD en CDA de oppositiepartijen zien te overtuigen om voor de begroting te stemmen. Pro-leider Klaver is als fractievoorzitter van de grootste oppositiepartij de eerste spreker. Daarna komen de andere fractievoorzitters aan het woord. Morgen is het de beurt aan premier Jetten namens het kabinet. Spoorbeheerder ProRail zet de komende tijd meer beveiliging in om het spoor te bewaken na de sabotageacties van gisteren. Er werden onder meer buizen gevonden op het spoor, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. Er zijn weinig acties van de beelden, waardoor het volgens ProRail lastig is om een dader aan te wijzen. Het lichaam dat gisteren werd gevonden bij een recreatieplas in Arnhem is inderdaad van zanger Ben Saunders. Zijn broer Dean heeft bevestigd dat de zanger is overleden. Ben Saunders brak in 2011 door met The Voice of Holland en was de allereerste winnaar van de talentenjacht. Saunders was 43 jaar. Lionel Messi komt toch nog een keer in actie voor het Argentijnse voetbalelftal. Tijdens een oefenwedstrijd tegen Benin op 6 oktober draagt hij voor het laatste shirt van Argentinië. Messi kondigde eind augustus aan dat hij ging stoppen. De verloren WK-finale tegen Spanje was zijn laatste wedstrijd. Maar de voorzitter van de Argentijnse voetbalbond vond dat Messi nog een afscheid te goed had en heeft hem daarom uitgenodigd om mee te spelen in de oefenwedstrijd op 6 oktober. Het weer nog. Vandaag wisselen wolken, zon en buien elkaar af. De temperatuur loopt op naar 17 tot 19 graden. En er waait een stevige westenwind. In de avond minder buien. Dit was het NOS Journaal.
3: Vermeulen Autoschade weet hoe lastig het is als u autoschade heeft. Om u te ontzorgen bieden wij een volledige dienstverlening aan. Van het ophalen van uw auto tot aan vervangend vervoer leveren. Op ons kunt u rekenen, omdat autoschade alleen al lastig genoeg is. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
4: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heengegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
5: And for love's sake, each mistake. Oh.

0: regio-info.
1: Na zomerfestival in Krimpen aan de Rek. Dag luisteraars, de IJsclub Tialf organiseert op 11 en 12 september... het nazomerfestival in Krimpen aan de Rek. Met 2 dagen lang plezier voor jong en oud. Met zomerse klanken, een draaimolen, een foodtruck, een stormbaan en nog veel meer. Leuk, dat gaat zeker hartstikke leuk worden. 11 en 12 september. Kijk voor alle informatie op de website ijsclubtialf.nl.

Oudenes, Nico Dullaert en Gerrit Boudestein. De politieberichten worden verzorgd door Eswin Otte. En het actuele weerbericht door Gerald van der Stelt.

Info. Een activiteit van Buurtgroen Krimpen de Waard. Dag luisteraars, op zaterdag 19 september organiseert Buurtgroen Krimpen de Waard een bijeenkomst bij het Groene Veldje aan de Volterstraat in Schoonhoven. Deze bijeenkomst is samen met Welzijn Krimpen de Waard, de huurdersverenigingen Qua en Samenwonen en Welzijn Krimpen de Waard. En met z'n allen werken we aan samen groen onderhouden en elkaar ontmoeten. U bent erbij van harte welkom. De bijeenkomst is die dag, zaterdag 19 september, van 11 tot 1.

zaterdag 19 september opent de gemeente Krimpenerwaard de deuren van het nieuwe gemeentehuis voor inwoners, ondernemers en andere belangstellenden. Van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags is iedereen van harte welkom om een kijkje te nemen in het nieuwe gemeentehuis aan de Provincialeweg 5A in Bergambacht. Dit gemeentehuis is het meest circulaire gemeentehuis van Nederland, omdat er gekozen is voor duurzame materialen zoals een houten draagconstructie, circulaire bakstenen, houten gevels, biobased materialen en veel groen. Het gemeentehuis is eveneens volledig energie-neutraal, CO2-neutraal en aardgasvrij. De felicitaties nogmaals van RTV Krimpenerwaard aan onze gemeente.

0: regio-info.
1: Een bouwsafari. Op vrijdag 18 september maken 130 leerlingen uit de groepen 7 en 8... van de basisscholen Kiezel en Kei en de Ark uit Bergambacht kennis met de wereld van de bouw tijdens een bijzondere bouwsafari. 4 regionale bouwbedrijven, De Lange en Van den Berg, Den Hoed Aannemers, A. Molenaar en Bedrijfsbouwpartners hebben hiervoor gezamenlijk het initiatief genomen. Dit om de leerlingen te laten kennismaken met de arbeidsmarkt in de regio.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
2: Mariet Krol met het NOS-journaal. In Den Haag beginnen vandaag de algemene politieke beschouwingen. De debatten duren 2 dagen en gaan over de kabinetsplannen voor het komende jaar. Voor de coalitiepartijen kan het spannend worden, zegt politiek verslaggever Lars Geerts.
3: Als je achter de schermen met ze spreekt, zij weten het ook niet. Want het is een minderheidskabinet, dat heeft een plan neergelegd, meerdere plannen neergelegd. Daar is geen meerderheid voor. De politici weten eigenlijk van elkaar niet waar die bewegingen zijn. En dus is het voor iedereen ook een verrassing wat er aan het eind van deze week, na 2 dagen debat, precies allemaal uitkomt.
2: Pro-leider Klaver is als fractievoorzitter van de grootste oppositiepartij als eerste aan het woord. De VS heeft in de straat van Hormuz 2 Iraanse boten gebombardeerd. Volgens het Amerikaanse leger proberen ze de controle over te nemen over een onbemand Amerikaans vaartuig. Iran ontkent en zegt dat het om 2 vissersboten ging. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt ProRail. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken.
4: Er zijn extra camera's geplaatst, extra surveillances. Maar laten we eerlijk zijn, we hebben 7000 kilometer spoor. Die hou je niet zomaar helemaal in beeld.
2: Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. Er zijn aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. En de geplande beveiligersstaking op Schiphol gaat vandaag niet door. Vakbonden en de luchthaven hebben afspraken gemaakt over betere arbeidsomstandigheden, zoals meer rustdagen en een speciaal hitteprotocol. De maatregelen gaan deels per direct in en deels vanaf de meivakantie volgend jaar. Het weer nog. Vandaag wisselen zon, wolken en buien elkaar af. De temperatuur loopt op naar 17 tot 19 graden. En er staat een stevige westenwind. In de avond zijn er minder buien. Dit was het NOS Journaal.
5: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
6: Altijd Al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
7: Goedemorgen, Krimpenerwaard. Ons motto is: breng gezelligheid, informatie en muziek bij u thuis.
8: U hoort ons alle werkdagen van 9 tot 12 uur.
7: Een ochtendprogramma, het Luisteren Waard. Presentatie Adrie Oudenes.
8: Goedemorgen, Krimpenerwaard.

0: Dit is Goedemorgen Krimpen de Waard met Adrie Oudernes.
1: Luister mee en ben ik Krimpen de Waard.
2: Goedemorgen luisteraars. Walking in the rain. Ja, het kan vandaag. Alle kans dat je een buitje mee gaat maken. Maar ze zijn ook zeer plaatselijk, heb ik wel ontdekt. Want in de noordflank van de Krimpen de Waard was het tot op heden nog. Ja, straten. Ja, als ze al nat zijn, in ieder geval zonder plassen. Maar aan de zuidflank van de Krimpen de Waard, met bakken van de uit de lucht. Dus zo plaatselijk is het. Dus ik denk, laten we maar eens even lekker een regenplaatje dus laten horen. Het is wel goed voor de plantjes, maar ja, die hebben de laatste tijd toch wel wat water gehad. Dus we zullen het meemaken. Welkom. Tot 12 uur zijn we er weer met aandacht voor allerlei zaken die ons bezighouden. Die de aandacht verdienen en ook aandacht krijgen hier bij SCV Krimpen de Waard. En voor je het weet zijn die 3 uurtjes ook alweer voorbij. En hebben we ook te maken met alweer verschillende bijdragers op het muzikaal front en zo. Hè? Dus vandaar. Hè? Dus, nou.

Ja, Falling for Two was dat van Zariro. En allemaal van die vreemde nieuwe namen. Maar het betekent ook dat het ook eerste kennismakingen zijn. Dus vandaar, je hoort nog eens wat, hè, hier bij RTV Krimpen en Waard. Goed, we gaan om 9:30 aandacht besteden aan de bouwsafari. Ja, we hebben vroeger wel een andere safari gekend. Door de Drever, Lansing en zo. De Lansing en aanverwanten. Midden in de polder. Maar dat was een andere safari. Maar ook leuk. Maar de bouwsafari, die gaan we dus belichten. En dat is een mooi project. Om 9:30 hebben wij een gesprekje met iemand die daar alles over weet. En dat is dus... Ik zal eens even kijken of ik de naam nog even snel voor u kan achterhalen. Jawel, dat is Adrienne Vertoren. En die gaan we dus eventjes... bevragen, zeg maar, over het een en het ander. Het schijnt aanstaande vrijdag te gaan gebeuren, dus... Nou, dat is niet zo verkeerd, dacht ik zo. Goed, dat gezegd hebbende, hebben wij dus ook nog een enquête in te vullen. En die gaan we straks eens eventjes behandelen. Want ja, enquêtes zijn ervoor om in te vullen, hè. Dus vandaar. Goed, we zullen maar zeggen, te veel is niet genoeg. In deze bijzondere, onzekere tijden op allerlei vlak. Ik bedoel, in Den Haag, daar wordt dus nu gedebatteerd. Praten. En dan maar zien wat er van komt. Of er al überhaupt wat uitkomt.

Ja, maar wat is er dan wel genoeg, hè? Ja, het wordt er niet eenvoudiger op in deze wereld. Ik krijg net even een berichtje van... we hebben een communicatieprobleempje, hadden we dus. Want ik had het er net over, mooi woord, de bouwsafari. Maar die bouwsafari die gaan wij niet in de aandacht zetten deze dag... maar over 48 uur, namelijk vrijdagmorgen. Dat was even een kleine vergipsing en zo. Dus het werd eventjes, door onze correspondent... in dit geval Haastrecht, was het dus... Dus eventjes zeggen van, joh, luister, het is niet deze dag, maar vrijdag. Die afspraak staat voor vrijdag. Bij deze. Dus dat komt allemaal nog. Ja, en wat er in het vat zit, dat verzuurt ook nog weer niet een keer. Een enquête. Zeker, behoefte aan uitbreidingsruimte. Ja, er zijn er genoeg die dat inderdaad toch wel wensen en zo. Die behoefte en zo, dat die daar is en zo. Als ondernemer, als je daar extra ruimte om het bedrijf de komende jaren uit te breiden... dan is het wel even zaak om voor 28 september een enquête in te vullen. De gemeente Krimpenerwaard en de ondernemerskringen... die gebruiken dus de resultaten om de behoefte aan uitbreidingsruimte... voorkeurslocaties en wat al niet meer... dus zeg maar in kaart te brengen. En dan wel eventueel te laten gelden als zijnde besluitvorming en zo. Als er dan toch wat er moet gebeuren... dan kunnen we ook die enquête uitslagen dus mooi meenemen in besluitvorming. Die enquête duurt trouwens een minuutje of 10. Nou, dat moet kunnen, dacht ik zo. En die enquête die kan je dus digitaal invullen via krimpenerwaardvraagmonitor.nl. Sowieso, krimpenerwaardvraagmonitor.nl. Geldt dus voor ondernemers die dus willen laten weten wat hun plannen zijn betreffende dus laten we zeggen de uitbreidingsbehoefte die er is in de toekomst. En dat speelt dus ook best wel. Maar ja, je kan de ruimte maar één keer gebruiken, zeggen ze dan wel eens en zo. Dus ja, ik weet het ook verder niet. Hier is Mark McNone. En ook al zo'n, hier toch eigenlijk best nog wel onbekende naam. Maar hij speelt en musiceert al jaren elders in de wereld. En nu misschien ook een beetje hier.

0: Let's.
1: Juist.
0: Ik heb hier een schuif voor mijn neus en die ene schuif. Dan druk je op een knopje en dan gaat die schuif automatisch omhoog. Ja, dat had je gedacht. Hij laat het gewoon lekker afweten, dus dan gaan we gewoon over op handbediening. Hè? We laten ons zomaar niet door één gaatje vervangen. Nee, echt niet. Maar goed, dat was dus Mark McNown hier bij RTV. Dat is wel heel bijzonder eigenlijk wat er nou hier gebeurt. Maar goed, dat gebeurt soms met live radio en zo. Mooi. De provincie Zuid-Holland. Ja, dat is toch eigenlijk best wel opmerkelijk, hè? Het was eerst...

Ja, u raadt het al, ook alweer een gevoelig dossier. En dat is dan de locatie Schoonhoven Nieuw-West. En daar zijn dus 235 woningen mogelijk. En dat is heel gevoelig. Omwonenden, protesten, not in my backyard, gecombineerd met weidevogelgebied, enzovoort, enzovoort. Enfin, het is eigenlijk al een standaard bekend rijtje die er voor de dag komt als men gaat praten over locaties om woningbouw te plegen. En zo. Dus, maar ja, die drie locaties die zijn nu wel in beeld. In een onderzoek, wat dus tevoorschijn komt. Dat is toch wel degelijk een koerswijziging van de provincie Zuid-Holland. Zou zomaar kunnen. Een beetje rustig aan. Tenminste, Tina Turner doet het rustig aan. Dat kan ze ook, hè? Ja. Normaal was het een hele wilde tante, maar nu even niet. Dus.

0: Ja, dat zou ik ook wel eens willen weten, hè? Ja, absoluut. What's love got to do with it en zo? Nou ja, goed. Beter dat als haat en nijd, hè, zal ik maar willen zeggen. Dus wat dat betreft, jongens en meisjes, ja.
1: Al eens over nagedacht? Reclame bij ons op de radio. 20 maal per week uw boodschap van maximaal 20 seconden. En dat in onze uurwissels. Wij kunnen de commercial voor u maken. Een eigen commercial behoort ook tot de mogelijkheden. Kosten voor een heel jaar €400. Geïnteresseerd? Of heeft u andere wensen of vragen over mogelijkheden? Mail dan met Kees @rtv.

0: www.kennismakingvaart.nl.
1: Dank u wel.
2: Alsjeblieft. Kees met de K, de K van Kareltje en zo. Maar dan van Kees. Dus ik weet, zoiets. Ja, precies. Komt helemaal goed. Ja, dat is wel tot de instandhouding van RTV Krimpenerwaard. Want ja, de studio en zo, ja, zijn toch altijd wel behoorlijke bedragen mee gemoeid. En dat moet dus wel, ja, moet kunnen en zo. En tot op heden ten dagen, vandaag de dag, kan dat zeer wel. Dus dat is alleen maar mooi. Dank je wel daarvoor in ieder geval. We hadden het nog eventjes over die locaties, hè, die dus nu in onderzoek zijn of gaan vanwege dus de provincie Zuid-Holland. Maar ja, er zijn natuurlijk wel dingen waar dus naar gekeken wordt. Hè. Of het bijvoorbeeld realiseerbaar is dat er tussen 2030 en 2032 begonnen kan worden met de realisatie. Oftewel dat dan de heipalen de grond in kunnen. Het is nu 2026. Dus ja, maar dat is in ieder geval wel een voorwaarde en zo. En er wordt gekeken naar de milieu- en omgevingseffecten en zo. Oh, het wordt alweer heel ingewikkeld, zie ik alweer. Dus nou, we zullen het meemaken. En ook de betaalbaarheid natuurlijk. Hè. En dan gaat het natuurlijk, welke woningen zouden er dan moeten komen? Financieel haalbaar en zo voor, betaalbaar voor starters en doorstromers. En dan de sociale woningbouw natuurlijk komt natuurlijk ook weer en zo. Maar de provincie organiseert van 4 november tot en met 2 december... regelmatig internetconsultatie waar belangstellenden hun mening kunnen geven. Dus een vorm van inspraak, maar dan via het internet. Via de digitale snelweg, jawel. De definitieve beslissing over welke locaties dus dan in de provincie dus worden opgenomen. En dat is dan weer een heel project. En dat is dat project Omgevingsverordening. Ja, dat valt, die beslissing die valt dus in de loop van 2028. Dus we moeten nog, laten we zeggen, een klein jaartje dus geduld hebben voor wij dus definitief de beoordeling krijgen van dus de provincie Zuid-Holland in zaken dus die drie op het oog zijnde woningbouwlocaties. Dus nou, wat duurt dat eigenlijk? Ja, als je het zo leest, dan denk je, ja, dat is zo gebeurd, hè. Maar uiteindelijk, dan duurt dat toch allemaal erg lang, hè, dat soort processen. Hè. Dat is toch, ja, toch?

zaterdagavond naar de film. Ja, dat is weer eens wat anders. Hè? In de Engelenbak of zo, weet u nog wel? Ja, sommigen weten dat nog wel. Van een eerdere generatie misschien wel. Maar ja, dat was wel aan de hand en zo. Het was natuurlijk een mooie gouden ouwe van de formatie De Drifters en zo. Ja, we gaan weer naar de moderne tijd. Want ja, als je dus bij een kruising staat en je ziet dus voor je neus al auto's voorbij rijden die dus dan groen licht krijgen, hè, in een file bijvoorbeeld, of in een drukke periode, dan zie je toch ontzettend veel elektrisch aangedreven auto's. Hè. Dat is toch wel een dingetje wat dus wel meer en meer en meer dus aan de orde is en zo. Maar ja, die moeten wel opgeladen worden op gezette tijden. En daarom is er in de provincie Zeeland en Zuid-Holland een samenwerkingsverband van 43 gemeenten. In een overlegssituatie is dat geweest. En daar is zeg maar het onderwerp van gesprek wel geweest. Ja, laadpalen. Ja, want de techniek gaat maar door en er zijn hele slimme laadpalen. Er wordt zelfs gekeken dat je zonder laadpas ook nog kan betalen en zo. Nou, dat zal wel een mooie verrassing zijn en zo, voor de eenvoud en het gemak. En goedkoper, dat is natuurlijk ook een inzet, maar ook duidelijker en gemakkelijker. Want onze wethouder van de gemeente Krimpenerwaard, die portefeuille in zijn tas heeft, wethouder Jeffrey Groen is dat, die wil graag duurzame mobiliteit stimuleren en zo. En die samenwerking, dat kan zijn vruchten afwerpen door middel van het realiseren van meer laadpalen op de juiste plekken. En wordt er ook, het laden wordt dus uiteindelijk voordeliger. Nou, eerst zien en dan geloven hoor, mensen. Toch? Maar daarmee wordt er dus een mooie stap wel gezet richting een duurzamere gemeente. In dit geval gemeente Krimpenerwaard. Nou, is echt wel prachtig. Mooi. Goed, we gaan dus even kijken naar Aretha Franklin. Want ja, was ooit een hele bekende, beroemde zangeres met een prachtige stem, een hele aparte stem. En ook nu nog zou ik niet weten wie Aretha Franklin, haar stem, nog zou kunnen benaderen dan wel imiteren en zo. Dus hier is zij dan, met respect.

Ja, ja, Aretha Franklin dus. Ook toen hadden ze dus niet veel tijd om opnames te maken. Maar ze waren snel klaar. Oftewel, de opnames waren van korte duur. En ook dit was weer zo'n voorbeeld. Hè? 6:56. We hadden het er net over Saturday Night at the Movies. Nou, we kunnen tegenwoordig ook op donderdagavond naar de film. Want er is een mooie film, een nieuwe film... die gepresenteerd wordt door Pracht, Lint, Krimpen en Waard. Die vertonen namelijk een mooie natuurfilm, De Verwonderaars en zo. En dat allemaal in het cultuurhuis in Krimpen aan de Lek. En dat begint dan om 19:30. En dat is dan op donderdag, de 24 september. Laten we zeggen morgen over een week. He, kortaf. Jawel, morgen over een week. Toegang is op basis van een vrijwillige bijdrage. En je kan je aanmelden per mail naar kw@prachtlint.nl en dan onder vermelding van De Verwonderaars. Dan kunnen ze namelijk van tevoren een beetje alvast inschatten hoeveel stoeltjes er klaargezet moeten worden in de zaal voor de vertoning van De Verwonderaars en zo. Ja, het is de tweede film die ze dus presenteren en zo. En ja, de consumpties trouwens, even tussendoor, die zijn dus wel voor eigen rekening, hè? Ja, absoluut. Dus dat is een mooie gelegenheid om een mooie film te gaan bekijken. Georganiseerd dus door het Pracht, Lint, Krimpen en Waard. Ja, die gaan over, zeg maar, de bermen en de buurtschappen en zo, om de inrichting daarvan, althans... adviserende rol of wat dan ook en zo. Helemaal goed. Emma, hallo Emma Heesters. Ben je daar ook nog? Ja, ze is weer wakker. Ze komt er weer aan. Hartebreker. Lekker ding.

0: spreek ik die van jou.
1: Zo ja, dan sta je netjes. Nou, je moet doen wat je niet laten kan, hè. Hé, mijn heesters. We zijn nog steeds hier aangeland bij RTV Krimperwaarts. En tot 12 uur, dus toevallig. We hebben dus natuurlijk wel aanstaande zaterdag dus dat open huis van het nieuwe gemeentehuis. Is het nou gemeentekantoor of gemeentehuis? Nou, laten we het maar gemeentehuis noemen. Hè? Het is het huis van ons allemaal, althans, dat wordt gezegd. Niet iedereen is het daarmee eens, maar goed, dat even tezijde. Maar op 19 september, deze zaterdag, kan je dus terecht om een bezoekje te brengen aan de provinciale weg 5A in Bergambacht. Beetje verwarrend, ja. Een provinciale weg, dat is wel dat. Maar officieel is bij mijn weten toch de toegangsweg via de Veerweg en zo. Dus ik weet niet of dit adres wel de juiste benoeming is. Want ja, het is ook nog verwarrend. Want ik heb het al een paar keer meegemaakt. We hebben het er afgelopen maandag bij Snabbel en Babbel hebben we het er ook nog even over gehad. Dat dus er hier en daar best wel gevaarlijke verkeerssituaties ontstaan. Want als je bijvoorbeeld uit Stolwijk of uit zeg maar de andere richting dus aankomt rijden, en dan zie je dus het gemeentehuis staan. En dan denk je bij jezelf, oh, nou, dan ga je dus als je uit Stolwijk komt, bij wijze van spreken, de rotonde, ga je even rechtsaf, want ja, dan sta je gelijk voor de deur. Nou, niks is minder waar, want je moet dus gewoon de rotonde dus helemaal oversteken en pas dan rechtsaf gaan. Ik heb het al twee keer meegemaakt, dat dus auto's dus op een hele onverwachte manier zomaar omkeerden op de provinciale weg. Dat is niet zo veilig, dacht ik zo. Dus misschien hier en daar een bordje, er zijn al zoveel bordjes, ik weet het. Maar ik denk dat het best wel nuttig zou kunnen zijn om dus een paar bordjes neer te zetten van het gemeentekantoor. Maar de provinciale wet, de 5, ja, kadastraal zal het wel kloppen. Maar de toegangsweg is toch echt via de Veerweg, lijkt mij. Dus een beetje eigenaardig. Maar goed, zullen we dat zeggen, kinderziektes of zo? Zou zomaar kunnen. Dit is nieuw werk van Shabuzi. Let them know, man.

0: Ja, ja, you will never know, oftewel let them know, oftewel vertel het, geef het door. Ja, dat is misschien wel handig en zo. Nou, wat je ook door kan geven, dat is...
1: Met DAB Plus is ons signaal stabieler en zorgt het voor een groter bereik. Dus goed idee, stem af op 12D voor Randstad Zuidwest. Een goed idee, stem af op 12D. DAB Plus.
0: Ja, dan moet ik er wel gelijk bij zeggen. Dan moet er natuurlijk geen storing zijn, want dat kan gebeuren. Het is techniek. En techniek, dat kan nou eenmaal zo. Kijk maar eens naar alle storingen die we landelijk gesproken alweer hebben opgetreden. En dat kan dus ook bij DAB+. Storing is storing. Kan met FM, kan op alle gebied. Dus ja, we hebben dat weer meegemaakt. We hebben dat, misschien kunnen we, en we hopen het, dat we dat ook weer achter onze rug kunnen laten en bij kunnen schrijven in de geschiedenis, storingsboeken en zo. Het wordt trouwens wel een vrij dik boek als het mij vraagt. Maar goed, dat is even terzijde. We hadden het over dus dat open huis van het gemeentehuis. Dat circulaire gemeentehuis. Maar dat is dan wel van zaterdag tussen 10 en 2 uur. En ik heb me laten vertellen, als het heel erg druk is... dan zou het wel eens kunnen zijn dat dat wel een uurtje later wordt. Dus nou, bij deze. Flexibel, ja, dat is alvast een mooi begin, zeg maar, van zoiets. Maar de officiële opening is er ook nog. En daarom is het gemeentekantoor... De 17e, is dat morgen? Ja, inderdaad, dat is morgen. Is het gemeentekantoor sowieso gesloten? Helemaal, ja. Het is wel via de digitale snelweg benaderbaar... voor het maken van afspraken en zo. Dat, volgens mij gaat dat wel gewoon door. Maar er is een officiële opening... en de commissaris van de Koning van Zuid-Holland... dat is Wouter Kolf, die wordt uitgenodigd. En ja, hij gaat dat ook doen, hoor. Om de officiële openings... handeling te gaan doen. Ik ben benieuwd welke handeling dat dan zal worden. En ik ben ook benieuwd, nog steeds benieuwd... wie zal het eerste paar zijn die trouwt in het eerste in het gemeentekantoor. Het is tenslotte ook een trouwlocatie. Dus ja, hè? Heel benieuwd. We wachten het af. We zullen het meemaken.

monumentaal goud oud weddetje van de formatie The Kings. En thank you voor de days, want ja, elke dag is er één, hè? Zo is het, de waarheid als één koe, zeggen we dan, hè? Jawel. Er waren gisteren hier en daar acties en zo. Heb je dat ook gezien? Ik denk, wat is dat? Wat ruik ik nou toch allemaal? Ja, normaal gesproken wordt er mest over het land gereden en zo. Trouwens, daar is ook een uitstel toegekend, hè? Want het zou zo zijn dat het mest verspreiden in het land, dan heb ik het uiteraard in het land van de agrarische sector, dat was 1 september, was daar de datum, de maximale datum. Maar er is uitstel verleend, 14 dagen, dus het mag nog steeds. Dus wat dat betreft, als het nu nog steeds zichtbaar is dat er dus mest verspreid wordt, dan is dat geheel en wel legaal. Maar of dat ook de vuurtjes en de brandjes betrof gisteren, is diverse plekken in de polder, dat is, ja, of dat wel zo legaal was, dat durf ik toch wel te betwijfelen en zo. Maar het was wel het verhaal en het was een signaal om dus in het kader van dat boerenprotest en zo. Ja, Prinsjesdag en zo. Nou ja, goed, dat is een speciale dag en zo. Dus om dat toch nog weer eventjes te laten weten dat dus de agrarische sector in een totale onzekerheid en het uitblijven van besluitvorming en dat gewoon funest is en zo. En dat wilden ze nog maar weer eens eventjes onderstrepen door middel van het aansteken van diverse dingetjes die dus brandbaar waren, zal ik maar zeggen, en zo. Ja, en dat zagen we dus. Ze zijn inmiddels uit, al was het alleen maar door de hevige regenbuien die er ook weer zijn geweest. Dat blust zo lekker weg, hè, zeggen we dan. We worden weer een dagje ouder. Ja, dat is de titel van dit werkje, hè? Wat nou als ik...

Ja, ze zijn allebei weer een dagje ouder. Ja, wij ook. Ja, we hebben niet in de gaten. Dat gaat zomaar door. Iedere keer weer. Elke dag van het jaar en van de week en van de maand. Zo is dat. Het is alweer, oh joh, het is alweer 9:55. We gaan dan weer op naar, zeg maar, een bakje koffie. Ik heb eigenlijk best wel trek in een bakje koffie. En ik heb ook in de keuken nog een stapeltje stroopwafels zien staan. Kijk, en dan zijn we weer vrienden. Dan gaan we weer eventjes achteraan natuurlijk. Doen we straks, zeker. Maar eerst eventjes even kijken dat er... ja, we hebben ook nog te maken met een project. En dat is de overgang van aardgas naar elektrisch en zo. En daarvoor zijn er in onze gemeente inloopbijeenkomsten gepland in deze maand, september dus. En de eerste van die inloopmomenten, dat is dus op woensdag de 23e september. En dat is in het kwartier in Stolwijk. En dat is tussen 7:30 en 9:30. Dan kan je dus informatie opdoen en zo. En dat gaat dan allemaal over het omgevingsprogramma warmtetransitie en zo. Dat kan voor u zeer zeker wel het een en ander betekenen en zo. Nou, we hebben het gehoord hoe dat allemaal gaat met de olie, gas en energieprijzen. Die gaan alleen maar de lucht in. En zie ze dan nog maar eens naar beneden te krijgen. Hè? Want dat is ook weer zo'n verhaal. Dat is de eerste. Maar de tweede die is op vrijdag de 25e september. Tussen 14:00 en 16:00. En dan praten we over de muziekzaal Amazitia in Lekkerkerk. En zaterdag daarop volgend, de 26e september. Tussen 22:00 en 12:00. In Schoonhoven, de bibliotheek. Aan de Bergambachterstraat nummer 9. Nog wel, want dat zal niet zo lang meer duren. Dan gaan ze naar het Doelenplein. Hè? Ja. Ja, absoluut. Nou en of en zo. Goed, wij gaan eruit. Wij gaan dat doen met een hele mooie dag. Ja, dat zegt althans Jay. En die zegt een hele mooie dag. Mooi. Ja, dat is het eigenlijk ook wel. We kijken naar buiten en voorlopig staat... Ja, nu een zonnetje. In Bergambacht dan, hè? Maar dat is heel plaatselijk, dus het kan ook zomaar zijn... dat het aan de andere kant van de Krimpende Waard gewoon lekker regent en zo. Dus vandaar. Zeg tot zo. Deel 2 gaat straks verder hier bij RTV.

0: Uitzendingen van RTV Krimpenerwaard komen mede tot stand door Albert Heijn Wiersma in Krimpen aan de Lek en Stadsbrouwerij Argentum in Schoonhoven.
1: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
2: Dit is het nieuws. Het is 10:00.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Europese Unie moet snel onafhankelijk worden en voor de eigen veiligheid zorgen. Dat zegt de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen. In haar jaarlijkse toespraak roept ze op tot de oprichting van een Europese Veiligheidsraad zonder de VS, die naast de NAVO moet bestaan. Daarin zouden volgens von der Leyen ook landen als Canada, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Oekraïne moeten zitten. Verder sprak ze over strengere migratiewetten en waarschuwde von der Leyen voor het gevaar van ultranationalisten en Russische inmenging en desinformatie. De beveiligers op Schiphol gaan vandaag toch niet staken. De vakbonden zeggen met de luchthaven afspraken te hebben gemaakt over betere arbeidsomstandigheden. Zo zouden ze meer rustdagen krijgen en komt er een speciaal hitteprotocol. Sommige afspraken gaan per direct in, andere moeten vanaf de meivakantie volgend jaar van kracht zijn. De afgelopen weken werd er vaker gestaakt door beveiligers op Schiphol. Dat zorgde voor langere rijen bij de beveiliging. Bartina Koeman, de vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman, is overleden. Ze leed al lange tijd aan borstkanker. Ronald Koeman schrijft op sociale media dat hij met intens verdriet, grote trots en liefde afscheid heeft genomen van zijn vrouw. In zijn tijd als bondscoach was hij soms afwezig bij trainingen om bij zijn vrouw te kunnen zijn. Bartina Koeman was 65 jaar. Een helikopter van de Amerikaanse nieuwszender NBC is vannacht neergestort in Los Angeles. Het toestel was juist onderweg om verslag te doen van een dodelijk verkeersongeluk. Twee inzittenden van de helikopter kwamen om het leven, net als iemand op de grond. Tijdens de uitzending van NBC vertelde de presentator dat de nieuwszender het contact had verloren met het helikopterteam. Later in de uitzending bevestigde de presentator dat de helikopter inderdaad was neergestort. Het weer, vanochtend nog geregeld zon, maar vanmiddag komen er steeds meer buien, mogelijk met onweer. Het wordt een graad of 18. Later vanavond en vannacht droogt het weer op. Dit was het NOS Journaal.
0: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders? Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
2: Goedemorgen Krimpenerwaard. Wij zijn bij u tot 12 uur vanmorgen met muziek en informatie.

0: Boeren Krimpende Waard. Iedere werkdag van 9 tot 12 uur. Presentatie Gert van den Berg, Jos Schmink, Adrie Oudenes, Nico Dullaert en Gerrit Boudestein. De politieberichten worden verzorgd door Eswin Otte. En het actuele weerbericht door Gerald van der Stelt.
1: Ja, ik ben benieuwd of Gerard zich inderdaad nog meldt. Want ja, het is dinsdag vandaag. Nee, wat zeg ik? Het is woensdag vandaag. En ja, dan wil het wel eens zo zijn dat hij het hartstikke druk heeft met vergaderen, met besprekingen enzovoort enzovoort. Ja, en dan blijft er geen tijd over voor het presenteren van het weerpraatje hier bij RTV. Dus nou, we zullen het afwachten. We gaan opruimen. Ja, ja, seizoensopruiming noemen we dat dan maar. Nee hoor, we gaan zwerfafval opruimen met z'n allen. En dat kan op een hele mooie, fijne manier. Als het tenminste aanstaande zaterdag een beetje lekker weer is, dan kunnen we aan de wandel langs de boorden van de Lek. En de Lek, ja, we weten hoe tot helemaal Vianen strekt dat zich uit. Dus, maar je hoeft dat niet in één dag helemaal en helemaal volledig compleet te doen, hoor. Want het is een beetje opgeknipt in een aantal afstanden en zo. En de juiste afstanden zou ik echt niet weten, maar het is wel de bedoeling dat we aanstaande zaterdag met z'n allen dus gaan opruimen, namelijk het zwerfafval langs de Lek en zo. En dat hoeft nog geen afval te zijn wat aangeleverd is door onze eigen bewoners, want ja, via het water komt er ook nog wel het een en ander, zeg maar, aan zwerfafval dus tot ons, zeg maar. Dat gaan we met z'n allen opruimen. Dat is althans wel de bedoeling. Er zijn drie verschillende startplaatsen en startmomenten in Krimpende Waard. En de eerste is deze zaterdag, 's ochtends om 8 uur. Lekker vroeg. Heb je nog wat aan je dag, mensen? Echt wel. In Krimp aan de Lek, op de markt, bij de supermarkt, al daar. En een half uurtje later kan dat in Lekkerkerk aan de Veerpoort. Ja, dat is aan de Voorstraat. U weet wel, waar het pontje vaart. Ja, zeker. En eens even kijken, we hebben nog een veerpont en dat is Bergstoep. En daar is ook een startmoment bedacht en dat is om 10:30 zo ongeveer. Dus dan, ja, materialen worden beschikbaar gesteld. Die zijn daar en het opgehaalde zwerfafval, dat kan dus bij het startpunt ook weer terug ingeleverd worden. Dus laten we zeggen, het is een soort van, het kan, dat kan hè, een soort moment heen en weertje. Maar dat kan ook van de ene plaats, dus bijvoorbeeld de markt in Krimp aan de Lek, naar Lekkerkerk, dat kan ook een afstand zijn. En dan, ja, dat is toch wel toch mooi. Maar het zou dus een heen en weertje kunnen zijn, zoals we dat mooi noemen. Dus dat je dus terugkomt op het punt waar je ook begonnen bent. En dat is gewoon de bedoeling. Aanstaande zaterdag dus. Dus als je een hele hoop mensen daar langs de Lekdijk ziet lopen, dan zou het wel eens kunnen zijn dat het gaat om het opruimen van het zwerfafval. En na die tijd wordt alles weer hartstikke spik en span, helemaal schoon en zo. Voor zolang het duurt natuurlijk. Hè. Ja, ja.

Ja, dit is er eentje van het noemt zich LOS Music. LOS Music, ja, het zal wel, maar wat mij betreft is het een AI-productie. En dan noemen we dat voortaan maar een AI-muziekje. Een AI-muziekje, ja, AI. Ja, dus, maar het klonk wel, hè? Enfin, Living on Love, goede titel, mooi. We krijgen net het bericht binnen dat er voor de ouderen in de Krimpenerwaard zware zorg nodig is voor richting de 2030 met een stijging van 100 mensen, dus 100 gevallen. Dus. Het aantal ouderen dus dat de zwaarste vorm dus van langdurige zorg nodig zal hebben. Dat groeit hard in de Krimpenerwaard. Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft dat onderzocht en tot die conclusie gekomen en zo. Maar ook het onderzoek van de Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, het RIVM, die komt met soortgelijke getallen en zo. Dan kan je dus denken aan intensieve dementiezorg of zorg bij ernstige lichamelijke beperkingen en zo. Het is trouwens wel een hele stille boel geworden, een hele lekker kerk. Hè? De Brede Hendrik is verlaten. Alle bewoners daar zijn verhuisd naar Gouda, naar de Riethoek. En dat komt omdat Brede Hendrik dus binnen afzienbare tijd met de grond gelijkgemaakt wordt. Gesloopt dus. En dan gaat men beginnen aan het realiseren van een heel splinternieuw gebouw. Geheel aangepast aan deze tijd en zo. Dus ja. Dus dat is het. Maar nu is het toch wel een hele aparte gewaarwording. Want er is altijd reuring, hè? Brede Hendrik, bezoekers, ouders, vrienden. En ook de bewoners zelf natuurlijk, die een dagje weggaan en alles. Nou, allemaal niet. Dus voorlopig. En het duurt nog wel een aantal jaren, hoor. Eer dat dus de eerste bewoners in de nieuwe Brede Hendrik. Ik mag hopen dat de naam hetzelfde blijft. Maar dat inderdaad gerealiseerd zal zijn. Het duurt nog wel eventjes. Het is echt nog wel even. Zeker, ja. Maar goed. Dus zware zorg.

Dat was inderdaad de titel. Hoef ik er niet meer te zeggen, hè? Dat was Alabama. Een gezelschap uit de United States of America, uiteraard. Goed. Nog even terugkomen op die zware zorg. Het is zo, want de getallen liegen er niet om. Want in 2024 hadden 300 inwoners in de Krimpende Waard deze zware zorg nodig en zo. Thuis of in een instelling. In 2018 waren dat er nog 300. In 2030 zou het wel eens op kunnen lopen tot 490. Ja, er is een hele grote generatie in aantocht die dus met pensioen gaat, die dus ouder wordt en nog ouder en zeer oud en zo. Ja, en dan is dat natuurlijk in verhouding uiteraard dus aan de hand en zo. Goed, dat wat betreft de getallen over de zware zorg in Krimpenerwaard. Ook die dingen zijn aan de hand tussen Lekijssel en Vlist.

bepaald type airbag die dus in auto's zijn gemonteerd, die dus potentieel levensgevaarlijk zijn. Het is geen overdreven bericht, zeker niet. Maar liefst 127.000 exemplaren, dus ook wel een aantal hier in de Krimpenerwaard, die zullen rondrijden met zo'n specifieke airbag en zo. Dat ding dat kan zomaar spontaan ontploffen en dat soort zaken. Dat heeft al geleid tot nogal wat ongelukken en zo. In Nederland in zijn geheel gaat het dus over ongeveer 127.000 exemplaren. En die worden dus allemaal teruggeroepen. Dus hou dat even in de gaten. Misschien heb je zelf wel zo'n automobiel met zo'n gevaarlijke airbag aan boord en zo. Dus dat is dan toch wel dingetjes waarbij je zegt, alle techniek is nog niet helemaal open. Echt maar optimaal en zo, hè. En betrouwbaar en zo. Dus dat zijn toch wel van die dingen. Wat zou je overkomen, zeg? Dat je gewoon, over een verkeersdrempel, dat is dus een schok. En dat dus de trigger is om de airbag die voor jouw neus in het stuur verwerkt zit, om die dus te laten activeren. Dan is het echt ongewis wat er dan gebeurt en zo en alles. Hè? Dus het is toch wel een dingetje en zo. Ja. Dus even in de gaten houden, zeg ik. Al die auto's, hè? Vier wielen, een stuur, een airbag en zo. Vroeger hadden we helemaal geen airbag. Toen ging het toch ook, hè? Toch? Yeah.

blijft een mooie, een echte mooie. Hero was dat van David Cassidy. Je weet wel, Crosby, sorry. Met Crosby, Stills, Nash & Young, dat gezelschap, daar was dit er eentje van. Hij musiceert nog steeds en dat is maar goed ook, want de kwaliteit mag er zijn, dacht ik zo. Persoonlijk als zodanig gesproken. We gaan eens even naar buiten kijken. Wat zien wij? Nou, het verandert per half uur, zeg maar. Want er zit nog niet echt veel gang in de lucht. Dus als er een bui komt, dan zal die niet snel over zijn en voorbij zijn. Dat is, hangt er maar net vanaf hoe de stroming is. Nou, die stroming die is niet zo snel, dus wat dat betreft. Ik zie in de verte toch wel wat donkere lucht, maar ik zie ook dat de lucht niet egaal is. Egaal zwart of grijs en zo, maar het is gewoon lekker gebroken luchtje. Dus het kan van alles, het kan alle kanten op. Dan weer regen, dan weer droog, dan weer regen enzovoort. En zo komen we de dag wel weer door. Eens kijken, hoe zit het met de blaadjes aan de bomen die dus staan te pronken bij de studio van RTV Krimpenerwaard. Nou, die bomen die zijn heel lichtjes aan het heen en weer schudderen. Dus er is wel wat wind, maar niet te veel en zo. Dus dat is alleen maar mooi, toch? Zeker wel. Zeg, er zijn tegenwoordig nogal wat alleenstaande en vrijgezellen, hè? En zo. Ja. Maar ja, toen ook al. In de tijd dat Benny Nijman deze plaat opnam. Want een vrijgezel gaat nooit slapen. Ja, dat had je gedacht. Hey Benny, goedemorgen.

Ja, dan pas, hè. Niet eerder, hè. Echt niet. Maar ja, goed. Sommigen die zeggen, ja, dat is de juiste besteding van mijn tijd. Gewoon niet slapen. Maar ja, hoe lang hou je dat uit, hè? En zo. Maar Benny Nijman, die had het erover. Hij is er ook al niet meer. Ja, maar zijn muziek, gelukkig wel, blijft bewaard. Ik krijg net een seintje door van Gerard van der Stelt dat hij straks, over een paar minuten al, het weer hier gaat brengen en presenteren. Nou, dat komt dan mooi uit, want we zijn heel benieuwd wat dit weekend weer zal gaan brengen en de aankomende dagen. Want ja, er zijn nog steeds zaken die dus in de open lucht worden georganiseerd. En daar hoort natuurlijk gewoon, ja, lekker weer bij en zo. Dus,

Too good to be true. Ja, maar laten we het eens over kaas hebben. Gewoon kaas, je weet wel. Die heerlijke, ronde, mooie, goudgele rakkers... die dus niet in een glas, maar gewoon op de kaasplank liggen. Hè? Zo is het. Maar er zijn ontwikkelingen aan de gang. En de smaken verschillen uiteraard. Maar men wil blijkbaar wel eens een keer een ander smaakje hebben. Bijvoorbeeld truffelkaas of bierkaas. Ja, het is echt zo. Nou, sinds kort is er dus in Stolwijk een kaaslaboratorium dus. Waar gesleuteld kan worden aan dus nieuwe smaken. Die dus gecombineerd worden met het zuivelproduct bij uitstek. Namelijk kaas en zo. Dus staat in het AD een heel mooie rapportage. En dat gaat erover dat dus kaasmaker Kees dus in een laboratorium in Stolwijk nieuwe smaken kan testen en zo. Dat is dan wat en zo. Wat mij betreft, ik zou zeggen niks meer aan doen. Want de kaas die er nu is, een lekkere oude kaas of zo, of jong belegen. Hè? Dat is toch al prachtig en alles. Dus helemaal goed. Dus, goed, we gaan eens even kijken of er nog een beetje wind is. Want Jimmy, die moet natuurlijk wel eventjes zijn weg vinden. Maar volgens mij gaat de telefoon. Zullen we eens even kijken? Wacht eens, wij onderbreken Jimmy. Jimmy, jij komt zo aan de beurt. We gaan eerst eens even kijken wie er aan de telefoon is. Want het zou zomaar kunnen zijn dat dat onze weerman is. Moment.

0: Ja, we hebben niet voor niks Jimmy van Boudewijn de Groot onderbroken, hoor. Want ja, het is weer zover, hoor. Het is weer zover. Absoluut.
1: Het weerbericht met Gerard van der Stelt.
0: En zodoende is hij hier in de uitzending. Welkom, Gerard. Hoe staan we ervoor?
2: Ja, dat is wel spannend eigenlijk, want hoe we ervoor staan, zeker vandaag.
0: Ja.
2: Ik werk zelf in Alphen aan den Rijn op kantoor en ja, ik zit onder een groot dak van het gemeentekantoor en ik moest in één keer hard rennen naar het toilet, want het water dat stroomde door de pijpen heen. Dus en dan hoor je dat vallen, hè? Dus dan heb je dat. Maar nee, er zijn zware buien die over het land heen trekken en dat is heel plaatselijk. En ja, dat is maar net dan waar je dan zit, maar ja, ook in de Krimperwaard gaan die buitjes nu dan overtrekken. Maar de echte buienvorming die gaat eigenlijk pas vanmiddag op gang komen als dat een koude putje over het noorden van Nederland heen gaat trekken. Dat zorgt voor een zeg maar groot verschil in temperatuur. Dat betekent ook dat die buien zich gaan ontwikkelen. En ja, als je dan de pech hebt dat je daar net onder zit, dan komt er echt wel wat naar beneden, hoor. Dus hou daar rekening mee. Maar zoals gezegd, er zullen ook plaatsen zijn vandaag waar het gewoon droog blijft. En dat kan ook zelfs in de Krimperwaard nog wel een verschil uitmaken. Dus ja. Ja, dat is eigenlijk heel moeilijk aan te geven. Maar als je de lucht ziet en hij wordt donker, dan zou het zomaar kunnen dat je richting een bui gaat. Nou, makkelijker kan ik het niet maken. De temperatuur bij alles is natuurlijk een stukje lager dan gisteren. Want we hadden net op de valreep toch nog een zomerse dag met 25,7 graden halverwege de middag. Nou, dat was eigenlijk een meevaller. En dan is dat nu eventjes slikken, want het wordt niet veel warmer dan een graad of 17. En tijdens een bui, als die overtrekt, dan kan die temperatuur ook nog wat dalen. Morgen eigenlijk hetzelfde vergelijkbare weerbeeld, waarbij met name in de ochtend nog wat opklaringen zijn. Zij is wat minder als vandaag. En in de loop van de middag krijgen we dan ook weer buien. Dat heeft meer te maken met een frontale zone die over het land heen gaat trekken. Dus dan krijg je eerst echt een regenfront. Dan blijft het ook een aantal uren regenen en vervolgens is het al voorbij. En daar zit ook wel weer wat extra buivorming in, maar dat is heel anders dan dat het nu die losse buien zijn. Want vanmiddag zijn tussen de buien gewoon wel opklaringen te zien. Morgen temperatuur vergelijkbaar, iets meer wind. Dus voor het gevoel zal het wat kouder zijn. Maar het is toch ook nog gewoon 17 graden. En ja, ook vrijdag is dat het geval, waarbij dan weer wat meer opklaringen aan de orde zullen zijn. En die opklaringen, ja, die gaan we van het weekend ook wel zien. Maar ja, dat wordt wel wisselend. Zaterdag is een dag waarbij we temperatuur dicht tegen de 20 graden al zit. Komt dat we een zuidwestelijke stroming hebben. Maar er zit ook wel wat neerslag bij in de vorm van kleine buitjes die vroeg in de ochtend en ik hoop later in de middag en tegen de avond pas gaan vallen. Dat zou dan betekenen dat het grootste gedeelte overdag gewoon droog is. Maar ja, echt een zonnige dag, dat lijkt me niet te gaan worden. Maar als het overdag dan maar droog is, is dat voor de buitenactiviteiten altijd wel weer prettig.
0: Ja.
2: En dan zondag, ja, eigenlijk gaat dan de boel zeg maar verbeteren. Overigens zie ik nu ook dat er onweer boven Nederland actief is. Dus ook dat kan gebeuren. Zondag, dan zijn we met name in de middag de meeste opklaringen te verwachten. Dan wordt het eigenlijk al een stuk beter. De wind gaat in eerste instantie naar het noordwesten. Dat is niet echt een warme hoek. En dan merken we de eerste dagen merken we dat. Zowel zondag, maandag als ook dinsdag. En met die noordwestenwind, ja, dan wordt het de lucht over zee aangevoerd. Niet veel warmer, dus van 17 graden. Maar de drogere momenten gaan de overhand krijgen. En met name overdag is dat prettig. De zon gaat ook steeds meer een beetje meespelen. En dat gaat zich volgende week verder uitbouwen. Want er gaat een groot hoge drukgebied ontstaan. De modellen zijn het nog niet helemaal eens. Maar de meerderheid gaat steeds meer naar een totale blokkade. Naar een omega-blokkade. En dat betekent dat het verankeren gaat. Hoge druk boven het Centraal Europa en bij ons gaat langzaam de wind draaien naar een zuidelijke tot zuidoostelijke richting.
0: Oh.
2: Dat duurt een aantal dagen, maar dan denk ik dat we aan het einde van volgende week, zeg maar vanaf woensdag, donderdag, ja, een heel rustig weerbeeld hebben. Temperatuur 20 graden en plus, dus boven de 20 graden. Daarbij is het dan wel zo dat in de nacht en ochtend kan er wat mist ontstaan, want de lucht is redelijk vochtig van aard. En als er dan heel weinig wind is, ja, dan gaat dat vaak wat mist opleveren. Maar het betekent wel dat het ja, eigenlijk vanaf zondag een veel stabieler weerbeeld komt met over het, voor het algemeen droog weer, behoorlijk wat zon. En een temperatuur die voor de tijd van het jaar, ja, ik zou zeggen, we mogen dan zeker niet klagen.
0: Nou, inderdaad. Dat, maar waar gaat dat heen? Ik bedoel, het niveau ligt dus lekker hoog wat betreft de warmte en aanverwanten. Maar ja, september, oktober, november, we gaan toch vliegen richting de winter en zo.
2: Ja, dus ja, dat, ik weet waar jij naartoe wil.
0: Ja, nou, uiteraard.
2: Je hebt de schaatsen bijna klaar liggen. Ja. Feitelijk valt het op dit moment een beetje tegen qua temperatuur. Want het was gisteren dan wel in één keer warm. En ik denk dat de aanstaande weken ook nog in één keer zo'n thermische dag zouden kunnen meemaken. Het is altijd een beetje moeilijk aan te geven wanneer dat gaat gebeuren. Maar dat zou woensdag al het geval kunnen zijn. Maar de echte Indian Summer, waarbij dan een aantal dagen temperatuur dik boven de 20 graden zit. Ja, dat moet eigenlijk nog komen. Nou, die zou er de komende week. Dus zeg maar volgende week zou dat kunnen gaan gebeuren. Ja, en dan gaan we langzaam natuurlijk wel overschakelen naar het volgende jaargetijde. En dat is toch wel een beetje afhankelijk van hoe de straalstroom zich gaat ontwikkelen. Want die brengt uiteindelijk bij ons het slechtere weer. Nou, die wordt voorlopig naar het noorden weggeduwd. Maar dat is niet het enige wat aan de hand is. Diezelfde straalstroom, volgens mij had ik het vorige week er ook al over. Ja. Die is niet zo goed ontwikkeld. En dat komt voor het grootste gedeelte omdat er op de grote oceaan een gigantisch El Niño-effect is. En die zorgt er eigenlijk voor dat die straalstroom zich niet goed kan ontwikkelen. En dat zie je ook aan het orkaanseizoen op de Atlantische Oceaan. Het komt heel voorzichtig komt dat op gang. Midden op de oceaan zit nu een kleine storing die uit kan groeien tot een tropische storm. Maar nog niet zozeer als echte tornado of hurricane. Dus er zit al wat beweging in. Maar als ik kijk naar bijvoorbeeld het kraamgebied van die storm, en dat is de Kaapverdische eilanden. Ja, dan gebeurt er eigenlijk niet zo heel erg veel. En dat is wel opmerkelijk. Dus dat heeft alles te maken met El Niño-effect. Als je daartegen kijkt naar het gebeuren op de grote oceaan, ja, daar is veel meer aan de hand. En daar is alweer de 15e storm aan het ontstaan. Dus ja, dat heeft wel mee te maken. Dat heeft ook weer een weerslag op onze winter. En ik heb wel de eerste prognose gezien. Ik durf het bijna niet te zeggen. want die geeft heel koud weer op in januari. En het zou zomaar kunnen. Maar in vergelijking met de overige jaren waarbij het El Niño-effect heel erg groot is, zou het eigenlijk juist heel vreemd zijn. Maar dat heeft ze dan, omdat er dan zeg maar voor januari een voornamelijk hoge drukgordel boven ons land wordt berekend. Ja, als dat zo zou zijn, dan hebben we echt mooi vriezend weer. Maar eerlijk gezegd geloof ik niet in deze oplossing. Dus de komende maanden komt, of de komende maand zeg maar, meestal ontstaat dat zo'n beetje begin oktober, dan komen alle voorspellingen die komen dan beschikbaar. En dan zullen we ze boel eens gaan vergelijken. Maar het lijkt mij wel, en dat heeft alles te maken weer wat ik al eerder heb verteld, het warme zeewater zorgt er wel voor dat wij wel een neerslagrijke winter gaan krijgen. En ja, als dan de wind naar het noorden gaat, ja, dan heb je ook sneeuwval, hè. Maar ja, zover is het nog lang niet, hoor. Dus we zitten nog in het nazomereffect.
0: Ja, precies. Ik hoorde dus vandaag of gisteren dat er, dat is bijzonder eigenlijk, dat er nog geen orkanen zijn ontstaan.
2: Nee. Ja, wat ik al zei. Ja. Ja, dat heeft alles te maken met eigenlijk de tropische stormen die bij Kaap Verde ontstaan. Die worden met de passaatwinden naar het westen gevoerd, naar het Caribisch gebied. Daar krijgen ze een hele grote impuls door het hele warme water daar. En dan zie je dat ze met de normale stroming langs de oostkust van de Verenigde Staten worden meegenomen in die straalstroom. En dan vervolgens naar West-Europa worden getransporteerd als zeg maar diepe depressies. Nou, als die stormen, dat is één, die ontbreken al, die zijn er op dit moment niet. En de straalstroom is ook nog niet goed ontwikkeld. Dus die combinatie zorgt er eigenlijk voor dat die echte diepe depressies met hele grote windvelden, ja, die zie je eigenlijk op dit moment helemaal niet. Ja, want als ik kijk naar het windveld op de Atlantische Oceaan, ja, dan kan je eigenlijk zeggen dat in het zeegebied tussen Groenland en IJsland, nou, daar is dan wel wat reuring. Dan praat je over windkracht 9 à 10. Maar ja, dat is daar vrij normaal voor deze tijd van het jaar. Ja. En waar ons weer vandaan komt, hè, midden Atlantische Oceaan en ter hoogte van de oostkust van Amerika, ja, dan praat je over windkracht 6, windkracht 5. Ja, dat is eigenlijk peanuts. Dus het moet op gang gaan komen. Het zal ongetwijfeld op gang gaan komen. Maar vooralsnog zitten wij daar absoluut niet aan.
0: Nee, dat ja, is misschien wel goed ook. Want ja, die tornado's, er zit meestal een hele hoop schade en rampspoed aan vast. Dus als we, dat, als we daarvoor bespaard blijven dan voor een jaartje... Hè, dan zou dat niet eens zo verkeerd zijn. Maar goed, het zijn allemaal ontwikkelingen... die we ook met z'n allen in de gaten gaan houden, uiteraard. Gerard, dankjewel voor je informatie. Morgen weer een gaatje in jouw agenda...
2: Ik denk het wel, ja. Denk het wel.
0: Okay.
2: Precies, moet dat wel kunnen en anders wordt het vrijdagochtend.
0: En anders wordt het vrijdagochtend. Goed, we wachten het af en we zullen het meemaken. Dankjewel voor nu en fijne voortzetting.
2: Ja.
3: Oké. Doorsnee Radio zou ik het niet willen noemen. Dit is tussen Lek, IJssel en Vlist, RTV Krimpenerwaard. Vanochtend met Adrie Oudenes.
0: Ja. In de herkansing Jimmy uiteraard met Boudewijn de Groot. Zie je bij RTV? Hoi.

Ja. Ja, waar is dat bord voor zijn kop gebleven? Ik zou het niet weten. Hij heeft trouwens weer volgens mij weer een nieuw werk uitgebracht. Hè? Ik zal eens op zoek gaan. Boudewijn de Groot dus. Ja, dat was nog eens een keer Jimmy. En daarvoor zat het weerbericht, uitgebreid weerbericht. U kunt daarop rekenen hier regelmatig bij RTV Knipperwaard op niet regelmatige tijden. Maar dat heeft te maken met werkzaamheden en mogelijkheden van waar kunnen we wanneer en hoe laat kunnen wij dus inbellen en zo. Dat soort zaken en zo. Nou, we hebben weer een paar felicitaties uit te geven, want de scoutinggroep Christian de Wet in Ouwekerk aan de IJssel bestaat gewoon 80 jaar. Proficiat 80, dat is al wel heel veel. Ja, zeker weten. Tal van activiteiten zijn daar al geweest. En misschien vanwege dat 80-jarige jubileum. Want binnenkort is er weer de opening van het scoutingseizoen. Ja, dan gaat er weer van alles gebeuren natuurlijk. En maar 80 jaar, proficiat. En de bibliotheek in Krimpenerwaard, die bestaat 20 jaar. Dus ja, die zijn eigenlijk, als je dat tegen die 80 jaar aftekent, dan is dat eigenlijk nog maar niet zo lang. Maar 20 jaar bibliotheek Krimpenerwaard is dan toch wel weer een mooie mijlpaal. En zo overal en nergens in de Krimpenerwaard bestaat dus de Krimpenerwaard. Want ja, de grote vrachtwagen vol met boeken, dat is al een tijdje verleden tijd. Die dus eens in de week op een parkeerplaats dus terecht zou komen. Dus dat is allemaal veranderd en allemaal verbeterd en zo. Dus ja, staat hier ook ontzettend veel veranderd. Nou, dat klopt. Het gaat al lang niet meer over boeken, maar het gaat over van alles en nog wat. En allemaal bijactiviteiten. Hartstikke goed. Prachtig. Mooi. Gefeliciteerd. Dit zou ik haast willen zeggen.

Ja, het meest recente werkje van Bryan Adams met uiteraard The Ballad of Terry Fox en zo. Goh, we gaan er even tussenuit, want weet je, het wereldnieuws komt eraan. We zijn toe aan de uurwissel. Straks gaan we verder met deel... Ja, wat zal het zijn? Deel 3? Ja, deel 3. Tot zo!

0: De programma's van RTV Krimpen en Waard worden mede mogelijk gemaakt door restaurant Rivero uit Schoonhoven en zanger Peter Dons.
1: U luistert naar RTV Krimpen en Waard.
2: Dit is het nieuws. Het is 11 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Tweede Kamer zijn de algemene politieke beschouwingen begonnen. Het tweedaagse debat over de Prinsjesdagstukken voor volgend jaar. Pro-leider Klaver is de eerste spreker. Hij begon zijn betoog over de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog. Volgens Klaver werden toen in een ongehoord tempo huizen, deltawerken en bruggen gebouwd. Hij ziet een groot contrast met nu. Klaver vindt dat de afgelopen kabinetten weinig voor elkaar hebben gekregen. Met name aan klimaatverandering gebeurt er te weinig, vindt hij. Bij een Russische droneaanval op een passagiersbus in Oekraïne zijn 5 doden gevallen. Ook raakten 7 mensen gewond. De aanval was in de buurt van de havenstad Nikopol in de zuidoostelijke regio Dnipro. Die regio ligt in de buurt van de Oekraïnse frontlinie en is vaker doelwit van de Russische aanvallen. Ook zijn vannacht in Oekraïne fabrieken en de energieinfrastructuur aangevallen. Daarbij vielen geen gewonden. De Europese Unie moet snel onafhankelijk worden en voor de eigen veiligheid zorgen. Dat zegt de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen. In haar jaarlijkse toespraak roept ze op tot de oprichting van een Europese Veiligheidsraad zonder de VS, die naast de NAVO moet bestaan. Daarin zouden volgens von der Leyen ook landen als Canada, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Oekraïne moeten zitten. Verder sprak ze over strengere migratiewetten. Ook komt von der Leyen morgen met een social media verbod voor kinderen jonger dan 15 jaar. Martina Koeman, de vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman, is overleden. Ze leed al lange tijd aan borstkanker. Ronald Koeman schrijft op sociale media dat hij met intens verdriet, grote trots en liefde afscheid heeft genomen van zijn vrouw. In zijn tijd als bondscoach was hij soms afwezig bij trainingen om bij zijn vrouw te kunnen zijn. Martina Koeman was 65 jaar. Het weer, vanochtend nog geregeld zon, maar vanmiddag komen er steeds meer buien, mogelijk met onweer. Het wordt een graad of 18, later vanavond en vannacht wordt het weer droger. Dit was het NOS Journaal.
0: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij. Autoverhuurbedrijf D-Spec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur D-Spec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
4: Goedemorgen, Krimpen en Waard. Van maandag tot en met vrijdag een vertrouwd ochtendprogramma. Van maandag tot en met vrijdag een vertrouwd ochtendprogramma. Goedemorgen, Krimpen en Waard.

Drie keer kloppen. Ja, binnen zonder kloppen, daar is ook een muziekje van. Hè? Maar we hadden nu te maken met de gouden ouwe van de formatie Dawn. U weet het nog wel, hè? Ja. Die waren ook bekend van taaie Yellow Ribbon, toch? Ja, zeker. Wordt er nog vergaderd trouwens? Trouwens, eerst maar eens eventjes iedereen welkom heten als je er net bent bijgekomen. Want dit is het derde en laatste stukje van deze, ja, van dit programma. Elke werkdag is die er natuurlijk tot 12 uur, maar dat wisten we natuurlijk al. Hè? Ja. En ja, het is ook het laatste stukje van de eerste helft van deze week. Hè, dat je dat ook even weet, want dan gaan we alweer richting het weekend en zo. Maar er wordt ook nog vergaderd, want volgende week dinsdag, dan is het voor de eerste keer raak. Namelijk de eerste gemeenteraadsvergadering in de nieuwe, ja, zeg maar, raadzaal. Er is al een commissievergadering geweest, misschien wel twee ook. En daar hebben we ook al van kunnen genieten, zeg maar, via de beelden. Want er is er één van die vergaderingen is al reeds uitgezonden en zo. Maar een interessant gegeven, dat is op in de lijst van te behandelen dossiers van de gemeenteraadsvergadering. Er staat een hele interessante, want de promotie Krimpende Waard die heeft dus een aanvraag ingediend voor een eenmalige subsidie van 113.000 euro voor de herontwikkeling van de Hendrikshoeve in de Loet. Kijk, daar staat nu nog een hele oude schuur, opslag was dat, van een voormalige boerderij, want dat was natuurlijk ook nog het verhaal. Want vroeger was het Loetbos gewoon een platte polder, zullen we maar zeggen. En nu is dat iets anders geworden, zullen we zeggen. Absoluut. Maar die schuur is altijd blijven staan en op diezelfde locatie zou er wel eens het een en ander kunnen gaan gebeuren. En zo zijn plannen voor een educatief, voor kanoverhuur, kleinschalige overnachtingsmogelijkheden. Sowieso. Ja. En ook nog waterbeleving. En kortom, er zijn een hele reeks aan plannen zijn er ontwikkeld. Maar daar is natuurlijk geld voor nodig. En het meeste van dat geld is al reeds binnen. Dus het ziet er goed uit voor die herontwikkeling van die locatie in het Loetbos. Dus als nou de gemeenteraad op de 22e september... of was dat de 23e september? Dus even kijken hoor, voor de zekerheid. 22 september, ja, dinsdag dus. Als hij nou dus inderdaad het groene licht geeft, dan wordt er weer een stap gezet richting de nieuwe functie van dat gebied daar bij het Loetbos en zo. Hartstikke mooi. Eens even kijken waar we gebleven zijn, want ik wilde graag een mooi muziekje laten horen. En dat mooie muziekje, dat is, is vertrokken. Ga ik even wat anders voor u zoeken en zo. Ja, het kan zomaar allemaal, hè. Goed, dat wilde ik laten horen. Want Eric Clapton is samen met J.J. Gale weer aan de gang gegaan. Ja, die jongens, hoe oud zullen die onderhand wel niet zijn, zeg. Dat is echt niet te geloven. Maar hij blijft maar aan de gang. En musiceren, dat kunnen ze. Dit is het laatste product van deze twee heren.

Ja. Goh, ja. Dat was een knap stukje muzikaal werk van uiteraard Eric Clapton samen met JJ Gale. Die twee die komen elkaar regelmatig tegen en zo. Dat is toch wel mooi. En mensen, als wij iets nieuws willen gaan beginnen, dan zou het wel eens in de categorie bridge kunnen zijn. Het is namelijk zo, Bridge in de Krimpende Waard, die organiseert dus een bridgecursus voor beginners en zo. Want ja, hartstikke laagdrempelig en zo, leerzaam en ook nog gezellig. Oké, dat is wat we misschien wel zouden willen, hè, met z'n allen. Nee, het is zo afhankelijk van dus, hoeveelheid inschrijvingen en belangstelling kan het zijn dat het in Bergambacht, in Berkenwoude of in Schoonhoven wordt georganiseerd. Maar je kan dus starten met een gratis proefles en zo. En dan is die cursus voor de rest voor €65, inclusief lesmateriaal, voor 9 wekelijkse lessen dus is aan de orde. Het schijnt een heel interessant spelletje te zijn, of is het sport? Een van de twee. Goed. Een Brits cursus dus. Voor beginners dus. Eens even kijken waar je dus in kan schrijven en aan kan melden. Dat moet dan wel gebeuren voor de 25e september. En dat kan bij Henk Uitenboogaard. Maar het kan ook via de e-mail. En dat is Brits cursus. En dat is dan gewoon Brits cursus. bfk@gmail.com. En zo. Nou, dan ben je misschien wel zeg maar eraan toe om eens een lekker potje te gaan bridgen en zo. Het komt regelmatig toe. Je hoort het van alles en nog wat. Ik heb gehoord dat het dat wel wat denkwerk en zo. En ja, ook strategisch denken vooral. Dus zeg maar, nodig is. Maar ik kan daar wel helemaal naast zitten hoor. Maakt niet uit. Hè? Maar bridgen, dat is ja, toch voor velen een hele interessante hobby, sport. Dan wel spel en zo. En ja, je kan er lekker rustig bij zitten. Kopje koffie erbij en zo. Dus nou jongen. Dan kan je met recht zeggen, no stress, alleen maar goede gevoelens. Toch? Ja, dat zeg ik.

Lekker, hè? Oh, zo lekker. Rustig aan, no stress, jazz vibes en zo. Haha, daar kunnen wij wel wat mee, dacht ik. Zo, voor de 112e keer wordt die georganiseerd. Aanstaande zaterdag, dan is het 19 september. Dan reist half Nederland af naar het Boerenlandfeest. En dan ook nog de Fokveedag, gecombineerd. En dat allemaal in Hoornaar. En dat is helemaal niet zo ver hier vandaan. Nee, ook in, vanuit de Krimp en de Waard zijn er diverse deelnemende partijen. Wat betreft de veekeuring, maar ook wat betreft de kaaskeuring. Dus we kunnen daar onze kazen, onze ja, zeg maar, Krimp en de Waardse vlag misschien wel heel hoog houden. Door middel van heel veel punten. Maar ja, dat moeten we allemaal nog even afwachten. Want de kazen worden officieel gekeurd ter plekke in Hoornaar. In het, ja, wat is het? Verenigingsgebouw, al daar. Om dus beoordeeld te worden over smaak, uiterlijk. Ja, ja, over van alles eigenlijk. Lekker kaasje, jongens en meisjes. Helemaal goed. Maar je kan ze bekijken in een van de ruimtes die dus gereserveerd zijn op de Fokveedag Boerenlandfeest in Hoornaar. En ja, je zal niet de enige zijn, want als het een beetje mooi weer is aanstaande zaterdag, tussen 9 en 4 uur, dan kan je zomaar een 9.000-10.000 man tegenkomen. Ik bedoel, zo gaat dat daar. Want het is een hele belangrijke voor Midden-Holland en zo, de kaaskeuring en de Fokveedag en zo. Dus vandaar. Maar er is al meer aan de hand, want dat weet je daarna. Dan is het alweer 26. Dan is er voor de, eens even kijken, ook alweer de jubileum, voor de 70ste keer de Jongveedag. En dat in de, aan de Hoekse Weg in Lekkerkerk. Dus dat is ook een mooi gebeuren met de loterij, met van alles en nog wat. Dus het is een speciale editie, want dat is de jubileum editie voor de 70ste keer alweer. Hè? Jonge, jonge, chapeau voor al die mensen die daar in de organisatie zitten en zo. Dat moet toch allemaal wel weer een keer gebeuren, hè, en zo. Dus dat is niet niks en zo. Goed, hier is Boskeks. Of was het Bruce Springsteen? Ja, het is Bruce Springsteen, joh. Ja, joh. Ja, ook goed, ook goed.

0: Ja, de Human Touch. Een beetje menselijkheid en zo. Nou, misschien is dat een goede tip van Bruce Springsteen richting Den Haag. Hè? Want daar wordt nu op dit moment gebakkeleid over alles wat men van plan is voor met de eurootjes en met van alles en nog wat. Dus Human Touch, goede tip. Hè? Dankjewel, Bruce. Hier bij RTV Krimpen en Waard hebben wij zaterdag weer een nieuwe aflevering. De 601ste, hè? Is dat? Ja. Zou er nog gebak in de koelkast? Nee, dat is klaar. Nee. Maar 601ste aflevering. En we hebben al reeds te horen gekregen wat het politieke debat voor zou gaan kunnen stellen. Want Ad Struijs en Jan van Burg die zijn hier aanwezig als het allemaal naar wens verloopt en zo. En Ad Struijs die wil het zaterdag hebben over de opmerkelijke valse start van het college van burgemeester en wethouders. Oh, nou, daar willen wij natuurlijk wel eens wat meer van weten en zo. En Jan van Burg die wil het hebben over de boeren die in hun voortbestaan worden bedreigd, maar wel de belangrijkste spelers in onze gemeente zijn als het om onze unieke samenstelling van, van onze kenmerken gaat. Slagenlandschap en noem het allemaal maar op en zo. Hè. Dus vandaar. Helemaal fijn. En dat allemaal voor zaterdag. En nog veel meer onderwerpen hoor. Maar het is nog geen zaterdag, dus er kan nog van alles veranderen. Dus wat dat betreft helemaal goed. Maar 601, dat is toch een aardig getal, hè? Dat zal ongeveer het negende wereldwonder kunnen zijn. Maar we hebben het eerst eens even over het achtste wereldwonder.
1: Oh, je bent het achtste wereldwonder.

Alsjeblieft, dankjewel. Het achtste wereldwonder van Patertje Moeskroen uiteraard hier bij RTV. Het is precies 11:30. Mooie tijd om eens eventjes een bezoekje te brengen aan de wereld van de zangkoren in de Krimpenerwaard. Want ja, de IJsselmannen uit Ouwekerk aan de IJssel die zijn momenteel actief en op zoek naar nieuwe zangers om het mannenkoor te gaan versterken. Dus het koor bestaat op dit moment uit 45 stuks zangers, 7 muzikanten en een dirigent. En men zoekt dus versterking, want ja, er zijn nogal wat optredens dus in de planning. En ook nog een galaconcert, zoals elk jaar in de drie maanden in Ouwekerk aan de IJssel. Maar ja, het is toch wel de actie die is tegenwoordig gevoerd wordt door de IJsselmannen. Laagdrempelig kennismaken, dat is dus de bedoeling. Geïnteresseerde mannen die kunnen dus geheel vrij blijven met de repetitie komen bezoeken en kijken of luisteren. Of, goed. Het repertoire, dat zijn shantykoren, maar ook Engels en Duitsstalige nummers en zo. Dus gewoon gezellig. Gewoon in één woord gezellig. De repetities, die kan je bijwonen. Maar dan moet je wel even gaan kijken op de officiële website van het shantykoor De IJsselmannen en zo. En dan kom je precies waar je wil wezen en zo. Zo dat ze op 20 september, want dat is al over een paar dagen, op zondag in het cultuurhuis in Krimpen aan de Lek en optreden verzorgen samen met het regiokoor. Dus dat is dat. Nou, dan kan je precies. En misschien kan je je daar ook wel aanmelden gelijk. Dus als je je daar gaat vervoegen en zo. En we hebben op 31 oktober in Stolwijk is er een koorfestival waar ze ook deel van uitmaken. En even daarvoor ook nog in Zoutelanden in Zeeland. Moet je nagaan. Ja, ze komen werkelijk overal. Hè? Actief, hè, die IJsselmannen. Er is nog een koor in de Krimpenerwaard en dat is het Topas Popkoor. En die zijn ook al op zoek naar nieuw talent en zo. En daarom is het mogelijk om via inloopavonden, er is er al één geweest, maar op 14, 21, 28 september en ook nog op 5 oktober, dan ben je van harte welkom om tussen 8 uur en 10 uur in de recreatiezaal van de 13 huizen in Krimpen aan de Lek een kijkje te nemen en zo. En dan kan je dus gewoon eens even kijken hoe dat daar aan toe gaat en zo. En je misschien wel aanmelden voor het lidmaatschap en zo. Lekker meezingen. Oh ja, heerlijk. Ja, Missing You.

Ja, Chris de Burg met zijn hele specifieke stem. Je haalt hem er zo tussenuit. Chris de Burg. En de Lady in Red. Lady in Red was volgens mij ook een van zijn prachtige mooie werkjes. Zullen we ook nog wel eens een keer laten horen. Zo. Ja, mooi. Het mooie is ook dus het verhaal dat er dus... eens even kijken waar ik dat gevonden heb. Dat er weer binnenkort weer een onvervalste Goudenrakse pubquiz wordt georganiseerd. Dus die kan je vast voorbereiden. En dat is alweer voor de vierde keer dat dat gebeurt. Het grote Goudenrakse pubquiz gebeuren... dat begint eigenlijk dat is een soort traditie te worden. Zaterdag 10 oktober. Het duurt nog even, maar je kan je vast al goed voorbereiden. En alvast allerlei actuele zaken eens een beetje scherper in de gaten gaan houden dan voorheen. Want misschien zijn daar de vragen wel dus opgericht en zo. Teams van verenigingen, families en vriendengroepen die strijden daarbij om een wisselbeker. En zo. Het gebeurt allemaal in de grote zaal van het dorpshuis. En er is plaats voor ongeveer 25 teams van 4 of 5 personen. En ik weet niet of daar, ik weet niet of het een open toernooi is. Met andere woorden, dat er ook uit andere kernen gezelschappen welkom zijn om deel te nemen. Dat staat hier dan wel niet bij. Maar het is wel een mooi gegeven dat er dus weer het pubquizseizoen ook zo onderhand weer van start gaat en zo. Je kan je aanbellen. Door een e-mail te sturen naar dorpsleven.goudenrak@gmail.com en zo. En dan onder vermelding van de teamnaam en zo. En het aantal deelnemers en ook de naam van een contactpersoon. De deelname die kost slechts €10 per team. En het bedrag dat kan op de avond zelf in de zaal worden betaald. En de opbrengst die komt ten goede aan de wekelijkse koffieochtend. Nou, dus dat is best wel een goed doel, dacht ik zo. Hè? Helemaal fraai. Dus de pubquiz die gaat weer van start. Goeie vraag zou kunnen zijn, wie is deze artiest?

Ja, de artiest die heet, ik weet niet of het echt zijn naam is, maar het zal wel een artiestennaam zijn. American West. Gewoon Amerikaan. En dan West en zo. Zou het goede antwoord kunnen zijn op bijvoorbeeld een vraag van een pubquiz. Mooi, helemaal goed. Jo, het is alweer bijna 11:45. We kunnen u nog wel even goed mededelen dat er aanstaande zaterdag weer uitgestald staat, op het gebied van tweedehands spullen, van boeken, van cd's. Hey, meneer Van den Berg, luister je mee? Cd's, curiosia en natuurlijk ook speelgoed. En dan heb ik het over een rommelmarkt die dus vanwege de protestantse gemeente Haastrecht wordt georganiseerd. En dat gebeurt elk jaar. En dit keer deze zaterdag, de 19e september. Het is van 10 tot 2 uur. En er is eigenlijk van alles te doen. Een speciaal puntje van aandacht is dat er ook hele verse oliebollen verkrijgbaar zijn. Ter plekke gecreëerd en georganiseerd en klaargemaakt en wat al niet meer door de meest bekende oliebollenbakker van de Krimpende Waadse, namelijk Gert van den Berg. Dus dat je dat even weet. De opbrengst is bestemd voor de gemeente Haastrecht, voor de protestante gemeente Haastrecht en dat allemaal, ook de lokale basisscholen en zo. Dus vandaar. Mooi. 19 september dus. En het is een buitengebeurtenis, dus ik hoop dat het een beetje mooi weer is, zoals beloofd, min of meer. Maar ja, hier en daar een buitje, het zou ook zomaar kunnen en zo. Oei, nou, zullen we maar eens een lekker foxtrotje tegenaan gooien? Ja, zullen we dat eens doen? Nou, dan bij deze is dat geregeld hier bij SV Krimpende Maats.

Ja. Gon. Ja, strakjes. Over een minuutje of tien, dan ben ik... dan ga ik gewoon. Gon. Wie was dat? Robert Mitchell. Oh, nou. Goed om te weten. Foxtrotje draaien, zo links en rechts. Even de keukentafel aan de kant. En dan gaat het weer helemaal gebeuren. Voor de liefhebbers van fietsroutes. Er is er een nieuwe fietsroute. En hier in de buurt zelfs. Helemaal mooi. Want als je liefhebber bent van water, scheepsbouw en maritieme geschiedenis, dan kan je vanaf nu, heden dus, dat is dus een paar dagen geleden voor het eerst gecreëerd, met een nieuwe fietsroute dus een kennis maken op ontdekkingstocht. Maritiem industrieel erfgoed in de Krimpende Waard kan je dus via de fietsroute kennis maken met de rijke geschiedenis van de maritieme industrie, want die hebben we ook gehad, in Krimpen aan de Lek en Krimpen aan de IJssel. Dus in die hoek van de Krimpende Waard kan je een mooie fietstocht maken. Er zijn 15 informatiepunten zijn er geplaatst. En dat kan je dus door middel van een scannen van een QR-code kan je dus het verhaal daarachter vinden en zo. Dus misschien een hele mooie tip om eens een keer een andere fietsroute als dat je gewend was te gaan maken. En dan kom je gelijk ook in aanraking met dus de geschiedenis van de scheepsbouw, van alles wat daar weer mee te maken heeft en zo. Dus het is eigenlijk helemaal niet zo verkeerd, hè, dacht ik zo. Goed, wij zijn weer bijna toe aan het einde. Het is alweer bijna 10:50, dus kunnen jullie mededelen dat morgen, dan is het weer donderdag, dan hebben wij weer ruimte voor de versie van de donderdag van dit programma van Gerrit en Nico. Eén van de twee of allebei. We laten ons gewoon even lekker verrassen. En dan kunnen we dus ook weer luisteren. En vrijdag, dan ben ik gewoon weer zoals te doen gebruikelijk. Hoeveel jaar doen we dat eigenlijk al? Best wel veel, dacht ik zo. Dus ja. Dus dat.

Ja. Nou, mooi. Gang en vaart is alles waard, zeggen ze wel eens op Lekker Kerk. Nou, dat komt er mooi uit, want volgende week zaterdag, dus het is niet dit weekend, maar het weekend daarna, is dan weer de nu al legendarische zeepkistenrace in de planning. Dus gang en vaart is alles waard. Nou, dat komt er aardig mooi uit. Helemaal goed. En ook regeren is vooruitzien. Dat is ook wel eens een mooie uitdrukking. Nou, dan komen we terecht bij het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpende Waard, want die zijn al reeds begonnen met activiteiten rondom de waterschapsverkiezingen 2027. Water, hè? Water. Goh, te veel. Hemelwater. Te weinig. En dan is warme zomers, droge zomers. Kortom, het is een heel actueel onderwerp en zo. In maart volgend jaar, dan is het zover. Dan zijn de verkiezingen weer daar. Dus daar wordt nu alvast PR op bedreven en zo. Dus ik zou zeggen, ga maar eens kijken op de website van het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpende Waard. Voor als je bijvoorbeeld kandidaat wil zijn, dat kan. Er zijn allerlei mogelijkheden, cursussen en zo, en kandidaatstelling op eigen titel, maar ook via politieke partij en noem het allemaal maar op. Dus er zijn tal van mogelijkheden. Die informatie die kan je terugvinden dus op de website van het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpende Waard.

0: looking for you.
1: Ja, zoek ze en gij zult vinden, hè? Cliff Richard, samen met zijn Shadows. We gingen stevig terug in de tijd. We zijn er door. Dankjewel voor het luisteren. Over een paar minuten gaat de week geheel en al door de midden. En ja, wij zijn weer in actie. Vrijdag, zullen we dat doen? Ja, vrijdag. Hier bij SFV Krimpen de Waard. En veel plezier nog met alles wat je van plan bent te gaan doen vandaag. En dat kan best wel eens heel belangrijk zijn. Misschien wel gaan luisteren naar het gekrakeel uit Den Haag. Dat zou ook zomaar kunnen. Of anders. Iets anders wat je leuk vindt. Hè? Goed. Zeg wat dit programma betreft tot morgen. En wat mijzelf betreft, vrijdag gaan we weer verder met Goedemorgen vanuit de Krimpen en de Waard.

0: De uitzendingen van RTV Krimpende Waard worden mede mogelijk gemaakt door de vrienden De Stolwijkse Hout en Doe Het Zelfhandel en Veerdienst Schoonhoven.
1: U luistert naar RTV Krimpende Waard.
2: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Pro-leider Klaver is nog steeds bereid om te onderhandelen met het kabinet over de begroting. Dat zei hij op de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen. Volgens hem tonen de coalitiepartijen nog weinig interesse in zijn aanbod. D66-fractievoorzitter Pater Notte zei dat dat vooral aan de houding van Klaver zelf ligt. Bijvoorbeeld door niet ook met een rechtse partij als JA21 om tafel te willen. De oud-president Thaçi van Kosovo is veroordeeld voor oorlogsmisdaden tijdens de Kosovo-oorlog in de jaren 90. Het Kosovo-tribunaal veroordeelde hem tot 25 jaar cel. Tijdens de oorlog had Thaçi de leiding over een etnische Albanese afscheidingsbeweging die streed voor een onafhankelijk Kosovo. In die strijd kwamen duizenden mensen om het leven. Na de oorlog werd Thaçi premier, later president van Kosovo. Europese commissievoorzitter von der Leyen wil dat er een Europese Veiligheidsraad wordt opgericht zonder de VS. Die raad zou naast de NAVO moeten bestaan en ook landen als Canada, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Oekraïne zouden erbij moeten zitten. Von der Leyen zei dat de Europese Unie snel onafhankelijk moet worden en voor de eigen veiligheid moet zorgen. In Parijs is een medewerker van de naschoolse opvang veroordeeld tot een jaar huisarrest omdat hij 9 meisjes seksueel heeft misbruikt. Ook krijgt hij een voorwaardelijke celstraf van 4 jaar. De slachtoffers waren 5 tot 10 jaar oud. De 38-jarige man raakte hen aan op de rug, billen en in één geval onder de kleding op de geslachtsdelen. De man komt 10 jaar onder toezicht van de reclassering. En ook mag de Fransman zijn hele leven geen werk meer doen in de publieke sector of werk waarbij hij in contact komt met kinderen. Het weer, een afwisseling van zon en soms stevige buien, mogelijk met onweer. Het is een graad of 18. Morgen eerst droog, later meer bewolking en regen en dan opnieuw zo'n 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Vermeulen Autoschade weet hoe lastig het is als u autoschade heeft. Om u te ontzorgen bieden wij een volledige dienstverlening aan. Van het ophalen van uw auto tot aan vervangend vervoer leveren. Op ons kunt u rekenen, omdat autoschade alleen al lastig genoeg is. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
5: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval? En voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
1: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Thuis, op het werk en in de auto. Altijd, altijd. RTV Krimpenerwaard.
1: Treintje!
2: Hey Mart, deze is van mij.

0: regio-info.
1: Rondom de kerken. Rondom de kerken, het religieuze programma van RTV Krimprewaard. Op de zondagmorgen wordt op zondag 20 september aanstaande verzorgd door dominee Joas van der Schoot van de protestantse gemeente in Haastrecht. Het programma begint om 9 uur en is terug te beluisteren via Uitzending Gemist.

info. Een sportief bericht van Blue Sky. Dag luisteraars, de badmintonclub Blue Sky uit Bergambacht organiseert op woensdag 14 oktober een sportief scholentoernooi. En dat voor leerlingen uit de groepen 7 en 8 van de basisscholen in Ammerstol, Berkenwoude, Bergambacht en Stolwijk. Deelname is gratis en het gebeurt allemaal in Sporthal de Waard in Bergambacht. Begint om 3 uur 's middags op woensdag 14 oktober. En als je vragen hebt of je wilt wat meer informatie, mail dan naar hallo@bcbluesky.nl. Dat is hallo@bcbluesky.nl.

thuis of onderweg? Dan gaat de radio natuurlijk aan. Woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Uw presentator, Peter van Pelt, is er echt klaar voor. Met de lekkerste muziek, gezelligheid en verrassingen. Maar vooral heel veel energie. Of je nou op de bank zit of achter het stuur, Peter neemt je gewoon gezellig mee. Thuis en onderweg, woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Zet hem aan en gaan.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een bouwsafari. Op vrijdag 18 september maken 130 leerlingen uit de groepen 7 en 8 van de basisscholen Kiezel en Kei en de Ark uit Bergambacht kennis met de wereld van de bouw tijdens een bijzondere bouwsafari. 4 regionale bouwbedrijven, De Lange en Van den Berg, Den Hoed Aannemers, A. Molenaar en Bedrijfsbouwpartners hebben hiervoor gezamenlijk het initiatief genomen. Dit om de leerlingen te laten kennismaken met de arbeidsmarkt in de regio.

0: programma's van RTV Krimpenerwaard worden mede mogelijk gemaakt door Chinees restaurant De Pauw in Haastrecht.
1: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
2: Dit is het nieuws.
0: Het is 1 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. 14 mannen die worden verdacht van betrokkenheid bij het schietincident in Overasselt blijven 90 dagen langer vastzitten. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank in Arnhem besloten. Begin van de maand trok een groep zwaar bewapende mannen door het dorp in Gelderland. Er werd geschoten bij het huis van Jan G., die wordt beschuldigd van drugshandel. Een beveiliger kwam om het leven. In de dagen daarna werden tientallen verdachten opgepakt. Proleider Klaver trapt de algemene politieke beschouwingen af door te herhalen dat er te weinig aan klimaatverandering wordt gedaan door het kabinet. We missen een adem van grootsheid, zei Klaver in de Tweede Kamer. Fractievoorzitter Eerdmans van JA21 haakte meteen in op die woorden door te zeggen dat burgers de miljarden die worden besteed aan klimaatbeleid liever in hun eigen portemonnee hebben. En daarmee is het tweedaagse debat over de Prinsjesdagstukken voor volgend jaar begonnen. De oud-president Thaçi van Kosovo is veroordeeld voor oorlogsmisdaden tijdens de Kosovo-oorlog in de jaren 90. Het Kosovo-tribunaal veroordeelde hem tot 25 jaar cel. Tijdens de oorlog had Thaçi de leiding over een etnische Albanese afscheidingsbeweging die streed voor een onafhankelijk Kosovo. In die strijd kwamen duizenden mensen om het leven. Na de oorlog werd Thaçi premier en later president van Kosovo. In Soedan zijn zeker 60 mensen omgekomen nadat zondag een goudmijn instortte. Het gaat om een mijn in een woestijnplaatsje in het zuiden van het land. Volgens persbureau Reuters proberen reddingswerkers nog slachtoffers en overlevenden onder het puin vandaan te halen. Volgens lokale bronnen kwamen mijnwerkers om het leven vanwege een gebrek aan reddingsmateriaal. Het weer, wolken, zon en buien wisselen elkaar af. Lokaal kan het onweren. Aan zee waait het hard en het is zo'n 18 graden. Morgen begint bewolkt en droog, later vanuit het westen regen en dan 15 tot 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan. Hoe word ik beter in mijn vak? Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
0: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Hey, Jan, wakker worden?
6: Hé, wat?
5: Is je auto nu al klaar?
6: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
5: Oké.
6: Kijk op smitsauto.nl.
1: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: info.
1: Er wordt weer geoogst in de Krimperwaard. De Cranberry Company gaat weer cranberries oogsten. En wel op 18 hectare veengrond in de Krimperwaard. En dat gebeurt allemaal op 26 en 27 september aanstaande, 's middags van 1 tot 5 uur. Wilt u ook een middagje komen helpen? Meld u zelf dan aan via www.thecranberrycompany.nl.

0: regio-info.
1: Een filmavond in Haastrecht. Op donderdag 24 september is er weer een filmavond in Theater Concordia in Haastrecht. Dit keer met de film Champagne. De aanvang is 8:15. Kaarten à €10 kunt u bestellen via www.theaterconcordia.nl.

Op zaterdag 19 september opent de gemeente Krimpenerwaard de deuren van het nieuwe gemeentehuis voor inwoners, ondernemers en andere belangstellenden. Van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags is iedereen van harte welkom om een kijkje te nemen in het nieuwe gemeentehuis aan de Provinciale Weg 5A in Bergambacht. Dit gemeentehuis is het meest circulaire gemeentehuis van Nederland, omdat er gekozen is voor duurzame materialen zoals een houten draagconstructie, circulaire bakstenen, houten gevels, biobased materialen en veel groen. Het gemeentehuis is eveneens volledig energie-neutraal, CO2-neutraal en aardgasvrij. De felicitaties nogmaals van RTV Krimpenerwaard aan onze gemeente.

0: Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom, welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.
1: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air, give me all your money.
2: This is the story of my baker.

0: regio-info.
1: Een orgelconcert in Oudekerk aan de IJssel. Op zaterdag 19 september zal Gert van Hoef uit Barneveld een concert geven op het historische kamorgel van de Dorpskerk in Oudekerk aan de IJssel. De aanvang is 's avonds om 8 uur, de toegang is gratis, er is wel een collecte. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: programma's van RTV Krimpende Waard worden mede mogelijk gemaakt door Regiobank Stolwijk en Het Wapen van Stolwijk.
1: U luistert naar RTV Krimpende Waard.
2: Dit is het nieuws. Het is 2:00.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. D66-fractieleider Jan Paternotte blijft tijdens de algemene politieke beschouwingen herhalen dat hij benieuwd is naar de ideeën uit de oppositie. Hij probeert zo steun te krijgen voor de begroting die het minderheidskabinet nodig heeft. Oppositiepartijen vinden juist dat D66 een keuze moet maken over hoe het verder moet. Over links of over rechts. Maar Paternotte zegt dat het niet om een keuze tussen links of rechts gaat, maar dat hij op zoek wil naar een ruime meerderheid in de Tweede en Eerste Kamer. Na de uitspraak van het Kosovo-tribunaal over de oud-president van Kosovo, Thaçi, zijn rellen uitgebroken. Hij werd veroordeeld tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden. Buiten de rechtbank in Den Haag hadden zich aanhangers van Thaçi verzameld. De emoties liepen na de veroordeling hoog op. Er werden politiebusjes en agenten bekogeld met stenen, takken en vlaggen. Uiteindelijk moest de ME ingrijpen. In Gazastad zijn zeker 20 mensen omgekomen doordat een wooncomplex is ingestort. Ook raakten 25 mensen gewond. Het gebouw was al deels verwoest door Israëlische luchtaanvallen tijdens de oorlog en er waren waarschuwingen over de veiligheid. In het gebouw woonden ontheemde Palestijnen. Het dodental in Gazastad kan nog oplopen. Er wordt nog in het puin gezocht naar lichamen. De klokken van de Sint-Janskathedraal en het stadhuis in Den Bosch worden voorlopig niet bespeeld. Volgens de arbeidsinspectie kunnen de bijaardiers hun werk niet veilig doen in de torens. Ook bezoekers mogen voorlopig niet in de torens komen. Hoe de arbeidsinspectie tot de conclusie is gekomen dat de torens onveilig zijn, is nog onduidelijk. De gemeente wacht nog op het rapport met de onderbouwing. Al zeker 600 jaar bespeelt een bijaardier de klokken van de Sint-Jan in Den Bosch. Het weer, het is wisselend bewolkt en er vallen geregeld buien. Op sommige plaatsen kan veel regen in korte tijd vallen. Het is een graad of 18. Morgen begint droog met wat zon, later meer bewolking en regen bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
0: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl. Autoverhuurbedrijf D-Spec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur D-Spec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
5: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: info.
1: Rommelmarkt in Haastrecht. Dag luisteraars, op zaterdag 19 september organiseert de protestantse gemeente Haastrecht van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags weer een rommelmarkt. Ditmaal weer gehouden op de Amaliahof in Haastrecht. Antiek, Rad van Fortuin, verse oliebollen, een gezellig terras en nog veel en veel meer. Voor iedereen wat wils. Zaterdag 19 september van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags, rommelmarkt in Haastrecht.

thuis of onderweg? Dan gaat de radio natuurlijk aan. Woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Uw presentator, Peter van Pelt, is er echt klaar voor. Met de lekkerste muziek, gezelligheid en verrassingen. Maar vooral heel veel energie. Of je nou op de bank zit of achter het stuur, Peter neemt je gewoon gezellig mee. Thuis en onderweg, woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Zet hem aan en gaan.

0: regio-info.
1: Een muzikaal bericht. Dag dames en heren, voor de derde maal in de laatste paar jaar starten de muziekverenigingen van Lekkerkerk en Excelsior Oude Kerk een muziekproject voor volwassenen. Dit staat gepland op zaterdag 19 september, de eerste bijeenkomst, en dat gebeurt in de muziektent van muziekvereniging Lekkerkerk. Deelname voor het gehele project kost €100 per persoon. Lees alle informatie op de website muziekverenigingLekkerkerk.nl.

Adrie Oudenes, Nico De Laert en Gerrit Boudestein. De politieberichten worden verzorgd door Eswin Otte. En het actuele weerbericht door Gerald van der Stelt.

0: regio-info.
1: Een expositie in Lekkerkerk. Fotografe Liede Houkes die exposeert op dit moment haar straatfotografie in de bibliotheek van Lekkerkerk. De zwart-wit foto's zijn te zien tot eind november. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: uitzendingen van RTV Krimpende Waard komen mede tot stand door Bos Grote Maten, Bergambacht en Team Sportservice Krimpende Waard in Schoonhoven.
1: U luistert naar RTV Krimpende Waard.
2: Dit is het nieuws. Het is 3:00.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Na de uitspraak van het Kosovo-tribunaal over de oud-president van Kosovo, Thaçi, zijn rellen uitgebroken. Hij werd veroordeeld tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden. Buiten de rechtbank in Den Haag hadden zich aanhangers van Thaçi verzameld. De emoties liepen na de veroordeling hoog op. Er werden politiebusjes en agenten bekogeld met stenen, takken en vlaggen. Uiteindelijk moest de ME ingrijpen. In Gaza-stad zijn zeker 20 mensen omgekomen doordat een wooncomplex is ingestort. Ook raakten 25 mensen gewond. Het gebouw was al deels verwoest door Israëlische luchtaanvallen tijdens de oorlog en er waren waarschuwingen voor de veiligheid. In het gebouw woonden ontheemde Palestijnen. Het dodental in Gaza-stad kan nog oplopen. Er wordt nog in het puin gezocht naar lichamen. In Soedan zijn zeker 60 mensen omgekomen bij de instorting van een goudmijn. Dat gebeurde zondag al. Het gaat om een mijn in een woestijnplaatsje in het zuiden van het land. Volgens persbureau Reuters proberen reddingswerkers nog om slachtoffers en overlevenden onder het puin vandaan te halen. Volgens lokale bronnen kwamen er mijnwerkers om het leven vanwege een gebrek aan reddingsmateriaal. De Formule 1 telt volgend jaar 10 sprintraces, een record. De opvallendste toevoeging is een sprintrace in Monaco. Dat blijkt uit de vrijgegeven kalender voor volgend jaar. De Grand Prix van Monaco staat bekend als zeer moeilijk vanwege de smalle straten waar coureurs elkaar niet kunnen inhalen. Met de toevoeging van de sprintrace doen ze dit keer dus 2 keer in 1 weekend. De afgelopen jaren stonden telkens 6 sprintraces op het programma. Ook nieuw op de kalender zijn de races in Portugal en Turkije. Zij vervangen Barcelona en Zandvoort. Het weer, het is wisselend bewolkt en er vallen geregeld buien. Op sommige plaatsen kan veel regen in korte tijd vallen. Het is een graad of 18. Morgen begint droog met wat zon, later meer bewolking en regen bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
5: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
1: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Info. Non-stop muziek met Regio Info. U luistert naar RTV Krimperwaard, de lokale omroep voor Krimperwaard en zeewijde omgeving. Tussen de muziek door hoort u de Regio Info. Heeft u ook een tip? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: Info.
1: Open huis van het nieuwe gemeentehuis. Dag luisteraars, niet vergeten. Schrijf het op de kalender en noteer het in de agenda. Zaterdag 19 september is het open dag van het nieuwe gemeentehuis van de gemeente Krimpenerwaard. En wel van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags. U bent van harte welkom aan de Provinciale Weg 5A in Bergambacht. Heeft u ook iets te melden van deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrimpenerwaard.nl.

RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

regio-info. Blues in Lekkerkerk. Op zondag 20 september speelt Blues & More Collective in de muziekzaal van Ambitia in Lekkerkerk. Verwacht rauwe gitaren, sterke zang en blues die je voelt. Het wordt weer een hele gezellige middag. De zaal is open om 2:30 en de intree is €7,50.

thuis of onderweg? Dan gaat de radio natuurlijk aan. Woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Uw presentator, Peter van Pelt, is er echt klaar voor. Met de lekkerste muziek, gezelligheid en verrassingen. Maar vooral heel veel energie. Of je nou op de bank zit of achter het stuur, Peter neemt je gewoon gezellig mee. Thuis en onderweg, woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Zet hem aan en gaan.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 4 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Minister Van Wil van Justitie heeft er alle vertrouwen in dat de daders van de spoorsabotage van gisteren worden gepakt. Volgens hem zitten het OM en de politie er bovenop. Vooralsnog is niemand aangehouden. Tijdens Prinsjesdag had spoorbeheerder ProRail te maken met 35 plekken waar het spoor was gesaboteerd. Er lagen onder meer ijzeren buizen op de rails. De NOS heeft aanwijzingen dat boerenactivisten achter de actie zitten. Het Openbaar Ministerie eist 17,5 jaar cel tegen een man uit Arkel voor zijn rol bij IS in Syrië. De man van 41 was volgens justitie jarenlang veiligheidschef in het zuiden van de Syrische hoofdstad Damascus. In die rol zou hij betrokken zijn geweest bij het martelen en doden van burgers. In 2019 vroeg hij asiel in Nederland en 4 jaar later werd hij gearresteerd. De verdachte zegt dat hij wordt verward met iemand anders, maar justitie gelooft dat niet. De politie heeft een meisje van 14 uit Mierlo aangehouden voor betrokkenheid bij de vernieling van een basisschool. De schade wordt geschat op zo'n 100.000 euro. Eind augustus richtte een groep jongeren een ravage aan op de school in het Brabantse Mierlo. Digiborden werden vernield, meubels omgegooid, ramen ingegooid en lesmateriaal door lokalen verspreid. Vanwege de schade bleef de school een paar dagen dicht. Het meisje van 14 werd gisteren opgepakt. De politie verwacht de komende tijd meer mensen aan te houden. De monarchie in Nederland kost volgend jaar iets meer dan dit jaar, blijkt uit de miljoenennota die gisteren op Prinsjesdag is gepresenteerd. De begroting voor het Koningshuis valt ruim 1,3 miljoen euro hoger uit. Dat komt doordat de salarissen van medewerkers stijgen, bijvoorbeeld door cao-verhogingen. Ook de uitkeringen voor de Oranjes vallen daardoor hoger uit. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. Het wordt zo'n 16 tot 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
4: Vermeulen Autoschade weet hoe lastig het is als u autoschade heeft. Om u te ontzorgen bieden wij een volledige dienstverlening aan. Van het ophalen van uw auto tot aan vervangend vervoer leveren. Op ons kunt u rekenen, omdat autoschade alleen al lastig genoeg is. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Britsen kun je leren. Dag luisteraars, in oktober start in Schoonhoven een nieuwe cursus Brits voor beginners. Belangstellenden kunnen kennis maken met de basisspelregels. In totaal worden er 10 lessen gegeven. Kosten voor deelname bedraagt €60 per persoon. De cursustijden zijn in overleg met de deelnemers. Geïnteresseerd? Neem contact op met het volgende mobiele nummer 06-49-84-0311. Dat is 06-49-84-0311.

0: info.
1: Dansen in Krimpen aan de IJssel. Dag luisteraars, ontmoetingscentrum De Tuiter in Krimpen aan de IJssel is vrijdag 18 september het centrum voor dansliefhebbers. Vanaf 14:00 is er het Danspaleis, een gratis dansevenement voor ouderen met bekende muziek van vroeger. En naast op eigen gelegenheid dansen wordt er ook gedanst door een ingehuurde groep. Hartstikke leuk! Vrijdag 18 september vanaf 14:00 vooraf aanmelden is niet noodzakelijk.

Op zaterdag 19 september opent de gemeente Krimpenerwaard de deuren van het nieuwe gemeentehuis voor inwoners, ondernemers en andere belangstellenden. Van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags is iedereen van harte welkom om een kijkje te nemen in het nieuwe gemeentehuis aan de Provinciale Weg 5A in Bergambacht. Dit gemeentehuis is het meest circulaire gemeentehuis van Nederland, omdat er gekozen is voor duurzame materialen zoals een houten draagconstructie, circulaire bakstenen, houten gevels, biobased materialen en veel groen. Het gemeentehuis is eveneens volledig energie-neutraal, CO2-neutraal en aardgasvrij. De felicitaties nogmaals van RTV Krimpenerwaard aan onze gemeente.

regio-info. Een cultuurcafé in Krimpen aan de IJssel. Op 1 oktober aanstaande is er weer een cultuurcafé in de Tuiter in Krimpen aan de IJssel. Dit keer neemt zanger, songwriter, producer en rapper Joel Domings het publiek mee in zijn verhaal in de Tuiter. Het begint allemaal om 19:30, de intree is €11 en dat is inclusief 2 consumpties. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 5 uur.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Justitieminister Van Weel verwacht dat de daders van de spoorsabotage worden gepakt. Hoewel er volgens ProRail weinig camerabeelden zijn, zegt de minister dat er andere manieren zijn om de daders te vinden. Gisteren werden op 35 plekken voorwerpen op het spoor gelegd, waardoor het treinverkeer in een groot deel van het land was ontregeld. Bij een metaalbedrijf in Asten in Noord-Brabant zijn giftige en bijtende dampen vrijgekomen, meldt Omroep Brabant. Specialisten van Chemelot zijn in gaspakken bezig met het gecontroleerd ontluchten van het bedrijf. De dampen ontstonden na een chemische reactie in een vat met ongeveer 1000 liter salpeterzuur. De woonwijken in Asten en omliggende bedrijven zijn uit voorzorg ontruimd. In Kosovo is teleurgesteld en woedend gereageerd op de veroordeling van hun oud-president Thaçi tot 25 jaar cel. Het Kosovo-tribunaal in Den Haag veroordeelde hem en 3 voormalige leiders van het Kosovo-bevrijdingsleger UCK voor oorlogsmisdaden. Thaçi streed eind jaren 90 voor onafhankelijkheid van de Kosovo-Albanese tegen het Servische leger. In Kosovo volgden mensen de uitspraak op grote schermen en iedereen had vrijspraak verwacht. Ook in Den Haag was het onrustig na de uitspraak. Politiebusjes en agenten werden bekogeld en uiteindelijk greep de ME in. In Vught is een man zwaar gewond geraakt toen hij werd aangevallen door geelpoothoornaars. De man was in een hoogwerker op 12 meter hoogte bomen aan het snoeien toen hij op het nest van de hoornaar stuitte. Omdat de insecten de man zouden hebben aangevallen, sprong hij uit de hoogwerker. Volgens Omroep Brabant hebben omstanders eerste hulp verleend en is de man naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met hem gaat, is niet bekend. Nesthoornaars wordt vandaag nog door de gemeente Vught verwijderd. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen en dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
4: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Electric Light Orchestra. De titel was Rock and Roll is King. Het is woensdag 16 september 2026 en ruim 6 minuten over de klok van 5.
1: Welkom bij Thuis en Onderweg. Tot 6 uur hoort u de verkeersinformatie en de kijktips. Presentatie is in handen van Peter van Pelt. En natuurlijk muziek om deze middag prettig mee af te sluiten. Thuis en Onderweg. Peter van Pelt.
0: Heel hartelijk welkom, luisteraars, bij RTV Krimpen de Waard. Thuis en Onderweg. Ja, om 4:15 gaan we een beetje kijken hoe het op de weg is gesteld. Ik geef je alvast een file. Die komt net binnen. A12 Den Haag-Utrecht tussen Reewijk en Woerden. 10,3 kilometer. 27 minuten vertraging. Stilstaand verkeer vanwege bergingswerkzaamheden. En 2 rijstroken zijn dicht. Dus op de A12 Den Haag-Utrecht tussen Reewijk en Woerden. Het is me dat u het weet. 5:30 gaan we kijken hoe het op de weg is gesteld. En als de aanleiding voor is, gaan we dat weer doen om rond de klok van 5:45. Dit is Taylor Swift. I knew it, I knew you.

0: Dat water doet het hem, hè? Taylor Swift en I Knew It, I Knew You. Het is bijna 10 minuten over de klok van 5.
1: Op zaterdag 19 september opent de gemeente Krimpenerwaard de deuren van het nieuwe gemeentehuis voor inwoners, ondernemers en andere belangstellenden. Van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags is iedereen van harte welkom om een kijkje te nemen in het nieuwe gemeentehuis aan de Provinciale Weg 5A in Bergambacht. Dit gemeentehuis is het meest circulaire gemeentehuis van Nederland, omdat er gekozen is voor duurzame materialen zoals een houten draagconstructie, circulaire bakstenen, houten gevels, biobased materialen en veel groen. Het gemeentehuis is eveneens volledig energie-neutraal, CO2-neutraal en aardgasvrij. De felicitaties nogmaals van RTV Krimpenerwaard aan onze gemeente.
0: Ja, en dat nieuwe gemeentehuis, dat wordt morgen officieel geopend door de commissaris der Koning, zoals dat heet. En ja, daarom is morgen ook dat gemeentehuis dicht. Dus dacht hij van, nou, ik ga even mijn paspoort ophalen of wat er ook fysiek. Dat kan helaas niet. Wel digitaal kunt u terecht gewoon op de site van de gemeente Krimpenerwaard natuurlijk. En zaterdag is dan de open dag tussen 10 uur 's morgens en 2 uur 's middags. En ik heb al gehoord dat dat misschien iets verlengd wordt. Maar ja, goed. Wim en Ingrid, die waren er vandaag niet. De laatste keer dat ze er niet waren, want volgende week, 23 september, op woensdag, tussen 3 en 5, dan zijn ze weer aanwezig met hun middagmagazine Breek de Week. Het is maar dat u het weet. Laten we even maar gaan dansen met Dancing Queen. Oftewel met ABBA. Uit Zweden. Welkom bij Thuis Onderweg, RTV Krimpenerwaard.

Agneta, Björn, Benny en Anne Vreef, oftewel ABBA. Hier bij RTV Krimp de Waard. Waar het net kwart over vijf is geworden trouwens. En ongetwijfeld ook bij u.

0: RTV Krimpenerwaard. Het ritme vanuit het groene hart.
1: Dag zonder radio.
2: Volgende week dan is het de week van de eenzaamheid. En dan gaat men met de organisatie Welzijn Krimpenerwaard met een bakfiets en een caravan door de gemeente. En dan kunnen er allerlei vragen en gesprekken en advies worden gegeven om die eenzaamheid tegen te gaan. Want er is nogal wat eenzaamheid onder de mensen. Nou, ik geef je eventjes kort een overzicht met de verschillende kernen. Krimpen aan de Lek, vrijdag 25 september, volgende week dus van 1 tot 3 op de markt. In Ammerstol ook vrijdag 25 september, maar dan 's morgens van 10 tot 12 ook op de markt. In Oudekerk aan IJssel, dinsdag 29 september van 10 tot 12 op het Dorpsplein. En in Lekkerkerk woensdag 30 september van 9 tot 12 op de markt. En ook op woensdag in Schoonhoven, ook op de markt 30 september en ook van 9 tot 12. Dus gewoon lekker koffie drinken, een beetje praatje maken enzovoort. En dat is alleen maar goed. En misschien kunt u leuke tips krijgen om mee te doen bij een vereniging of zich aan te sluiten ergens bij of wat dan ook. Dat kan allemaal dus voor vragen. En koffie kunt u dan op die tijden en in die kernen terecht. Ja, natuurlijk is alle informatie ook te vinden op welzijnkrimpenerwaard.com, als ik het goed heb, niet .nl. Nou, een Franstalig plaatje, dat draai ik ook heel vaak, speciaal voor alle luisteraars uit Gouda. En ik heb er vandaag eentje, dat was eigenlijk een halve Nederlander, namelijk Dave. En heel veel dames waren helemaal, vooral de jonge dames, die waren heel erg gezot op die zanger in de vorige eeuw. Ducote Duchesne.

De Franstalige plaats van deze week. Deven du côté du chez Swan. Ik denk van ja, begin jaren 70 zo'n beetje dat hij daar in de Nederlandse top 40 stond. Met deze plaats. Het is ruim 4:15, laten we zo zeggen. 5:50 al bijna, dus we gaan even op de weg kijken. Ja, en die file die ik net al noemde, de A12 tussen Den Haag-Utrecht, tussen Gouden en Woerden, 11,9 kilometer, heeft wat minder vertraging gekregen. 15 minuten vertraging en langzaam rijden tot stilstand verkeer. Dus ik denk dat dat aardig de goede kant op gaat. Dan gaan we even verder kijken op de A20. Gouden Hoek, Voorland tussen Rotterdam-Krooswijk en Rotterdam-Delshaven, 2,9 kilometer. Ook op de A20, Hoek, Voorland, Gouden tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht, 5,9 kilometer. Even verder kijken, zijn er ook provinciale filemeldingen? Jawel, een hele aparte trouwens. Nieuwegein-Schoonhoven op de N210 tussen IJsselstein-Zuid en Montfoort, 4,8 kilometer. 14 minuten vertraging, stilstand verkeer. Maar ik heb hier ook een heel aparte, heel dicht bij de studio eigenlijk. Want u luistert live vanuit de studio. N210 Schoonhoven Rotterdam tussen Schoonhoven Centrum en Bergambacht. 2,1 kilometer, 9 minuten vertraging en stilstandsverkeer. Dus waarschijnlijk is daar toch wel iets aan de hand. Nogmaals, N210 Schoonhoven Rotterdam tussen Schoonhoven Centrum en Bergambacht. Dat stukje, ook met die afslag Amstel. Een file van 2,1 kilometer, wel met 9 minuten vertraging en stilstaand verkeer. Nou, dat was het wat de verkeersinformatie betreft. Ja, en dan gaan we over gewoon lekker verder met een andere plaat natuurlijk. En dan moeten we even heel erg gaan graven in het grijze, diepe hitverleden. David Kerk en D. Mrs. Appleby.

0: sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartolomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.
1: Ja, nou, dat is natuurlijk al echt leuk, hè. Volgende week zaterdag dus de Bartolomeusdag in Schoonhoven. En we blijven een beetje in Schoonhoven. Want op woensdagavond, dus dat is de woensdag weer daarna, op 30 september... dan vindt er in Schoonhoven-Noord een wijkschouw plaats. En wat is een wijkschouw? Nou, men maakt dan een wandeling met een bepaalde organisatie. Ook de gemeente natuurlijk, die hoort daarbij. En de politie enzovoort. En dan, ja, dan wordt er gepraat en gediscussieerd wellicht ook over de groenvoorziening, het zwerfafval enzovoort. De veiligheid in de wijk. Dat is zeker een hot item. Het begint allemaal om 8:00 tot 8:30. En het vertrek is vanaf zo'n beetje vanaf de Plus Supermarkt. De parkeerplaats van de Plus Supermarkt in Schoonhoven-Noord. Dus woensdagavond 30 september de wijkschouw in Schoonhoven-Noord. Zullen we maar eventjes naar Elvis gaan. Ja, een lekkere oude gouden. Suspicious Minds.

dan denkt u dat hij afgelopen is. Nou, dat kan nog helemaal niet waar zijn. Want ja, hij komt telkens weer terug op het podium. Want daar komt hij weer, Elvis!

0: En dan ging hij weer weg en dan komt hij weer terug. Encore, encore. Ik zie dat helemaal voor me. The King of Rock, ongetwijfeld. Elvis Presley en Suspicious Minds hier bij RTV Krippenwaard. Waar het 3,5 minuut over de klok van 6 ruim is geworden. Dus dat betekent, Chris...
1: Peter, geef ons de kijktips voor de platte beeldbuis vanavond. Oftewel, de tv-tips, thuis en onderweg.
0: Nou, Chris, dat doe ik weer met alle plezier op NPO 1, 2 talkshows. Van 7 tot 8 natuurlijk Eva Jinek. En om 10 voor 10:30 tot ongeveer 10:50 Pauw in de Wit. En dan zal het ongetwijfeld gaan over de algemene politieke beschouwingen die momenteel, denk ik, nog bezig zijn. En wat er uitgekomen is, of niet natuurlijk. Daartussenin een aflevering van Zussum, de tweede uit de serie van 8. Het tweede seizoen van 9:55 tot 9:30. Allemaal op NPO 1 en op NPO 3 een documentaire, een nieuwe documentaire, Zoals het komt. Een 100 dagen in de gehandicaptenzorg. Nicolaas Veul die stort zich in de gehandicaptenzorg. Middels een documentaire. Het is de eerste uit een reeks van 5. Dus om 9:50 tot ongeveer 9:15 op NPO 3. Interessant. RTL 4, ook een talkshow, Renze van 10:50 en natuurlijk op SBS 6. Vandaag is het 9:55 tot ongeveer 10:50. En dan komen we bij de films, ja. Op Paramount, daar zit al heel vaak in het basispakket. Paramount, zit bijvoorbeeld bij Ziggo op nummertje 16. Kan ik vertellen, 8:00 tot ongeveer 10:30. Runaway Bride met Julia Roberts en Richard Gere. Een film uit 1999. Ja, en dan hebben we ook nog een romantische film. Ja, hoe kan het ook anders? Een vrij recente trouwens, 2 jaar oud, maar Bed and Breakfast met Sanne Langelaar en Oscar Aerts. En ook Mingus Dagelet. Zou dat een dochter of een kleindochter zijn van de bekende acteur? Ik denk het wel. 9:55 tot ongeveer 9:50. Bed and Breakfast, de Nederlandse komedie. Op SBS 9 een klassieker, The Hangover uit 2009. Van 10:55 tot ongeveer 10:50. Dat kan een latertje worden met Bradley Cooper en Ed Helms enzovoort. Maar we hebben natuurlijk ook ons eigen tv-kanaal. En die zit tjok en tjok vol, de waard aan tafel. En een item over de kattenopvang en over de broodvisser Berkouwer. Want daar wordt het ook steeds moeilijker om daar geld mee te verdienen. En daar gaat hij ook over vertellen in De Waard aan tafel. Verder een verslag van de molen van de Arend in Bergambacht. Vorige week, geloof ik, is daarmee begonnen. Ja, ik dacht van vorige week of de week ervoor, nieuwe weekend. En de sloop van Brea Hendrik, maar daarvoor konden mensen eventjes ook nog iets kopen. En dat hebben ze met grote getalen hebben ze dat gedaan. Dus er is genoeg te beleven, ook bij de TV Krimpenerwaard van RTV Krimpenerwaard. En zoals u van mij gewend bent, een Duitsstalige plaat. En ik moest hem heel snel opzoeken, want eerlijk gezegd was ik hem vergeten. Maar gelukkig heeft RTV Krimpenerwaard in de studio ook nog een ruime verzameling van platen in de computer. En ik kon er eentje even oppakken van Freddy Breck. En die gaat over gele rozen? Nee. Blauwe rozen? Nee. Maar rode rozen.

0: Duitsstalige plaats van deze week. Naar de tv-tips. Rote Rozen van Freddy Breck.
1: Dit is de woensdag die echt telt. Peter van Pelt. Thuis en onderweg.
0: Ja, en dan heb ik ook even een informatie over het Zuid-Holland Koor. Want dat viert, het Christelijk Zuid-Holland Koor, dat viert haar 30-jarig jubileum. Dat koor dat telt 80 leden, dus dat is nu ook niet weinig. En ze gaan 2 uitvoeringen geven. En wel de eerste zaterdag, die vindt plaats op 26 september... de eerste uitvoering dus, in de Laurentiuskerk in Bergambacht. Begint om 8 uur. Gratis, maar er wordt wel rondgegaan met een bus, een collecte. En de tweede uitvoering die vindt plaats ongeveer een maandje later, 4 weken later denk ik, zaterdag 24 oktober in de Reobotkerk in Krimpen aan de IJssel. En hetzelfde begint ook al om 8 uur, ook gratis, en er wordt ook een collecte gehouden. Dus het Zuid-Holland Koor viert 30-jarig jubileum. Nou, bij deze dus gefeliciteerd, want het is nogal wat, hè? 80 leden en dan toch nog blijven bestaan enzovoort, elke keer repeteren en nu mooie uitvoeringen geven in de kerk. Dat is al zich heel mooi. Dit is de oude gouden van Bruce Springsteen en getiteld Hungry Heart. Hier bij RTV Krimpen de Waard, waar het bijna 12 minuten over de klok vanaf 6 geworden is.

0: Bruce Springsteen en Hungry Heart hier bij TV Knip de Waard. Waar het 15 halve minuut voor de klok van 6 geworden is. Ik kon niet vertellen, de music train gaat als het goed is gewoon rijden met als machinist Gerold van der Stelt. En volgende week dus, ja, dan zijn Wim en Ingrid er weer als het goed is met hun middagmagazine Breek de Weken. Het is maar dat u het weet. De volgende plaat, nou, daar kan ik wel even een tukje gaan doen, maar die duurt 5,5 minuten, maar is heel mooi. Dus ga even lekker rustig zitten, misschien een beetje achterover. En dan, ja, dan komt er opeens, oh, er komt even, de deur gaat open.
1: Hé hey Peter, draai nog eens zo'n lekker plaatje uit de 70 of 80er jaren.
0: Nou, dat zal ik doen, mevrouw, maar het is wel een hele rustige. Dus ik zou zeggen, pak even een stoel en ga even zitten en dan kunt u luisteren. 5,5 minuut, Kate Bush en Peter Gabriel en Don't Give Up.

0: Don't Give Up van Kate Bush en Peter Gabriel. Misschien herinnert u zich nog die clip. Ze stonden allebei verstrengeld op een soort draaischijf. En elke keer dan draaiden ze rond en dan werd de kamer weer op een van hen gericht. Terwijl ze aan het zingen waren. Maar dat is een hele lange tijd geleden. Schitterende plaat, Don't Give Up, Kate Bush en Peter Gabriel.
1: Thuis of onderweg? Dan gaat de radio natuurlijk aan. Woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Uw presentator, Peter van Pelt, is er echt klaar voor. Met de lekkerste muziek, gezelligheid en verrassingen. Maar vooral heel veel energie. Of je nou op de bank zit of achter het stuur, Peter neemt je gewoon gezellig mee. Thuis en onderweg, woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Zet hem aan en gaan. Dit is een speciale plaat voor alle schoonzussen in Bergambacht en alle neven en nichten in Zevenhuizen. Peter van Pelt.

0: Ja, ik zou zeggen, luisteraars, gewoon even, ja, proost, gezondheid. De speciale plaat van deze week. Guus Meeuwis en proosten. Ja, nog eventjes wat blazers erbij, natuurlijk. Natuurlijk, die file die ik net noemde tussen Schoonhoven Centrum en Bergambacht, die is opgelost. En als we het over files hebben, dan hebben we het natuurlijk ook over de Algrabrug. Deze zomer, ja, het was de zomer van de afsluiting van de Algrabrug. Ja, die wordt ook weer helemaal afgesloten, maar wel 's nachts, hè? Wel 's nachts. Van maandag 21 tot en met 24 september, van 10 uur 's avonds tot 5 uur 's morgens. Dus volgende week. Algrabrug weer helemaal afgesloten. En dat was natuurlijk ook wel de zomer van de Algrabrug. Maar ja, de zomer was ook wel lekker warm. En dan kon je lekker een duik doen. En daarom is de organisatie van de Vlister Openluchtbaden. Ja, die zijn heel verrukt over het aantal bezoekers. Want bij elkaar hadden ze totaal 75.000 bezoekers. Op die warmste dag deze zomer waar ze zelfs van beide zwembaden, Haastrecht en Stolwijk, 3500. Dus dat was nog wat. En daarom kijken ze er weer naar uit. Natuurlijk om weer het zwembad open te stellen. Volgend jaar vanaf 1 mei 2027 natuurlijk. Nou, we gaan even de laatste plaat draaien. En dat is er eentje van Bruno Mars. En Just the Way, ja, Just the Way You Are.
1: Thuis en onderweg. Onderweg.
0: Ja, de tijd gaat snel, hè, mensen. Ik zou zeggen, de tijd gaat snel, gebruik hem wel. Bruno Mars en Just the Way You Are, hier bij RTV Krimpen de Waard.

0: En Bruno Mars besloot deze aflevering van Thuis Onderweg. Just the way you are op woensdag 16 september 2026. En hij is er helemaal klaar voor en ik ben lekker te laat. Tot de volgende keer, adios.
1: De Zuurhofbrug bestaat uit twee bruggen. De oude westelijke en daarnaast de nieuwe oostelijke, die er 5 jaar geleden naast werd gelegd. Vanwege de ontdekte scheuren worden de twee normale rijstroken op de oude brug afgesloten en moet al het verkeer tijdelijk over de vluchtstrook. De oostelijke brug wordt nu geschikt gemaakt voor tweerichtingsverkeer. Justitieminister Van Weel verwacht dat de daders van de spoorsabotage worden gepakt. Hoewel er volgens ProRail weinig camerabeelden zijn, zegt de minister dat er andere manieren zijn om de daders te vinden. Gisteren werden op 35 plekken voorwerpen op het spoor gelegd, waardoor het treinverkeer in een groot deel van het land was ontregeld. Het Nederlandse Koningshuis wordt volgend jaar 1,3 miljoen euro duurder. Dat brengt het totaal op 62 miljoen. De stijging komt onder meer doordat salarissen van medewerkers stijgen en ook de uitkeringen voor de koninklijke familie gaan omhoog. De nieuwe bedragen staan in de miljoenennota die gisteren is gepresenteerd. Acteur Stefan de Wallen stopt bij het Sinterklaasjournaal en vertolkte 15 jaar lang een van de hoofdrollen in het NTR-programma. In de editie van 2011 was hij voor het eerst te zien en volgde toen Bram van der Vlucht op. De NTR heeft nog niet bekendgemaakt wie de taken van de Wallen overneemt. Voormalig voorzitter van de Friese Elfstedenvereniging Henk Kroes is overleden. Dat laat zijn familie weten. Hij was degene die in 1997 de laatst verreden Elfstedentocht aankondigde met de woorden It Gied On. Zelf verscheen Kroes aan de start in 1963, maar reed de schaatstocht niet uit. Hij was voorzitter van de Friese Elfsteden van 1994 tot 2007. En Kroes was 87 jaar. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. En dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
3: Hey Jan, wakker worden?
4: Hè, wat?
3: Is je auto nu al klaar?
4: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
3: Oké.
4: Kijk op smitsauto.nl.
5: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Dit is uw eerste machinist Gerald van der Stelt. Deze muzikale woensdagavond reist van station tot station met uniek gekozen muziek om uw oren mee af te likken. Welkom bij de Music Train.
1: Een hele goede avond. Daar waren we weer tussen de klok van 6 en 8 uur. Het was een beetje een rare start, want ik zat in de studio. Ik was ruimschoots op tijd, ondanks dat het druk is op de weg. Maar mijn telefoon die bedacht zich dat hij moest gaan updaten. En dat heb ik wel nodig om ergens in te kunnen loggen. En ik had in mijn veronachtzaamheid had ik op ja gedrukt. Ja, dat duurt een kwartiertje voordat dat ding helemaal up-to-date is. En duurt het allemaal wat langer, hè. Nou, Peter, ik weet niet of u nog luistert. Het zal best wel. Nou, Peter heeft ook al wat moeite om uit de stoel los te komen. Dus vandaar, dan duurt het ook altijd een beetje langer, hè. Maar nee, alle gekkenheid op een stokje. Dus de techniek liet ons even in de steek. Althans, mij in de steek. Dat gaat dan langzaam, hè. Altijd te langzaam. Peter heeft ook altijd de verkeersinformatie. Maar een belangrijke file tussen Utrecht en Woerden heb ik er niet over gehoord. Een grote opstopping tussen Utrecht en Nieuwerbrug in verband met een ongeluk. En men rijdt daar bijna niet. Dus ja, daar heb je nog steeds last van als je daar op de A12 rijdt. Richting de piepers, zullen we maar zeggen. Nou, ik heb ze op. Dit keer heel simpel. Maar we ook kunnen. Niet te veel, hè. Want het zijn allemaal koolhydraten, heb ik me laten vertellen. Nou, niet laten vertellen, weet ik zeker. Even kijken of het allemaal goed staat. Nee, hij staat namelijk niet op het juiste apparaat. Dat dacht ik al wel. Iemand heeft dat verschoven. Weet je wat? We gaan luisteren naar de hittip van deze week.
2: De Music Train hittip in hittip van deze week is...

Nou, ik heb maar geen gauw, want de microfoon is al heel erg open. Ik was een beetje aan het rommelen hier. Dat heeft u waarschijnlijk op de achtergrond gehoord. Geeft toch niet. Mac Geiger hoorde je. Dat is de hittip van deze week. Dat is een Amerikaanse artiest. In Nederland zal die waarschijnlijk nog niet te horen geweest zijn op de radio. Misschien komt hij ook wel niet. Dat zou ook nog zomaar kunnen. Maar ja, omdat we regelmatig in de tiplijsten en de hitlijsten countrymuziek tegenkomen, dacht ik, nou, waarom niet? String By heet hij. Zo, nou, de kop is eraf. 13 minuten over de klok van 8 uur. RTV Kripperwaard, daar luistert u naar. En als u in de auto zit, kijk uit, rustig aan. Laat die ene auto dan maar voorgaan, want u komt toch ook vanzelf thuis. Dat is allemaal niet zo erg belangrijk. En misschien dat er nog een buitje op uw hoofd valt, hè. Want er zitten er nog wel een paar in de lucht, hoor. Het is allemaal eigenlijk wel een beetje meegevallen. Ik had er wel meer van verwacht. Omdat ik eigenlijk altijd hoop op een flinke klap met onweer. Liefst meerdere. Maar dat is vandaag bij ons in het gebied volgens mij niet echt waargenomen. Dus ja, joh. Misschien in de tweede uur gaan we nog even uitkijken naar het uitgebreidere weerbericht wat er allemaal aan gaat komen. Want volgende week, dan lijkt het zo waar een stukje warmer te gaan worden. Krijgen we een soortement Indian Summer. Een beetje warmer. Lekker. Dat was gisteren ook, hè. Weet je, dan stap je uit kantoor en denk je, wat gebeurt er? Dan zag iedereen fietsen met korte broeken en rokjes en zo. Nou, het is warm. Nou, dat was ook zo. Ik moet je eerlijk zeggen, ik heb het de afgelopen week behoorlijk druk gehad. Ik heb wel een lijst samengesteld met muziek. Maar normaal zet ik de ook nog een beetje vol. Hoor. Ik denk van, nou, weet je wel, dan een beetje dit, nou, een beetje dat. Dat heb ik nu eigenlijk niet gedaan. Dus we maken er gewoon een feestje van. Terug in de tijd doen we samen met, even kijken, wie was het ook alweer? James Brown en I Feel Good. I feel good.

dat is een tijdloze plaat. James Brown was dat in I Feel Good. Over I Feel Good gesproken. Heeft u wel eens gehoord van de stichting BAK? En dat schrijf je als B-A-H-K. Misschien wel niet. Het is de Stichting Bestrijding Aziatische Hoornaars in de Krim van de Maart. Een klein gedeelte, ja, ik ben ook een beetje bij zijdelings bij betrokken geweest. Bij het verwijderen van een nest in Krim aan de Lek. Maar ja, deze tijd is weer de tijd dat de hoornaars de kop opsteken. En ik meen dat het vandaag in Vught gebeurd is dat een medewerker van de groenvoorziening uit een boom van 12 meter is gesprongen. Omdat hij werd belaagd door een uitstromend nest van Aziatische hoornaars. Ja. Dan zou je denken, nou, dat moet wel erg zijn. Het is ook erg. Als je op 12 meter door meerdere hoornaars wordt gestoken, dan is de kans heel groot dat je dat eigenlijk helemaal niet na kan vertellen. Dus ik snap de reactie wel van iemand die dan naar beneden springt. Ik hoop dat hij ergens doorgebroken is in zijn val. Maar het is gevaarlijk. Mocht hij nou hoornaars zien, en ik moet u zeggen dat in de Krimperwaard dit moment aardig wat activiteit is van Aziatische hoornaars. Ze zijn inmiddels gemeld in Bergambacht, Lekkerkerk, Krimp aan de Lek, Krimp aan de IJssel op het randje van de Krimperwaard en Ouderkerk aan de IJssel, maar ook in het Beierse en in de agglomeratie van Stolwijk. Nou ben ik zelf imker en wij zijn daar namelijk nogal kien op, omdat die vervelende roddingen die eten een hele hoop bijen op, maar daarnaast zijn ze ook behoorlijk gevaarlijk en zijn ze agressief op het moment dat u bij het nest in de buurt gaat komen. Het nest dat ziet eruit als een assortiment grote skippiebal, die hangt vaak in een boom. En de hoornaars die vallen wel op, want ze zijn bijna drie keer zo groot als een normale wesp, ze hebben gele poten en dik zwart achterlijf en ze maken het geluid van een, je zou bijna zeggen van een helikopter. Het valt in ieder geval op dat hij behoorlijk zwaar bromt door zijn vleugel. Het is een breed en lang ding. En als hij zijn nest gaat beschermen, dan is het een levensbedreigend insect. Want wanneer u door meerdere hoornaars tegelijk gestoken wordt, dan moet u direct 112 bellen, want dat is een behoorlijk giftige tante. Daarbij komt dat ze ook nog eens een keer de neiging hebben om op de ogen te richten van de slachtoffers die ze willen benaderen. En dan in de aanval. En dat kan tot tijdelijke blindheid leiden. En ook blijvende schade aan de ogen. Mocht u nou eens hoornaar zien, dan moet u eens kijken wat u moet doen op de stichting, op de site van de stichting BAK, B-A-H-K, in de Krimpenwaard. En daar staat ook in als u een hoornaar ziet wat u dan moet doen. Moet u namelijk melden op de volgende site, waarneming.nl. En dan komt dat vanzelf goed, want dan ziet u vanzelf wat de site van het onderdeel waar u een Aziatische hoornaar kunt melden als u die gezien heeft. Doe het, want het is belangrijk. Het is een invasieve exoot. Hoort hij niet, net zoals de Amerikaanse rivierkreeft. En ja, u raadt het al, vanuit Den Haag doen ze niks. Helemaal niks. Maar ja, dat is niks geks, hè? Want ze doen eigenlijk helemaal niks op dit moment. Heeft u vanmiddag ook gekeken naar de beschouwingen? Ik wel, het is om die. Nou ja.

Ja, nou, ik hoorde ook niks geks, eigenlijk helemaal niks nieuws, kan je beter zeggen, vanmiddag in de algemene beschouwingen. Ik heb zo'n beetje 2,5 uur geluisterd via de koptelefoon onder het werk. En dan kom je toch tot de conclusie, het kan niet anders zo zijn dat het, dat ze eigenlijk helemaal niets zeggen. Het gaat vanavond nog door en daar ga ik ook wel naar luisteren en kijken. En dan morgen ook weer, want het is wel interessant wat er gaat gebeuren. Het zou me niet verbazen als wij binnen een half jaar weer zo'n hokje rood mogen kleuren. Dat zou me niks verbazen. We zullen het wel afwachten. Heeft u trouwens gezien dat mocht u interesse hebben in het bezoek aan Gouds Asfalt, het Undercover Festival. Niet Undercover, het Cover Festival. Al die coverbands. Als u denkt van ik ga profiteren van de early bird kaarten, de erg te vroeg bestelde kaarten. Nou, dan pist u naast de pot, want die zijn allemaal uitverkocht. Ik weet niet hoeveel ze er hadden, ik denk niet meer als 10 of zo. Want het berichtje kwam op de site. Ik zou gelijk even kijken wat ze kosten, maar het is al gelijk al uitverkocht. Dus je kunt slechts kaarten kopen die, de normale prijs, volgens mij uit mijn hoofd gezegd, is dat nu €38 plus €2 administratiekosten. Dus €40 voor het coverfestival op Gouds Asfalt. Het eerste weekend van juli is dat, op vrijdag, zaterdag en zondag. Maar de kaarten die ik bedoel, dat is dan voor de zaterdag. Al zal de coverbands op de twee podia's gaan optreden. Dat is een aardige stijging van de prijs. En weinig early bird kaarten, dus mocht u die willen hebben, dat gaat niet meer door. De line-up is nog niet bekend, maar al wel dus dat het ook volgend jaar weer wordt georganiseerd. Kijk dan maar eens op de site van Gouds Asfalt en dan de coversessies, dan vindt u dat vanzelf. Trouwens, ook in de theaterbakkerij zijn behoorlijk wat dingen worden daar georganiseerd. Ik zal straks even kijken naar het programma, want was hij geweest, U2? Ik dacht eigenlijk wel, hè? Binnenkort is Johnny Cash, dus mocht u daar interesse in hebben, dan kunt u daarheen voor een schappelijke prijs. Want dat was het, hè? Want U2 was een beetje aan de dure kant afgelopen weekend. En Johnny Cash, dat zijn alweer leuke prijsjes, hè? €24,50. Nou, daar kan je nog eens vooruit gaan. Eens even kijken, we gaan terug in de tijd. Met een band, ik heb hem heel even snel in de lijst geschoven. En ik denk, die kunnen we ook weer een keertje draaien. Het is eentje van de Monkees uit, ik denk, de 60 jaar is dat, hè? I'm a Believer.

I'm a Believer van de Monkees uit de tijd dat de Beatles en de Stones en zo ook allemaal acte de présence geven. Nou, lekker toch? Hij gelooft er nog in, ja. In Nederland gaat langzaam wel het probleem ontstaan dat durft u straks nog over een grote brug heen te rijden. Want een aantal jaren geleden, dat beeld staat er nog wel bij, dat in Italië toen zo'n grote flyover en ene keer naar beneden stortte met alle auto's die erop stonden. En ja, dat leverde natuurlijk behoorlijk wat problemen op. Aantal doden ook. Gaat het in Nederland ook die kant op? Want de regering heeft slechts een paar miljard uitgetrokken voor de herstel van bruggen en viaducten. Maar er is vele tientallen miljarden nodig om het echt op peil te brengen. En ja, zo kwam vandaag weer het nieuws binnen dat er problemen zijn.

Tijd week al, denk ik altijd van, is dat wel zo goed voor banden? Dat zijn van die punten die dan in elkaar grijpen, zeg maar. Hè? Dat is dan de, het splitsingsdeel. Dat met name die bruggen eigenlijk allemaal, die zouden eigenlijk vernieuwd, CQ, gerenoveerd moeten worden. Omdat ze in de loop van die decennia zo belast zijn dat ze dat waarschijnlijk niet meer in de staat zijn wat wenselijk is. Oftewel, ze zouden normaal gesproken afgekeurd worden. En dat dendert iedere dag zoveel tonnage overheen. En dat wordt natuurlijk ook steeds meer en steeds zwaarder, dat je kan afvragen, gaan we dan wachten tot het echt een probleem is? Ik denk het wel. Er is geen geld voor. En althans geen geld voor gebudgeteerd. Ik heb altijd geleerd, als je wat wil doen, moet je een begroting maken. En dan maak je een meerjarenbegroting. En dan leg je iedere keer een beetje opzij. En dan kan je dat uiteindelijk opknappen. Hè? Maar dat is niet gebeurd. Met het gevolg dat alle bruggen uit de 60 en 70 jaren nu aan het aan die periode toe zijn. Dat ze vernieuwd moeten worden of vervangen of gerenoveerd. We gaan problemen krijgen, mensen. Dus hou maar rekening mee dat er de komende jaren regelmatig stilstaat in verband met het opknappen van de bruggen. Ja, en viaducten. Of aquaducten heb je ook nog. Hebben we er ook een paar van in Nederland. Ik rijd er iedere dag onder eentje door. Dat denk ik ook altijd van. Stel je nou voor dat die bak in één keer openscheurt. Ja, nou, ik rijd niet in een duikboot. Dus dat gaat dan ook helemaal mis. Hè. Dat zo werkt dat. Dus hou er maar rekening mee. Sinds een aantal weken ben ik mij helemaal aan het focussen op Solomon Hayes. Het is eigenlijk AI. Maar het klinkt wel mooi, hè. Bare feet on the ground.

kan het je bijna niet voorstellen, maar er zit eigenlijk... Het is zo nep. Het is gemaakt door de computer, zeg maar. Dus ik vind het zo mooi. In de tijd dat het discjockey was, dan zocht je altijd naar lekkere reggae-platen... die dan net het juiste tempo hadden en ervoor zorgden dat iedereen zich wel voelde op de dansvloer. Ja, nou, dat was Solomon Hayes en Bare Feet on the Ground. Misschien dat ik in het tweede uur ook nog wel een plaatje ervan draai, want ik kan er niet genoeg van krijgen. Overigens, waar je ook geen genoeg van kan krijgen is, misschien wel, maar van de berichtgeving rond de benzineprijzen. Want ik las hier net op het bord in Bergambacht dat we weer sky high in de lucht zijn gegaan. En dan is het al goedkoper als dat u langs de snelweg rijdt. Dus het is altijd goed om de plaatselijke tankstations te bezoeken. Maar diesel is duurder dan ooit. In Amerika is dat trouwens ook zo. En daar draaien natuurlijk al die vrachtwagens rijden daar op diesel. En dat zijn er nogal wat die daar over de banen heen scheuren. En nou heeft natuurlijk onze grote vriend Trump... heeft Zelensky daarvan de schuld gegeven. Maar eigenlijk vergeet hij erbij te zeggen dat zijn eigen acties... in de straat van Hormuz het probleem zijn... waardoor die dieselprijs zo hoog is geworden. En daar zullen we nog wel een tijdje last van houden. Want tegenwoordig was het is €2,72 volgens mij aan de pomp langs de snelweg. Ik hoorde vanmiddag in de Algemene Beschouwingen een fractieleider zeggen dat het €2,50 was op dat moment. Dan denk ik, nou, ik weet niet hoe lang het jij geleden getankt hebt langs de snelweg, maar dat is dan ergens een prijs lokaal. En moet je die dan vergelijken? Moet je nou de lokale prijs vergelijken of de prijs langs aan de benzinestations langs de snelweg? Dat ze nemen altijd de laatste. Ja, wie denkt daar dan nog? Ik zie dat het 8 minuten over de klok van 6:30 is geweest. We zijn iets vergeten, een item, maar dat zetten we wel even recht. Kunnen we dat eigenlijk nog rechtzetten? Ja, natuurlijk, maar dan moet ik even gaan schuiven met het knopje. En dan, het is namelijk zo dat in dit programma op 6:30 en om 7:30... dan draaien we altijd een tweetal platen die te maken hebben met de wintersport. Als zijnde vooruitblik naar hetgene wat u daar kunt horen als u in de après-ski actief bent of gewoon gaat... een lekker biertje gaan drinken of zo, of iets anders. Moet u wel een dikke portemonnee meenemen. Maar dan kunt u in dit programma alweer wat muziek horen... die daarmee uw gedachten misschien naar de wielerwereld brengen. En een beetje vooruitkijken naar toch die leuke tijd. Ondanks dat je dan wel een zak met geld mee moet nemen. Want zo is dan ook alweer. Ik heb de Lawine Boys opgezocht als eerste stukje. En de Mountain Crew. En dan, dat klinkt... Ik heb de jingle niet hoor. Die heb ik niet opgezocht. Maar haal die uit. We beginnen gewoon met de muziek. Après-ski in dit programma.

Zo, daar hebben we de eerste editie van de Après-Ski muziek voor vanavond alweer gehad. Seks met die kale van de Lawine Boys en Octopus, 100.000 henden. En dat was de Mountain Crew. Ja, nou, leuk hè? Tenminste, ik vind het altijd wel leuk om naar te luisteren. En om 19:30 dan hoor je nog weer twee nummers in het kader van de Witte Wereld. Overigens is daar nog weinig van te zien, want ook op de hogere hellingen is nog weinig aan de hand. Het gaat daar wel trouwens de komende dagen een beetje naar beneden komen, maar ja, dat gaat ook weer weg door. Hoor. Dus het is nog niet zo dat de winter daarin gaat vallen. Overigens ook in onze omgeving, het blijft erg rustig met de najaarstorm. En dat heeft alles te maken met het feit dat El Niño zo sterk is op de Grote Oceaan dat het weer boven de Atlantische Oceaan wat verstoord is. Dan zult u zeggen, nou, daar hebben we daar mooi profijt van, want dan hebben we niet zoveel stormen. Maar dat gaan we denk ik later in het jaar bekopen. Als de boel wel op gang gaat komen en uiteindelijk toch de wisselwerking gaat komen tussen warme water in onze omgeving en hetgene wat naar ons toe gaat komen in de vorm van depressies. Ja. Althans, sinds deze week schrijf ik ook iedere dag op de site van RTV Midden-Holland en onder het kopje van de Kribberwaard een kort weerbericht voor de dag van vandaag en de dag van morgen. Dan kunt u altijd even kijken van, hey, wat gaat er gebeuren in het kort? En mocht er nou iets speciaals zijn, dan maken we er een nieuwsitem van. Bericht. Maar ja, zoals gezegd, het valt allemaal mee. We gaan misschien volgende week een beetje Indian Summer krijgen, maar misschien daarover in het tweede uur meer. Wist je trouwens dat het zwembad Ons Polderbad in Stolwijk en het bad in Haastrecht, de Loete, dat 75.000 bezoekers heeft getrokken met z'n tweeën. Overigens dacht ik in eerste instantie van, nou, ik weet nog wel dat er 50.000 bezoekers waren in alleen het polderbad. Dus ja, misschien dat in de loop van de tijd verandert, omdat het zwemmen, ja, vroeger had je alleen maar een zwembad en meer kon je eigenlijk niet doen. Als je uit school kwam of weet ik wat. En tegenwoordig kan je zoveel doen dat het is niet helemaal meer in zwang. Maar goed, de mensen die zijn dan uitgehaald en die zijn als 75.000ste bezoeker getrokken. En dan, nou ja, dan krijgen ze een bos bloemen. Maar er zijn een aantal mensen die toch ook wel iedere dag gaan zwemmen. Gert van den Berg is zo iemand, een van onze eigen DJ's. Presentatoren, die gaat, zover ik weet, als hij even kan, iedere dag duikt hij het water van de Loete in Haarsecht in. En mijn eigen zus, die doet ook altijd mee met dat verhaal. Althans, die zwemt dan in ons polderbad in Stolwijk. En uit mijn hoofd gezegd is ze dit jaar 110 keer geweest. Nou, toch wel een felicitatie. Ik ben zelf ook één keer geweest. Want ja, goed, ik heb dan wel schoongemaakt in Haarsteg. Maar ja, dat valt niet onder een recreatieve zwembeurt, zullen we maar zeggen. We gaan draaien door het oog van de nacht. Dit is Flair. Als je wil starten, waarom? Kijk. Ik kende de plaat niet, maar nu dus wel.

Het valt mij op dat in Nederland op dit moment zo'n beetje drie stromingen met betrekking tot muziek te horen zijn. Je hebt dan de beste zangers, dat zijn eigenlijk degenen die dan een nummer van iemand anders in een ander jasje steken. En dat wordt dan ook bijna automatisch een hit. Moet je van houden. Hoe heet dat? Dat rappen, nou daar hou ik dus helemaal niet van. En je hebt een groot contingent van Nederlandstalig. Dat moet ik zeggen, als je dat vergelijkt met een jaar of, wat zal het zijn, 15 jaar geleden. Dan had je helemaal niet zoveel Nederlandstalig. En ook nog kwalitatief, want ik vind dit wel een leuk nummer. Door het oog van de nacht van de formatie Flair. Volgens mij zijn het drie gasten die dat vertolken. En dat is alleen maar een aanwinst. Ja. Houdt u ook zo van een potje thee? Ik drink de laatste tijd ook meer thee. Ja, groene thee, dat schijnt beter te zijn voor je gestel. En ik moet ook niet zo vaak naar het toilet lopen. Dat is ook wel prettig aan de ene kant, hè. Dus. Maar houdt u daarvan, dan kunt u iedere vrijdagmiddag tussen 12 en 5 uur in de middag naar een hartelust thee drinken. Maar dat doet u natuurlijk nadat u eerst gaat rondzwerven in de tuin. En waar hebben we het over? We hebben het over de Mengelmoestuin. En die is gevestigd aan de Lekdijk Oost in 42 in Bergambacht. Overigens, ik heb ook laten vertellen dat u daar Aziatische hoornaars tegen kunt komen. Nou, die houden niet van thee, maar daar moet u wel een beetje vooruit kijken. Maar u weet inmiddels wat u moet doen. De stichting Bak even benaderen en dan komt het allemaal goed. Maar na de wandeling, als u dus gewandeld hebt door de tuin, waar u in alles kunt zien van kruiden en dingetjes in het groen, kunt u genieten van een heerlijk potje plukthee uit de tuin. Ik weet niet of u dat al zelf mag plukken, maar ik denk het wel. Met een lekker baksel. Dat is een baksel. Dat is natuurlijk eigen gemaakte, wat zal het zijn? Appeltaart, flauwekoeken. Ik weet het allemaal niet. Maar in ieder geval, dat kunt u dan allemaal daar bestellen en kopen. En dat is lekker. Ze laten ook weten dat in de Mengelmoestuin, dat is een klein winkeltje, kunt u heerlijke jam en siropen van eigen fruit en kruidoogsten proeven. En dus kopen. Ik denk dat ze er ook honing verkopen, maar dat weet ik niet zeker. Mijn honing is in ieder geval op. Je kunt niet meer bestellen. Ja, voor volgend jaar wel. Maar dat is pas volgend jaar. Hè, want de dames die gaan inwinteren in de kast. Dat betekent eigenlijk dat wij er niet meer in kijken tot volgend jaar maart. Spannend is dat. Want ja, wie weet doe je de kast open volgend jaar en dan zit er geen enkele bij meer in. Dat gebeurt. Mee te maken. Het is bijna, het is bijna 5 minuten voor de klok van 7 en we kunnen nog wel een lekkere plaat draaien. Ik had die eigenlijk vorige week al staan, maar toen kwam er helemaal niks van en dat kwam omdat ik meestal wat meer muziek uitzoek als dat je kwijt kan in 2 uur en daarna zit ik nog eens een keertje slap te lullen, dus dan vandaar. Ik denk, nou weet je wat, ik schuif hem gewoon door naar deze week en het is een prachtige plaat met een mooi intro en dan denk je, dat zijn van die platen die, als je die in de auto luistert en je hebt niet je cruise control aanstaan, ga je automatisch een beetje langzamer rijden. Voor sommigen zou dat de ideale therapie zijn, denk ik. Als ik wel eens 's morgens naar mijn werk ga, denk ik, ja, je bent weer 2 auto's verder opgeschoten als wat ik ben. Maar uiteindelijk komen we net zo snel bij de parkeergarage.

0: Krimpen Urbaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 7 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. De voortvluchtige Oussama B. is gearresteerd in Parijs. Dat heeft zijn advocaat aan de NOS bevestigd. Oussama B. werd vorige week in hoger beroep veroordeeld tot ruim 11 jaar cel. Onder meer voor betrokkenheid bij de moord op Dirk Wiersum. Dat was de advocaat van Nabil B., de kroongetuige in het Marengo-proces. Voor die moord werden twee andere mannen 3 jaar geleden veroordeeld tot 30 jaar cel. Oussama B. zou hebben geholpen bij het voorbereiden van de moord. In de Tweede Kamer wordt al de hele dag gepraat over de plannen die het kabinet gisteren op Prinsjesdag presenteerde. Maar over de inhoud daarvan is het nog niet erg gegaan. Vooralsnog gaat het over steun voor de begroting van het minderheidskabinet. Het kabinet blijft vasthouden aan een brede deal in de Tweede Kamer. Maar de oppositiepartijen willen dat het kabinet kiest voor een samenwerking met linkse partijen of met rechts, zegt politiek verslaggever Ewa Kiewiet.
3: We horen wel vandaag dat de oppositie niet per se van plan is om het kabinet meteen naar huis te sturen. Dus in die zin is het ook weer niet zo hard. Maar ja, als er echt geen meerderheid komt uiteindelijk voor die begroting, is het natuurlijk wel een probleem en kan het kabinet alsnog vallen. Maar dat duurt dus nog wel zeker 2 maanden.
2: Het debat in de Tweede Kamer gaat morgen door. Dan komt premier Jetten aan het woord. Voormalig voorzitter van de Friese Elfstedenvereniging Henk Kroes is overleden. Hij was voorzitter van de vereniging van 1994 tot 2007. Dat betekent dat hij degene was die de laatst verreden Elfstedentocht aankondigde.
4: Het giert on. Komende zaterdag 4 januari wordt de 15e Elfstedentocht verreden.
2: Zelf verscheen Kroes aan de start in 1963, de barre editie van de Tocht der Tochten. Kroes haalde de finish niet en werd, net als zoveel, in Franeker van het ijs gehaald. Henk Kroes was 87 jaar. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger, het koelt af tot 13 graden. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
6: Hoe kom ik hier weg?
5: Vragen die over je toekomst gaan.
7: Hoe word ik beter in mijn vak?
5: Of één die je wakker houdt.
8: Hoe begin ik weer met werken?
5: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
9: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
10: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Mooi, hè? De hittip van deze week in dit programma. Mac Geiger en String by, een Amerikaanse country-artiest die zelfs gelieten en zo schrijft. En ja, ik vind het mooi. Het doet mij weer een beetje denken aan de roadtrip door de Rocky Mountains van de Verenigde Staten en Canada. Zo'n, wat is dat, 2 jaar geleden geweest. En heel voorzichtig denken we weer aan de volgende trip die kant op. Maar dat is pas over een aantal jaren als deze jongen de werktas aan de wil hangt. Ja. Nou, als ze morgen zouden zeggen van wilt u tekenen, dan zeg ik waar staat het kruisje, waar moet ik het kruisje neerzetten? Heel graag, maar ja, we hebben dat druk zat, maar dat is dan pas, hè. Maar ik kan niet anders zeggen als dat ik er redelijk naar uitkijk. Zonder dat ik nou zeg van ik heb een hekel aan werken, maar op een gegeven moment dan is het wel mooi, hè, want ik heb andere dingen ook nog te doen. Vandaar. 7 minuten over de klok van, bijna 8 minuten over de klok van 7 uur. Luister naar RTV Kribberwaard. Mocht u nog in de auto zitten, nou, dan bent u misschien laat thuis. Want misschien wel op de file gestaan op de A12. Het valt me trouwens op dat, ondanks dat de Algra-brug open is, dat het verkeer over de provinciale weg N207 vanuit Gouda richting, richting Bergambacht, dat het veel meer is dan anders. Zou het zo kunnen zijn dat een aantal mensen denken, nou, normaal sta ik bij de Algra-brug en bij de aansluiting richting de A16 langer stil als dat ik nu oprij over Gouda. Dus het zou maar zomaar kunnen. Betekent wel dat ik langer in de rij zat. Gisteren was er bijvoorbeeld bij Gouda al, stond het al stil. Ik denk, wat gebeurt er, jongens? Je zou bijna op de fiets naar het werk gaan in Alphen aan den Rijn. Maar dat lijkt me toch een beetje ver. Omdat daar heen zal nog wel meevallen, maar terug, ja, dan moet je weer helemaal terug. Heb je die dag helemaal aan het zoeken geweest en dan weer terugfietsen? Dat lijkt me dan weer wat minder. Voor het nieuws en de boodschappen draaiden wij een stukje van Lost Frequencies. Toen dacht ik, ja, dus eigenlijk kan je dat niet maken om zo kort dat nummer te draaien. Dus weet je wat, we doen hem gewoon overnieuw. Dat kan makkelijk. Live it all.

De laatst verschenen productie van Lost Frequencies en Live It All. Is dat vertaald als van Leef Je Leven, denk ik, of zo. Weet je? Ja, ik weet het niet. Terug in de tijd. Met een formatie uit gedeeltelijk Amerika en Engeland. Maar volgens mij komen de meeste leden uit Amerika. En er zijn heel wat leden geweest die deze band hebben gemaakt. Ze treden nog steeds op, maar uiteraard niet meer in de originele samenstelling. Het is de formatie Player en Baby Comeback.

Ik zat op de vooraflijst iets af te luisteren. Dacht, oh ja, ik zit eigenlijk live met een andere plaat. Maar gelukkig ging het allemaal goed. Je hoorde de baby comeback van de formatie Player. Dat is gewoon de 70 jaren geweest zijn dat dat actueel was. Wist u trouwens, hoor je die verhalen ook wel eens van vroeger, toen de winters nog streng waren en het ijs dik in de sloten en de rivieren lag, dat je over de IJssel kon lopen, over de Lek kon lopen, dat het zo hard vroor dat je oren er bijna afvielen. Dat zijn de verhalen van vroeger. Maar je kan ook die bewijzen zien dat het vroeger wel koud was. Dat wist ik ook niet, maar in Oude Kerk aan IJssel, daar kan je om de twee weken kan je kijken naar de foto's van de echte koude winters. De onderwerpen zijn dan op de IJssel, de straat op. Ja, dat kan ook. Zowel bevroren als met sneeuw. Op de ijzers, naar de ijsbaan. En zo zijn er nog meer winterse tafereelen te bekijken. Ook van de ijsbrekers in de IJssel en zo. Prachtig gezicht natuurlijk. En de schippersvloot in de winter. Nou, dat kun je allemaal bekijken om de twee weken. De volgende is op 26 september en daarna op 17 oktober. 31 oktober, 14 november en 28 november. En de laatste keer op 12 december. Dat kunt u zien op van 2:30 tot 3:30. Dat is dan in de Dorpstraat 19 in Oude Kerk aan IJssel. Is een expositie. Waar is dat eigenlijk? Even kijken, want ik zie eigenlijk niet hoe dat gebouw heet. Nou ben ik ook helemaal niet bekend in de kern Kripperwaard. De historische vereniging die laat het weten dat je dat dus kan bekijken. Hoe het in de winter eruit zag hier in de regio. Nou, koud. De laatste jaren hebben we dat helemaal niet. Wat gaat er de komende winter doen? Als u wel eens luistert naar het programma Goedemorgen Kripperwaard bij Adrie Jouw, dan is op de woensdag en op de vrijdag, die probeert mij altijd wel de uitspraak te ontfutselen. Maar ja, de prognoses zijn eigenlijk nog niet gemaakt. De long-term prognoses, die worden wel ieder jaar gemaakt. Ik moet ook zeggen dat de laatste jaren is het kommer en kwel. Want dan denk je, nou, er wordt wel een koude periode voorspeld. In een aantal decades van maanden, maar ja, in de praktijk. Ongetwijfeld gaat er weer een keer komen. En trouwens, in de verre toekomst lijkt het hier steenkoud te gaan worden met het wegvallen van de golfstroom. Maar dat maken wij allemaal niet mee bij Leven en Welzijn. Dus dat hoeven we dan ook niet te behandelen, zou ik maar zeggen. Vorige week draaide ik een nummer van Carol G en Bruno Mars. En dat verraste me eigenlijk wel een beetje, want ik vond het een hele mooie plaat. En toen dacht ik, toen ik hem weer in het lijst zou staan, weet je wat? Ik draai hem gewoon nog een keer met Still.

Nou, ik vind het een mooi nieuw product. In de lijst Karol G samen met Bruno Mars is getiteld Stil. Dit is uit vervlogen tijden. Iemand die ontzettend hoog kan zingen, Leo Sayer. And you make me feel like dancing.

Sayer uit vervlogen tijden. Dat was eigenlijk zo'n artiest die, je draaide hem eigenlijk niet zoveel op de dansvloer. Want was het nou wel of niet genoeg ritme in die plaat? Meestal net niet, hè. Net niet snel genoeg. En dan stond de boel weer stil en dat wilde je dan niet. Dus vandaar. Straks gaan we ook eventjes kijken naar de agenda van de theaterbakkerij in, is het nog Gouda? Ja, het is eigenlijk Gouda, maar het zit aan de Gouderakse dijk. Bij het terrein van Gouds Asfalt. Die hebben altijd een heel mooi programma met undercover sessies. Niet alleen maar buiten op het asfalt het eerste weekend van juli, maar ook gewoon iedere week, in met name de herfst- en wintermaanden, tot in het voorjaar. Nou, ze hebben weer een interessant programma samengesteld. Daar zullen we straks eventjes naar gaan kijken. Hebben we nog wat anders op het programma staan? Ik had er wat opgezocht, maar dat weet ik niet meer zo uit mijn hoofd. Zullen we eens kijken wat het weer gaat doen de komende tijd. Want vandaag hebben we wel buien gehad. Zo, ik zat in Alphen aan den Rijn en vanmorgen toen dacht ik van kom het dak naar beneden. Maar het was een stortbui. En daar waren er nog wel een paar van. Ook in Den Landen. Maar er waren ook plaatsen, daar is geen druppel gevallen. Dus kan je voorstellen hoe plaatselijk dat dan is. Morgen hebben we eigenlijk een ander beeld, want dan is het in eerste instantie wel zonnig. Maar daar komt er vanuit het westen een frontale zone over, zoals het zo mooi heet. Eigenlijk de scheidingslijn tussen warme en koudere lucht. En dan krijgen we een aantal uren met regen. Nou, daarna dan klaart het wel weer een beetje op. Maar die wisselvalligheid die blijft er nog een beetje in zitten tot in het weekeinde. Vrijdag valt er misschien mee, een paar kleine buitjes. Wel opklaring en temperatuur ook dan. Zo rond de 17, 18 graden. En zaterdag is er weer wat meer bewolking, maar dan moeten we ook rekening houden met een paar buitjes die dan kunnen gaan vallen. Maar vanaf zondag wordt het langzaam maar zeker wat beter, wat stabieler. En hebben we ook meer zon overdag. Als in de ochtend de mist maar voldoende optrekt. Want ja, als dan de wind wegvalt in dit soort situaties, dan hebben we nu het jaargetijde dat ook de mistvelden langzaam parten gaan spelen. Zoals het zo mooi heet. Hè? De temperatuur die kan aan het einde van volgende week wel eens uit gaan halen tot boven de 20 graden. En dan kunnen we bijna spreken van een Indian summer. Oftewel een nazomertje. Nou, dat hebben we dan altijd wel ieder jaar in september, oktober. En ik denk dat een hele hoop mensen denken, nou, het kan mij niet lang genoeg duren. Want dat scheelt allemaal weer in de gasprijs. Pas geleden heb ik trouwens gezien, heeft hij ook zo'n app. Dan heb je eigenlijk bijna geen gas gebruikt en toch ben je 2 euro kwijt. En dat komt dan omdat je hebt niet alleen te maken met de gasprijs, maar met name met het netbeheer en het transport en weet ik het allemaal. En de accijns. Dat maakt het eigenlijk duur, want het gas is maar een paar cent eigenlijk. Hè. Ja, zo ga je in Nederland steeds meer voelen dat de portemonnee leger en leger wordt. Vandaag had ik er nog over met een collega. 2,50 of 2,70 voor een liter benzine, als je dat omrekent. Dat is 6 gulden. Als ik aan mijn vader vroeg, zei, ik ga een liter benzine kopen, die 6 gulden, dan had hij waarschijnlijk met zijn vinger op zijn voorhoofd geweest. Want dat is niet normaal. Nou ja, goed, inmiddels zijn we er zogenaamd aan gewend, maar doen we dat eigenlijk wel. In één keer kwam ik hem weer tegen, Don Henley. Wel bekend van de Eagles. Maar dit is mooi. The Boys of Summer.

Ja, onder het motto, je moet het ijzer smeden als het heet is, was dat Timothy, je weet wel, van B&B voor Liefde en Likkie Likkie. Ja, ik kan er allemaal lachen. Ik vind het wel leuk om naar te luisteren. En ik ongetwijfeld zal het een plaat worden die, of een nummer worden die op de hit, althans in de apres-ski-tenten, regelmatig voorbij moet komen. Ik moet eerlijk zeggen, de plaat die ervoor waren, ik had de verkeerde uit de lijst getrokken. En dan staat die in mijn playlist, maar dat was de verkeerde. En ja, laat maar gaan, dat kan ook wel even. Uiteindelijk is het zo dat in de apres-ski-tent in Oostenrijk met name veel Nederlands wordt gedraaid. Want ja, hoofdmoot van de bezoekers komen we eenmaal uit ons kikkerlandje. Zoals ik al zei, een aantal nummers geleden dat op de Goudrakse dijk, tussen, eigenlijk vlakbij Gouda, daar vind je de theaterbakkerij om de rechterkant als je vanuit Stolwijk komt. En in de theaterbakkerij worden regelmatig undercover sessies gehouden van coverbands. En ik moet je zeggen, we zijn er een paar keer geweest. Het is echt wel mooi en echt leuk om te zijn. Kleinschalig, niet te veel bezoekers. Podiumetje, zaaltje en daar ook nog eens een keertje een soort tribune. Dus je kan alle kanten op als je wil zitten of kijken of staan en dansen. En dan zijn er de volgende dingen in de toekomst, althans in de nabije toekomst, worden daar georganiseerd. Zo is er op 20 september aanstaande, dus volgens mij aanstaande zondag, om 3:00 de Grunge Unplugged. Nou weet ik het niet zeker, maar grunge is volgens mij dat geluid, weet je, wat ze dan maken. Dat moet dan zingen voor stellers, mij niet bellen. Maar in ieder geval, je kan er wel heen als je daar een liefhebber van bent. Aanstaande zondag om 3:00. De kosten zijn €1,50 service en €23,50 voor entree. Dat is bij elkaar opgeteld. Even snel, €25. Nou, waar kan je dan nog iets voor vinden? Op zondag 11 oktober, dus een paar weken later, dan kunt u ook weer om 3:00 terecht in de theaterbakkerij. Aan raison van €27,50. Dan vindt u de undercover sessie van UB40. Die zijn inmiddels via de Zwarte Crosses, deze band, bekend geraakt. Eigenlijk moet ik zeggen dat ze al meerdere keren volgens mij in de theaterbakkerij geweest zijn. Of dat deze ook is, dat weet ik niet, maar als je van UB40 houdt, dan moet je er zeker bij zijn. En voor de volgende, daar ga ik misschien toch wat ruimte maken in de agenda. We zijn er al eens een keertje geweest, mijn vrouw en ik, maar zondag 25 oktober, de aanvang is 3:00, kosten €26,50. Treed op de undercover sessie van Johnny Cash. En dat zal dat wordt gezongen en vertolkt door Rocco Osterman. En als je liefhebber van Johnny Cash bent, zoals ik, dan ga je daar misschien wel heen. Je kan tickets bestellen. Ik weet niet of het nodig is, maar voor de zekerheid dat je zeker weet dat je er binnen kan, dan is het misschien wel verstandig. Johnny Cash dus op 25 oktober, maar nu op de radio met Ring of Fire.

0: Maar...
1: Ik moet altijd denken aan de film, hè? The Story of Johnny Cash, The Man in Black. En dan komt dit nummer uiteraard ook naar voren. Is eigenlijk door Jane is dat gemaakt. Of door June. Ja, hoe heet ze nou? Jane? June? Nou, in ieder geval door zijn uiteindelijke vrouw. En ja, dat is het is een mooie epos als je die film kijkt met al die nummers tussendoor. En ook het verhaal dat hij in contact kwam met Elvis Presley en al die konuiten die de rock'n'roll scene invulden toen de tijd uit kleine gore kleedkamertjes en kleine zaaltjes. Nou, wat een historie. Ik had wat opgezocht. Wat is er ook weer? Dan moet ik deze schuif gewoon open houden, want dan gaat het allemaal goed komen met wat achtergrondmuziek. Ik heb Adrie Oudernes ook wel eens horen vertellen dat in de Krimpenerwaard is er een expositie en dat gaat dan over de Big Five. Dat is niet over olifanten, leeuwen en nijlpaarden en dat soort dingen, maar het gaat er over de expositie de Big Five in het Gemaal in Haastrecht. En hier ga je op avontuur naar de brutale nieuwkomers en dieren die al eeuwen in de polders en sloten in onze omgeving leven. Je staat er oog in oog met de watervlo. Nou, dat is niet echt een bikke hond, maar de buskersrat, de snoek, de aalscholver en de Amerikaanse rivierkreeft. Nou, is er met de snoek nogal een speciaal verhaal, want er zijn de afgelopen zomer nogal wat van naar het hiernamaals geholpen, doordat het zuurstofgehalte in het water sterk terugliep. Dat we allemaal kunnen merken, op sommige plekken werden tientallen tot meer dan 100 dode snoeken geteld. Ja, dat zal best een aanslag zijn. Ik zag niet zo lang geleden zag ik weer een aantal van die Belgische of Franse vissers. Die komen dan vanuit hun land naar Nederland om te vissen, met name op snoek. En dat gaat echt niet altijd terug in het water. Het is een delicatesse al daar. En ja, die waren driftig aan het spinnen, maar volgens mij hadden ze weinig beet. Er zijn er nogal wat overleden, ja. Ja, als de Amerikaanse rivierkreeft, als de Big Five wordt omschreven, dan zullen we binnenkort ook wel de Big Five van de insecten gaan meebeleven. En dat is een van degenen die dan is het al in de Aziatische hoornaar. In het begin van het programma zei ik al van, mocht u zo'n Aziatische hoornaar zien, kijk dan even op de site van de stichting BAK. Dat schrijft u met B-A-H-K. B-A-H-K. En dan kunt u kijken wat u dan moet doen. Daar moet u melding van maken, zodat eventueel het nest kan worden getraceerd en worden opgeruimd. Niet onbelangrijk en ook niet... Nou ja, u helpt daar ook uw omgeving mee, want ze zijn gevaarlijk. Blijkt er weer uit het bericht dat iemand van de gemeente werken in Vught... was een boom aan het snoeien op hoogte en is van 12 meter naar beneden gesprongen omdat er een nest met hoornaar zat. En de familie hoornaar die kwam achter hem aan. Dat wil je niet weten. Nou... We gaan verder met muziek. Hoe kan het ook anders dat we die weer een keertje voorbij laten komen? De formatie ABBA uit Zweden en Dancing Queen.

0: Ik weet zeker dat de formatie ABBA, dat het over 10, over 20, over 30 jaar gewoon nog gedraaid wordt op de radio. Je hoorde Dancing Queen, een van hun grote hits. Stond hij eigenlijk ook op Arrival, op die grote LP? Ik weet het eigenlijk niet meer. Maar we zullen eens. Ik heb ooit een keer een special gedaan van heel die opkomst van de plaatselijke groep tot hetgene wat ze uiteindelijk zijn geworden. En dat is een hele interessante story, want uiteindelijk maak je daar keuzes in met het maken van muziek, ook in de plaatselijke taal. En ja goed, uiteindelijk zijn ze doorgebroken, misschien wel door het Eurovisie Songfestival. En niemand die iedereen kent eigenlijk wel ABBA. Nou, mooi toch?
1: Terug in de tijd, de Music Train Flashback.
2: Flashback.
1: Van deze week is...

Uit vervlogen tijden, Andrew Gold was dat met Never Let Her Slip Away. Ik weet nog dat ik die plaat in de bak had staan, maar ja, dat is, ik heb het wel eens een keer verteld. Ik zat toen bij een heel klein radiostationnetje toen het allemaal nog niet mocht. En ja, die platenbakken die stonden daar op zolder bij een boerderij, verbouwde boerderij. En uiteindelijk was die in de brand gevlogen. En nou ja, vinylen platen die kunnen niet zo goed tegen warmte, zeker niet als het echt brandt. Dus die zijn allemaal verloren gegaan. Nou, dat was niet zo mooi. Want al mijn zakgeld en krantengeld en alles wat ik maar bij elkaar kon vergaren, dat ging op aan plaatjes en cassettetjes en zo. En dat, ja, dat verdween in één keer als sneeuw voor de zon. Ik denk dat ik nog één vocale kan draaien. En dat is uiteraard een plaat van Solomon Hayes. Ik vind het zo mooi. Ik denk, nou, dat gaan we gewoon nog een keer doen. En dan moet ik even, ik moet trouwens even schakelen, want hij staat niet helemaal goed. Dan kunnen we er gelijk afscheid van nemen. En dan even kijken hoor, dan moet ik even de knopjes indrukken. Heeft u trouwens al gehoord dat ook Max Verstappen het toch weer voor elkaar heeft gekregen? Hij heeft vandaag een wedstrijd gehouden tegen 100 karts. En hij moest achteraan moest hij dan starten. En dan moest ze allemaal inhalen. En volgens mij heeft hij binnen een half uurtje voor elkaar gekregen. Dus nou, dan heb je wel bewezen dat je aardig kan trappen. Waarvan akte. Wat mij betreft, volgende week dan zijn we er weer. IJs en wederdienende. U gaat luisteren naar Solomon Hayes en One Good Day. Geniet ervan. Ik zou zeggen, de groeten met handen en voeten. Hoi. Ja, dan moet ik deze hebben. Doei.

0: Freek Krimpen-Urbaert.
1: Dit is het nieuws. Het is 8 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. In Belarus zijn 25 politieke gevangenen vrijgelaten. In ruil voor de vrijlatingen wil de VS sancties opheffen tegen twee bedrijven uit Belarus. Zouden onder andere een journalist en zijn vrouw zijn vrijgelaten en de directeur van een onafhankelijke nieuwssite. De VS-gezant zegt dat mogelijk nog meer gevangenen worden vrijgelaten. De voortvluchtige Oussama B. is gearresteerd in Parijs. Dat heeft zijn advocaat aan de NOS bevestigd. Oussama B. werd vorige week in hoger beroep veroordeeld tot ruim 11 jaar cel, onder meer voor betrokkenheid bij de moord op Dirk Wiersum. Dat was de advocaat van Nabil B., de kroongetuige in het Marengo-proces. Voor de moord op Wiersum werden twee andere mannen 3 jaar geleden veroordeeld tot 30 jaar cel. Oussama B. zou hebben geholpen bij het voorbereiden van de moord. In een pand in Amsterdam waar in juni een explosie was, zijn wapens gevonden en spullen om plofkraken te plegen. Dat bleek bij een eerste zitting vandaag in de rechtbank. Ook werd een ledemaat van een van de verdachten gevonden, zegt het Openbaar Ministerie.
3: En in dat puin is de voet van gevonden. Kennelijk afgerukt door de explosie.
2: Het OM ziet daarin het bewijs dat de twee verdachten in de ruimte waren op het moment van de explosie. Een student van de Technische Universiteit Eindhoven zou vanochtend in een volle collegezaal de Hitlergroet hebben gebracht. Ook maakte de student beledigende en racistische opmerkingen. Andere studenten grepen in en er stond een vechtpartij. De beveiliging van de universiteit heeft de studenten uit elkaar gehaald. De student die de Hitlergroet bracht, ging er vandoor. De universiteit vindt het gedrag onacceptabel en zegt maatregelen te nemen. Het weer. Vanavond en vannacht wordt het droger, het koelt af tot een graad of 13. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. En het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heengegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
5: Vermeulen Autoschade weet hoe lastig het is als u autoschade heeft. Om u te ontzorgen bieden wij een volledige dienstverlening aan. Van het ophalen van uw auto tot aan vervangend vervoer leveren. Op ons kunt u rekenen, omdat autoschade alleen al lastig genoeg is. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen-Urbaert.
6: Hits en de herinneringen aan het zeezendertijdperk. Dit is Hit Shadow met Henk Schellevis. Luistert naar Hit Shadow met Henk Schellevis.
7: Uitgezonden door RTV Krimpen-Urbaert, Midland FM Oudewater, RTW Waddinxveen en RPL Woerden.

0: Groningen, Hit Shadow, met Henk Schillevis.
1: Zo'n 6 minuten over het hele uur in aflevering 2008 alweer van het programma Hit Shadow. En de eerste plaat die hoorde was er een uit 1963 van Del Shannon. Ja, die een aantal hits in Nederland heeft gehad, waaronder deze. Uit 1963 was dit The Swiss Maid. Een man die op 1990 zichzelf van het leven benam. Is niet zo heel erg oud geworden, maar heeft ons best wel heel veel leuke nummers achtergelaten. Lammert Rijns, hij zit iedere week aan de andere kant van de ruit voor de techniek. Mijn naam is Henk Schellevis en het komende uur natuurlijk weer de beste en de grootste gouden ouwe op je eigen radio. En die stammen bijna allemaal uit de Veronica Top 40 en tipperaden van 12 juli 1969. Afgewisseld met de vaste items gaan wij gewoon een komende uur weer gewoon lekkere en heerlijke muziek draaien. Ja, we gaan maar 1 plaat uit die tipperaden draaien. Ik even vermeld op nummer 1. Staat Honky Tonk Women van de Rolling Stones. Ja, er was nog geen alarmschijf in 1969 in juli. Die kwam pas op 1 november. Anders was dit de alarmschijf geweest. Maar wij draaien 1 plaat uit die tipperade en die helemaal onderaan staat. Nou, in 1969 waren er nog 20 platen in die tipperade en geen 30. Dus op nummer 20 nieuw binnengekomen uit de Verenigde Staten. Tommy James en de Shondells met Crystal Blue Persuasion.

In op 12 juli 1969 werd uitgezonden op de 192 meter... in de presentatie van Rob Oud. Direct na de Veronica Top 40 tussen 4 en 5. Crystal Blue Persuasion, Tommy James en de Shondells... een plaat die helaas niet de hitparade zou halen. Het was de opvolger van het nummer Sweet Cherry Wine. Goed, dan gaan wij even een uitstapje maken naar de top 3 van 50 jaar geleden. Die van zaterdag 18 september 1976. Kijken we even naar de Nederlandse hitparade volgens de Nederlandse top 40. Dan van 5 naar 3 gestegen Jimmy James en de Vagabonds en Now is the Time. Smile van Pussycat blijft op 2 staan en ABBA op 1 blijven staan met Dancing Queen. En dan in het Verenigd Koninkrijk. Ja, even vermeldenswaardig, hè? Onze eigen Pussycat met Mississippi op weg naar de hoogste regionen. Gestegen van 21 naar 12 en dan van 13 naar 3. Can't Get By Without You van The Real Thing. Van 6 naar 2 The Wailing of Georgia van Rod Stewart. En op 1 blijven staan ook ABBA met Dancing Queen. En dan in de Verenigde Staten volgens Billboard. Gestegen van 4 naar 3 I'd Really Love You To See You. Dat is England Dan en John Ford Coley. En van 3 naar 1 gestegen Wild Cherry met Play That Funky Music. En vorige week nog op nummer 1. En gezakt naar 2 Casey and the Sunshine Band met Shake Your Body.

0: Casey and the Sunshine Band, ja. Ook een hit in Nederland, een nummer Shake Your Booty. 50 jaar geleden bij Billboard zakte deze plaat van 1 naar 2. Ja, dan gaan we weer gauw terug naar de hits hè, van 12 juli 1969. En van de tipparade gaan we naar de top 40... die destijds op de 192 meter tussen 2 en 4 uur... iedere zaterdagmiddag te horen was in de presentatie van Jan van Veen. Nou, op nummer 40 een nieuwe, Ma Bellamy van de T-Set. Dat is die groep die een half jaar later met deze plaat in de Amerikaanse hitparade, zelfs in de top 10 terecht zou komen. Samen met die twee andere groepen. Hè, dat zou dan echt wel een opleving van de Nederlandse hit zijn in de Verenigde Staten. Maar goed, zover was het toen nog niet. Maar op nummer 39, daar staat een plaat die maar liefst 11 weken genoteerd staat. Het is niet de langst genoteerde plaat, want ja, die staat 12 weken genoteerd. Maar wel een heel bekend duo, Amerikaans duo, hè, Paul Simon en Art Garfunkel. Nou, in 1957 hadden ze al een eerste plaat gemaakt, toen nog onder de naam Tom en Jerry. Ze gingen uit elkaar in 1964, maar in, ja, even later, nou ja, even later, anderhalf jaar later, kwamen ze weer bij elkaar, want ze hadden The Sound of Silence, dat werd een grote hit. Nummer 1 in de Verenigde Staten en ook nummer 10 in Nederland. Toen gingen ze toch weer samenwerken. Nou, in 1971 was het alweer een beetje afgelopen. En ja, toen volgden er nog wel wat reunieconcerten en zo. Maar ja, die grote hits hè, in 1969, 1970... dat album Bridge Over Troubled Water, wat ze in januari 1970 hadden uitgebracht, daar stonden maar liefst 4 hits op die echt wereldwijd, weet ik veel hoeveel, verkocht hebben. En Cecilia, El Condor Pasa, Bridge Over Troubled Water en The Boxer.
1: My story is seldom told. I squandered my resistance for a pocket full of mumbles. Such are promises.

tijdloze muziek uit 1969. De Boxer, Simon & Garfunkel. Van 22 naar 39 gezag en 11 weken genoteerd. Ja, op nummer 38, 10 weken genoteerd, Mireille Mathieu hinter den coulissen van Paris. En That Was Only Yesterday van Spooky Tooth op 37. Bob & Earl met de Harlem Shuffle op 36. Als je nou denkt van ja, jammer dat ze die niet gaan draaien. Nou, volgende week luisteren, want volgende week zit hij ook in de, ja, in de hitparade. En draaien hem wel. Op nummer 35, de tweede nieuwe na de T-set, The Family Dog. Ja, een groep die we later, ja, met een grote hit zouden horen. Hè? Steve Roland, hij was de voorman van die groep. Toen werd het ook Steve Roland en The Family Dog. Het nummer Sympathy kwam in 1970 op een tweede plaats in de Veronica Top 40. Christine Holmes hoor je als zangeres. En ook Albert Hammond heeft nog met deze groep te maken gehad. Hier is The Family Dog met A Way of Life.

0: 1000 uitzendingen Hit Shadow met Henk Schillevis.
1: Ja, na nummer 35 geluid de Family Dog met A Way of Life. Tijd voor de verjaars- en memorialkalender. Zo'n 6 minuten voor het halve uur. Vrijdag 18 september is het de verjaardag van Frankie Avalon. Maar liefst 94 jaar. En zaterdag de 19e. Steve Warner van de Motions wordt 80 jaar. En we staan ja, ook even vermeldenswaardig. Zondag 20 september is het de sterfdag van Hans Mond. Eigenlijk Teun Mond. Hij overleed op 54-jarige leeftijd en dat alweer 31 jaar geleden. En dat was natuurlijk de man, ja, onder andere van Muziek Terwijl Werkt. Maar later, ook toen Veronica omroeporganisatie werd, werd hij hoofd, ja, klassieke muziek op Hilversum 4. En ja, nou, die heeft toch heel wat jaren daar bij Veronica, nou, zijn staat van dienst gehad. En dan gaan wij ja, naar zaterdag, de 19e. Lol Cream van 10cc hoopt dan 79 jaar te worden. En we gaan een plaat van ze draaien, 1973. Wat jammer dat het in Nederland geen hit werd. Lol Cream heeft het ook geschreven. En hij was altijd verbaasd dat de BBC het nummer nooit heeft verboden. Wel, de airplay werd wel beperkt, want ze dachten dat het ging over de voortdurende conflicten in Noord-Ierland. Maar in feite ging het over een rel in een staatsgevangenis in Attica. Maar het blijft een bijzonder nummer en het klinkt ook lekker. Hier is Rubber Bullets. MUZIEK

Ja, Rubber Bullets van 10cc. En we draaiden die plaat omdat Lil Cream, een van de schrijvers van dit nummer, zaterdag 19 september 79 jaar wordt. Ja, in mijn programma Hitshadow zijn wij bezig met

0: Klassieke muziek, hè? Een soort even serieus. Swan Lake was dat van de Cats, ja, de Britse studiogroep. Nieuw op nummer 31. Ja, dan gaan we daar een heleboel overslaan en komen terecht tot nummer 20. Wilma, Wilma Landkroon, toen nog in de stal van Gert Timmerman. Ze had al een hit eerder gehad, het jaar daarvoor. Heintje, bouw ein Schloss für mich. Ja, natuurlijk als antwoord op Ich bau dir ein Schloss van Heintje zelf. Maar dat moest natuurlijk opgevolgd worden door een ander nummer. En dat werd een klomp met een zeiltje. Die staat nu 4 weken genoteerd. Maar moest natuurlijk ook op de Duitse markt gelanceerd worden. Nou, Klaus Munro, dat was de huisdichter van Vicky Leandros. Hij mocht veel Duitse teksten voor haar schrijven. LP volgezongen met bekende hits. En zo werd die klomp met het zeiltje ein Holzschuh mit Segeln.
1: Dit is Radio Veronica op 192 meter.

Ja, voor de cover topper grijpen we even terug naar die hitparade van 50 jaar geleden. Ik zat even in die Nederlandse top 40 van 18 september 1976 te kijken voor die top 3. En toen zag ik dat daar op 21 Conny van der Bos binnenkwam met Ome Arie. Ik denk, nou, dat is misschien wel leuk voor de cover or topper. He, Conny van der Bos, die in 2002 veel te vroeg is overleden, prachtige luisterliedjes heeft achtergelaten. En ja, ze begon, haar eerste hit was eigenlijk met Ik ben gelukkig zonder jou. En ja, Hanny Meiler, dat is de moeder van Frits Spits. Zij was medeschrijfster van dat nummer Ik ben gelukkig zonder jou. Nou, dat is toch wel even vermeldenswaardig, omdat Frits Spits onlangs ook weer in het nieuws geweest is. En ja, dan heeft ze natuurlijk een jaar daarvoor al met het Songfestival meegedaan. En met Het is genoeg. Heel veel mooie nummers achtergelaten. Herman Pieter de Boer schreef de Nederlandse tekst. Dan heet het Ome Arie. Oorspronkelijk heette het Jacob Brown. Hier is Conny van der Bos met Judge Drunk.

Connie van der Bos en Judge Drunk in Ome Arie en Jacob Brown in de cover or topper. Ja, dan gaan wij weer gauw terug naar die Veronica Top 40. Want er liggen best nog wel de nodige platen klaar. In Hit Shadow, ik heb al meer verteld, draaien we alles van vinyl. Dat hoor je soms, maar ja, ook aan het tikken en de krasjes. Maar het klinkt ook gewoon lekker warm. Ja, 17, nieuw, de Chartmaker of the Week. Dan slaan we in ieder geval de plaat die het langst genoteerd staat over. Dat was Suzanne van Herman van Veen op nummer 24. Shocking Blue uit Den Haag. Ja, de zanger, Fred de Wilde, die was opgestookt. En er kwam een zangeres, Mariska Veres. En toen kwamen er best wel wat hits. Send Me a Postcard, Long and Lonesome Road. Ja, maar toen ging het helemaal los. Want zij zijn een van die platen die dan een half jaar later in de Amerikaanse hitparade terechtkwamen. Nou, kwam de T-set bij Billboard op 5. Shocking Blue uiteindelijk op nummer 1 met Venus.

Shocking Blue, hè, het enige nog levende lid, Robbie van Leeuwen. Die is 82 jaar. En ja, dat was een hele grote hit. In Nederland kwam hij uiteindelijk in de top 40 op nummer 3. En toen dan in januari, februari, hè, die plaat weer in de Amerikaanse hitparade terecht kwam, kwam hij weer in de Nederlandse top 40, kwam hij weer op nummer 3. Dus in Amerika op 1, in Nederland kwam hij niet hoger dan 3. Goed, we slaan er weer een paar over en komen terecht op nummer 11. En daar staat Chris Andrews, een Britse zanger, 83 jaar intussen. Heel even kort vertellen, ik ben ooit met een collega en vriend uit de jaren 70... die ik later bij de omroep hier bij RPL in Woerden weer tegenkwam. Wijnand Brak, een dag of twee dagen eigenlijk naar Kiel geweest, waar de Galaxy van Radio London lag. Ja, die lag helemaal te vergaan daar. Maar we mochten uiteindelijk, heel lang verhaal, op dat schip. En ja, daar was natuurlijk niet zo heel veel bijzonders meer. Maar wat er nog heel veel lag, was heel veel promotiemateriaal van platenmaatschappijen. Want het was de bedoeling dat ze na Radio London als Duitse zender zouden gaan uitzenden. Dus er lag heel veel promotiemateriaal. Heel veel materiaal van Wilma die we net draaiden. Maar ik heb ze thuis nog, want ik heb wel het een en ander meegenomen. In het Duits allemaal van Chris Andrews. Want die was ook razend populair in Duitsland. In 1969 een hit met Pretty Belinda.

0: Chris Andrews met de Pretty Belinda, van 9 naar 11 gezakt in de zesde week. Ja, zometeen het nummer 10 geluid, maar eerst het radiofragment. We hebben het een paar weken geleden over gehad en Robin Banks zat op de Mebo 2 toen hij in Slikkerveer lag, net voordat hij naar Libië ging, begin 1977. Mocht ik 6 weken ook aan boord zitten. En met hem, hij maakte heel veel programma's voor vriendjes met lokale radiostations in Engeland. Nou, een van die banden die is in ieder geval bewaard gebleven. Die heb ik hier mee naartoe genomen. We gaan eerst helemaal naar het begin beluisteren. Ja, even hè, zoals een band start en wat niet in de uitzending kwam. Daarna begint de uitzending, dan krijg je nummer 10. En daarna een stukje waarin ik zelf ook... ik was daar kok aan boord en schoonmaker. Maar ja, kwam altijd even in de studio een kop koffie brengen. En dan kwam ik altijd heel even in de uitzending.
1: My goodness, what a bloody rotten noise.
2: Stronger than Goliath. More powerful than Ronan's grandmother. Peels bananas with his bare hands.
3: Hi, here is King Kong on the Robin Banks Show. That is a good show.
1: Well, thank you, you old Kong. And a good day to you, ladies and gentlemen. Welcome to the music of London Music Radio on 222 meters, medium wave. And it's the Banks for an hour. You've got to suffer it, I'm sorry. Well, the old Stuarts asked me to play you a few records and do something special as well. Don't know what I can do, but we've got 10 cleaning ladies on the Herald boat today. That should be fun, so we'll have them all in the studio. One way or another, I suppose. We've got music as well. We've got Alcon on Tour, the album from Holland. Also, the new Chicago album. And a few oldies, too, which you probably remember on the old R&I. How lovely. So what should we do to start off with? Have some fun with the old record players. Yes, and a bit of the old Ike and Tina.
4: Right, if you won't bother, stay tuned to Robin Banks Show.
1: Thank you very much indeed. And here we are, Nutbush City Limits, one of my favourites.

0: just don't believe it. And you're still listening? That's even more incredible. Hank's in the studio, so really and truly, Hank, you ought to say hello to our Dutch friends listening in England. So come and greet them on this Christmas period. That's a good lad. Over to the microphone. He's all nervous and shaking.
1: Well,
0: no, he's not.
1: I hope you don't mind, but I do it in Dutch.
0: Oh, yeah, you have to get close to the microphone, old chap.
1: Uh-huh.
0: There we are.
1: Ik wil alle mensen die in Nederland luisteren naar het programma of Nederlands die in Engeland zijn, de hartelijke groeten doen. Speciaal aan mijn familie, mijn vader, mijn moeder, mijn broertje en mijn zusje. En ook aan mijn familie en aan vrienden en kennissen. En als ik een paar vrienden mag noemen, Piet, Douwe, Monique, Kitty en Tom.
0: Oh, that's lovely. Can you say hello in English as well? Not just hello, but a bit more.
1: Oh, in English?
0: Yeah, say hello to our English listeners, darling people.
1: Oh, I'd like to say hello to all English listeners, and I must say this is a wonderful program with a wonderful district.
0: Oh! He makes a marvelous beefsteak as well. Anyway, we've a letter from Ursula Klapp.
2: We hebben natuurlijk veel meer programma's dan. Dit was de eerste trouwens. Dat moment hebben we steeds verder uitgebouwd. Maar die banden zijn helaas verloren gegaan. Robin maakte altijd voor mij een kopie van die moederband die hij opstuurde. En ja, die banden heb ik hem ooit een keer gegeven toen ik in Engeland was. Want toen wilde hij ze kopiëren. En daarna heb ik ze helaas nooit meer terug gehad. Robin Atcroft heet hij eigenlijk. En hij is intussen overleden. Een van, ja, hele leuke DJ. Hè? Ik had echt het moment dat ik daar 6 weken aan boord van die Mabo 2 mocht zijn. Dat heb ik ook heel veel leuke mensen ontmoet. Hele bekende namen ook. Ja, het is denk ik wel een periode. En Edwin Gordijn, hè, mijn collega die... Ja, altijd Sixties Café heeft gedaan op RPL. Die was er altijd jaloers op. Hij zegt van, ja, dit is een unieke kans die je ooit gehad hebt. Nou, dat is het zeker. 2 platen, lukt dat nog? Ik kijk even door die ruit heen naar Lambert. Nou, we gaan het proberen, hè. Op nummer 7, de Merryman.

0: surprise. She liked the flavor, but not the size. She won't be big, big bamboo, bamboo. Oh.
1: Ja, in verband met de tijd moeten we helaas de nummer 1 laten vervallen. De Beatles met The Ballad of John en Yoko. Want ja, ik krijg net een seintje dat we zitten alweer bijna tegen het hele uur aan. Nou, bedankt voor het luisteren naar de hits uit de Veronica Top 40 en tipperaden van 12 juli 1969. Volgende week weer een nieuwe aflevering van Hit Shadow. Dan gaan we naar de allereerste top 30 van Hilversum 3. En die was ook in 1969. En waarom moest dat nou bijna 4 jaar duren voordat dat station een hitparade kreeg? Nou, die geschiedenis met de hits uit die eerste hitparade volgende week in Hit Shadow. Ja, en dan laten we je alleen nog met een klein stukje van de Merry Men, die op nummer 7 staan. 10 weken maar liefst genoteerd. Met de Big Bamboo graag tot volgende week.

0: U luistert naar RTV Krimpen Urbaan.
1: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
2: Dooral Megens met het NOS-journaal. Voor het eerst in ruim 3 jaar tijd verhoogt de Amerikaanse centrale bank de rente om de inflatie af te remmen. De rente stijgt met 0,25 procentpunt naar 3,75 tot 4%. Dat besluit komt niet als een verrassing voor de financiële markten, maar is wel tegen het zere been van president Trump. Hij vindt dat de Amerikaanse leenkosten de laagste ter wereld moeten zijn en haalt geregeld uit naar de centrale bank. In Belarus zijn 25 politieke gevangenen vrijgelaten in ruil voor minder sancties door de VS. Onder meer 3 journalisten zouden weer vrij zijn. Voor dictator Lukashenko is het een kille koehandel over de rug van mensenlevens. Dat zegt oppositieleider in ballingschap Tikhanovskaya.
3: Of course we understand that Lukashenko releases people not because he is humane, but because it's the people is the goods, you know, for Lukashenko and he wants to sell them as expensive as possible.
2: Sinds president Trump aan de macht is, zijn er geregeld deals met Belarus. In de haven van Rotterdam moet een snelwegbrug deels dicht omdat er scheuren zijn ontdekt. Het gaat over de Suurhofbrug richting de Maasvlakte in de A15. Minister Karremans van Infrastructuur.
4: We nemen die maatregel natuurlijk liever niet, maar omdat veiligheid altijd voorop staat, dus we zorgen altijd voor veilige infrastructuur, nemen we het zeker voor het onzekere en moeten we dit soort maatregelen nemen.
2: Verkeer kan er alleen nog via de vluchtstrook overheen. De provincie Zuid-Holland vindt dat het Rijk meer had moeten investeren in de infrastructuur. Bij modemerk Giorgio Armani is voor het eerst een creatief directeur van buiten de familie benoemd. Het gaat om ontwerper Dario Vitale. Hij zal ook aan het hoofd staan van de accessoirelijn van Armani. Oprichter Giorgio Armani overleed vorig jaar. Hij stond sinds 1975 aan het roer van het bedrijf. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af naar 13 graden. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
6: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen Uur Waard.

Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets en ga naar rtvkrimpenneuwaard.nl.

0: info.
1: Feest in Lekkerkerk.
2: Dag luisteraars, op de data 25 en 26 september wordt de feestweek Lekkerkerk georganiseerd. Optredens worden verwacht van onder andere Frans Duits, Sven Versteeg, Django Wagner, Dries Roelvink en nog veel meer andere leuke artiesten. Het vindt allemaal plaats op de ijsbaan in Lekkerkerk 25 en 26 september.

0: Info.
1: Een expositie in Bergambacht. Dag luisteraars, tot en met eind oktober exposeert Ellen Breijden met haar werk in de bibliotheek van Bergambacht. Haar schilderijen, aquarellen en tekeningen zijn geïnspireerd op vogels en de natuur. Tijdens de openingstijden van de bibliotheek in Bergambacht bent u van harte welkom om deze expositie te bezichtigen. Heeft u ook informatie voor deze rubriek? U weet het, stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrimpendewaard.nl.

Op zaterdag 26 september bruist Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten, geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Info.
1: Een berichtje voor de agenda. Op zondag 8 november komen de Amazing Stroopwafels naar Lekkerkerk. En wel 's middags om 2:30 in Ambazitia. Noteer het dus op de kalender. I'm gonna get tough.

0: V. Krimpen-Urbaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 10 uur.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. In Zweden hebben de centrum-linkse oppositiepartijen de verkiezingen gewonnen. De partijen komen samen tot 175 zetels in het parlement. Sinds zondag was onduidelijk welk politiek blok het grootste zou worden. Met 99% van de stemmen geteld roept de Zweedse publieke omroep centrum-links uit tot winnaar. Het rechtse regeringsblok van de huidige premier Kristersson heeft 1 zetel minder. Kristersson hintte op een regering met radicaal rechts als hij zou winnen. De Amerikaanse Centrale Bank verhoogt de rente. Dat gebeurt voor het eerst in 3 jaar om prijsstijgingen in de VS af te remmen. De rentestand heeft grote invloed, zegt correspondent Sjoerd en Daas.
3: Op de rente van die centrale bank zijn een hoop andere leningen natuurlijk ook weer gebaseerd. Hypotheek op dit moment betaal je misschien 6-7% voor in Amerika. Dat is best hoog. Trump wil dat dat naar beneden gaat.
2: Daarom had Trump een nieuwe voorzitter aangesteld bij de centrale bank. Maar die kan niet in zijn eentje besluiten over de rente. De provincie Zuid-Holland denkt dat de recente problemen met bruggen voorkomen hadden kunnen worden als het Rijk meer zou investeren in infrastructuur. Dat zegt de provincie nadat vanmiddag bekend is geworden dat er scheurtjes zitten in de westelijke Suurhofbrug in de A15. Ook bij de Merwedebrug in de A27 zijn al maanden problemen. Het provinciebestuur van Zuid-Holland hoopt dat de landelijke politiek gaat inzien dat goede wegen essentieel zijn voor de woningbouw en de economie. In Italië wordt de wegenbelasting volgend jaar afgeschaft. De regering doet dat als compensatie voor de hoge brandstofprijzen. De maatregel kost de regering meer dan 2 miljard euro. Volgens critici is het vooral bedoeld als campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af naar 13 graden. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Autobedrijf Broeren. Al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel. Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen-Urwaard.

0: info.
1: Open huis van het nieuwe gemeentehuis. Dag luisteraars, niet vergeten. Schrijf het op de kalender en noteer het in de agenda. Zaterdag 19 september is het open dag van het nieuwe gemeentehuis van de gemeente Krimpenerwaard. En wel van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags. U bent van harte welkom aan de Provincialeweg 5A in Bergambacht. Heeft u ook iets te melden van deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrimpenerwaard.nl.

info. Er wordt weer geoogst in de Krimperwaard. De Cranberry Company gaat weer cranberries oogsten. En wel op 18 hectare veengrond in de Krimperwaard. En dat gebeurt allemaal op 26 en 27 september aanstaande, 's middags van 1 tot 5 uur. Wilt u ook een middagje komen helpen? Meld u zelf dan aan via www.thecranberrycompany.nl.

thuis of onderweg? Dan gaat de radio natuurlijk aan. Woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Uw presentator, Peter van Pelt, is er echt klaar voor. Met de lekkerste muziek, gezelligheid en verrassingen. Maar vooral heel veel energie. Of je nou op de bank zit of achter het stuur, Peter neemt je gewoon gezellig mee. Thuis en onderweg, woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Zet hem aan en gaan.

0: Info.
1: Een muzikaal bericht. Dag luisteraars, het Polderkoor en de Vlissen Zangers die presenteren gezamenlijk op zaterdag 17 oktober een singalong in de haven van Haastrecht. Begint om 2 uur 's middags, de entree ervoor is gratis. En ze doen het voor de liefhebbers nog een keertje. En wel op vrijdag 6 november om 2 uur 's middags in het kwartier te Stolwijk. Ook dan daarbij van harte welkom. Heeft u ook informatie voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrippendewaard.nl.

Krimpene Waard. Iedere werkdag van 9 tot 12 uur. Presentatie Gert van den Berg, Jos Schmink, Adrie Oudenes, Nico Dullaert en Gerrit Boudestein. De politieberichten worden verzorgd door Eswin Otte. En het actuele weerbericht door Gerald van der Stelt.

0: P. Krimpenurwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 11 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Zweden hebben de centrum-linkse oppositiepartijen de verkiezingen gewonnen. De partijen komen samen tot 175 zetels in het parlement. Sinds zondag was onduidelijk welk politiek blok het grootste zou worden. Met 99% van de stemmen geteld roept de Zweedse publieke omroep centrum-links uit tot winnaar. Het rechtse regeringsblok van de huidige premier Kristersson heeft één zetel minder. Kristersson hintte op een regering met radicaal rechts als hij zou winnen. JA21 gaat niet met de volledige begroting instemmen die door de coalitie is opgesteld. Dat zei partijleider Eertmans bij de algemene beschouwingen die al een hele dag duren. Eertmans wil per begroting kijken of zijn partij die steunt. Pro-leider Klaver zegt dat zijn partij helemaal geen begrotingen zal steunen als er per onderdeel deals met JA21 worden gemaakt. CDA-leider Bontebal hoopt dat de partijen vooral samen naar oplossingen willen kijken. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting. Het zou een compensatie zijn voor de hoge prijzen van benzine en diesel. Critici zien het ook als onderdeel van de campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Volgens Meloni is er geen sprake van een charme-offensief en wil ze de Italianen tegemoetkomen. Auto's met een zware motor of mensen met meerdere auto's blijven wel belasting betalen. Door de maatregel loopt de Italiaanse regering meer dan 2,3 miljard euro mis. Een Belgische politicus heeft gisteren 13 uur lang vastgezeten op de wc. De man was gistermiddag na een vergadering in het Vlaams parlement naar het toilet gegaan, maar kreeg de deur niet meer open. Zijn telefoon had hij niet bij zich en de meeste collega's waren al naar huis. Pas de volgende ochtend werd hij ontdekt door een schoonmaker. Met een koevoet werd de politicus bevrijd. Vanwege zuurstofgebrek moest hij voor controle naar het ziekenhuis. Het weer, op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen begint droog, maar al snel volgt bewolking en regen bij zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl. Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Info. Een cultuurcafé in Krimpen aan de IJssel. Op 1 oktober aanstaande is er weer een cultuurcafé in de Tuiter in Krimpen aan de IJssel. Dit keer neemt zanger, songwriter, producer en rapper Joel Domings het publiek mee in zijn verhaal in de Tuiter. Het begint allemaal om 19:30, de intree is €11 en dat is inclusief 2 consumpties. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

Op zaterdag 26 september bruist Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten, geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

0: info.
1: Rommelmarkt in Haastrecht. Dag luisteraars, op zaterdag 19 september organiseert de protestantse gemeente Haastrecht van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags weer een rommelmarkt. Ditmaal weer gehouden op de Amaliahof in Haastrecht. Antiek, Rad van Fortuin, verse oliebollen, een gezellig terras en nog veel en veel meer. Voor iedereen wat wils. Zaterdag 19 september van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags, rommelmarkt in Haastrecht.

0: non-stop muziek en info. Dit is RTV Krimpen en Waard.
1: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

0: info.
1: Bridgen kun je leren. Dag luisteraars, in oktober start in Schoonhoven een nieuwe cursus Brits voor beginners. Belangstellenden kunnen kennis maken met de basisspelregels. In totaal worden er 10 lessen gegeven. Kosten voor deelname bedraagt €60 per persoon. De cursustijden zijn in overleg met de deelnemers. Geïnteresseerd? Neem contact op met het volgende mobiele nummer 06-49-84-0311. Dat is 06-49-84-0311.

Op zaterdag 19 september opent de gemeente Krimpenerwaard de deuren van het nieuwe gemeentehuis voor inwoners, ondernemers en andere belangstellenden. Van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags is iedereen van harte welkom om een kijkje te nemen in het nieuwe gemeentehuis aan de provinciale weg 5A in Bergambacht. Dit gemeentehuis is het meest circulaire gemeentehuis van Nederland, omdat er gekozen is voor duurzame materialen zoals een houten draagconstructie, circulaire bakstenen, houten gevels, biobased materialen en veel groen. Het gemeentehuis is eveneens volledig energie-neutraal, CO2-neutraal en aardgasvrij. De felicitaties nogmaals van RTV Krimpenerwaard aan onze gemeente.

0: TV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het blijft onduidelijk hoe het minderheidskabinet meerderheden wil gaan vinden. Daarover is urenlang gepraat bij de algemene beschouwingen die nog steeds bezig zijn. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting, dat zei partijleider Eerdmans. Hij wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Nederland is opnieuw gedaald op de wereldwijde ranglijst voor gendergelijkheid. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. De emancipatie van vrouwen staat hier vrijwel stil, terwijl in andere landen wel vooruitgang wordt geboekt. Nederland zou beter scoren als vrouwen hetzelfde worden beloond voor hetzelfde werk, en ook zouden vrouwen vaker leidinggevende functies moeten vervullen. De genderkloof is het kleinst in IJsland, en ook Finland en Noorwegen scoren goed. De verkiezingen in Zweden zijn gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Dat meldt de publieke omroep nu 99% van de stemmen is geteld. Het centrum-linkse blok komt op 175 zetels en dat is wat minimaal nodig is voor een meerderheid. Het rechtse regeringsblok van de huidige premier Kristersson lijkt uit te komen op één zetel minder. Kristersson hintte op een regering met radicaal rechts als die zou winnen. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar was een aantal keer dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. De enige goal werd gemaakt via een strafschop. Het weer, vannacht alleen een enkele bui bij 10 tot 15 graden. In de ochtend eerst droog, later op de dag regen. En het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: U een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
4: Vermeulen Autoschade weet hoe lastig het is als u autoschade heeft. Om u te ontzorgen bieden wij een volledige dienstverlening aan. Van het ophalen van uw auto tot aan vervangend vervoer leveren. Op ons kunt u rekenen, omdat autoschade alleen al lastig genoeg is. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
5: Get on the floor! Put your hands up!

Info. Rondom de kerken. Rondom de kerken, het religieuze programma van RTV Krimperwaard. Op de zondagmorgen wordt op zondag 20 september aanstaande verzorgd door dominee Joas van der Schoot van de protestantse gemeente in Haastrecht. Het programma begint om 9 uur en is terug te beluisteren via Uitzending Gemist.

0: Info.
1: Een activiteit van Buurtgroen Krimpenderwaard. Dag luisteraars, op zaterdag 19 september organiseert Buurtgroen Krimpenderwaard een bijeenkomst bij het Groene Veldje aan de Volterstraat in Schoonhoven. Deze bijeenkomst is samen met Welzijn Krimpenderwaard, de huurdersverenigingen Qua en Samenwonen en Welzijn Krimpenderwaard. En met z'n allen werken we aan samen groen onderhouden en elkaar ontmoeten. U bent erbij van harte welkom. De bijeenkomst is die dag, zaterdag 19 september, van 11 tot 1.

thuis of onderweg? Dan gaat de radio natuurlijk aan. Woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Uw presentator, Peter van Pelt, is er echt klaar voor. Met de lekkerste muziek, gezelligheid en verrassingen. Maar vooral heel veel energie. Of je nou op de bank zit of achter het stuur, Peter neemt je gewoon gezellig mee. Thuis en onderweg, woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Zet hem aan en gaan.

0: regio-info.
1: Een sportief bericht van Blue Sky. Dag luisteraars, de badmintonclub Blue Sky uit Bergambacht organiseert op woensdag 14 oktober een sportief scholentoernooi. En dat voor leerlingen uit de groepen 7 en 8 van de basisscholen in Ammerstol, Berkenwoude, Bergambacht en Stolwijk. Deelname is gratis en het gebeurt allemaal in Sporthal de Waard in Bergambacht. Begint om 3 uur 's middags op woensdag 14 oktober. En als je vragen hebt of je wilt wat meer informatie, mail dan naar hallo@bcbluesky.nl. Dat is hallo@bcbluesky.nl.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 1 uur.
2: Lars Melietse met het NOS-journaal. Dag 1 van de algemene beschouwingen gaat de laatste fase in. Nog 3 partijen mogen het woord voeren. Intussen is nog altijd onduidelijk hoe het minderheidskabinet meerderheden wil gaan vinden. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting, zei partijleider Eertmans. Hij wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekemans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Nederland is opnieuw gedaald op de wereldwijde ranglijst voor gendergelijkheid. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. De emancipatie van vrouwen staat hier vrijwel stil, terwijl in andere landen wel voorzichtig vooruit van wordt geboekt. Nederland zou beter scoren als vrouwen hetzelfde worden beloond voor hetzelfde werk, en ook zouden vrouwen vaker leidinggevende functies moeten vervullen. De genderkloof is het kleinst in IJsland. De verkiezingen in Zweden zijn gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Het centrum-linkse blok komt op 175 zetels en dat is wat minimaal nodig is voor een meerderheid. Het rechtse regeringsblok van de huidige premier Kristersson lijkt uit te komen op 1 zetel minder. Kristersson hintte op een regering met radicaal rechts als hij zou winnen. En Max Verstappen heeft een ludieke kartrace gewonnen op het circuit van Silverstone. Hij reed daar 1 uur lang tegen 100 anderen. Het ging onder meer om influencers en verslaggevers. Verstappen begon achteraan, maar lag na 1 ronde al op plek 39. Een paar minuten later reed Verstappen in de top 10 om uiteindelijk dus te winnen. Verstappen sprak zelf van zijn eerste zege van het seizoen. Het Formule 1 seizoen verloopt moeizaam voor de Nederlander. Het weer, op de meeste plekken is het droog bij 10 tot 15 graden. In de ochtend eerst droog, later op de dag regen en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Hey Jan, wakker worden?
4: Hè, wat?
3: Is je auto nu al klaar?
4: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
3: Oké. Okay.
4: Kijk op smitsauto.nl.
5: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
6: Hoe word ik beter in mijn vak?
5: Of één die je wakker houdt.
7: Hoe begin ik weer met werken?
5: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Feest in Lekkerkerk. Dag luisteraars, op de data 25 en 26 september wordt de feestweek Lekkerkerk georganiseerd. Optredens worden verwacht van onder andere Frans Duits, Sven Versteeg, Django Wagner, Dries Roelvink en nog veel meer andere leuke artiesten. Het vindt allemaal plaats op de ijsbaan in Lekkerkerk 25 en 26 september.

Adrie Oudenes, Nico De Laert en Gerrit Boudestein. De politieberichten worden verzorgd door Eswin Otte. En het actuele weerbericht door Gerald van der Stelt.

0: info.
1: Dansen in Krimpen aan de IJssel. Dag luisteraars, ontmoetingscentrum De Tuiter in Krimpen aan de IJssel is vrijdag 18 september het centrum voor dansliefhebbers. Vanaf 14:00 is er het Danspaleis, een gratis dansevenement voor ouderen met bekende muziek van vroeger. En naast op eigen gelegenheid dansen wordt er ook gedanst door een ingehuurde groep. Hartstikke leuk! Vrijdag 18 september vanaf 14:00 vooraf aanmelden is niet noodzakelijk.

Info. Een expositie in Lekkerkerk. Fotografe Liede Houkes die exposeert op dit moment haar straatfotografie in de bibliotheek van Lekkerkerk. De zwart-wit foto's zijn te zien tot eind november. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 2 uur.